Irma de Vries met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema noemt de steunbetuigingen van de demonstranten op de Dam chockerend en onsmakelijk. Bij het protest werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en waren er teksten als We support Hamas te lezen. Halsema spreekt van verschrikkelijke uitingen, maar zegt ook dat ze niet strafbaar zijn en dat ingrijpen op de Dam daarom niet mogelijk was. Toen de demonstranten later verder de stad introkken, werd de demonstratie op last van de burgemeester ontbonden. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen werd na 70 jaar uit haar huis gezet, omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. En de Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. Door de hogere schuld nemen ook de kosten voor rente en aflossing toe. Dat betekent dat er minder geld over is voor andere uitgaven of dat lidstaten mogelijk meer moeten bijdragen. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 3:00.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de EU. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel een deel van de meerjarenbegroting wil vormgeven. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk ook met onweer. In de ochtend wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 4:00.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig, met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: De nacht bij Oost. Radio Oost. Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight. Vaste
1: grond. Deze week Edwin Evers. Vaste grond.
0: Dit is De Nieuwe Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 5:00.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen, blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En het weer, de ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 6:00.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, de steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo op de maan te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. En het weer, de ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig, met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. Goedemorgen met Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
2: Donderdag 8 oktober. Goedemorgen, goedemorgen aan een Neeltje.
3: Goedemorgen Marcel.
2: Je hoort vanochtend meer over het AZC in Albergen. Je weet wel, in dat hotel.
3: Dat is opnieuw beschoten, dit keer vanuit een rijdende auto.
2: En veel openbare orde vanochtend, want we waren onder andere mee met een politiecontrole vanuit een touringcar.
3: En het is een spannende dag voor de bewoners die giftig schuim in hun woning hebben. Ze gaan horen of ze kunnen blijven of moeten vertrekken.
2: Het weer van vandaag, het verkeer, de burgemeester van de dag en ook nog eens heel veel lekkere muziek. Tot 9:00 bij ons in...
0: Goedemorgen met Oost.
2: Beginnen we je dag met Rockwell en Somebody's Watching Me.

0: 7 minuten over 6. Je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen. We gaan je bijpraten over het nieuws van de afgelopen uren.
1: 4 ziekenhuizen in Oost-Nederland testen een nieuwe manier van samenwerken. Patiënten die wachten op een galblaas, liesbreuk of navelbreukoperatie kunnen sinds september vorig jaar in een ander ziekenhuis in de regio terecht als daar eerder plek is. De gemeente Zwolle kan woningsplitsing in de wijk Assendorp voortaan makkelijker tegengaan. De Raad van State heeft een eerdere uitspraak van de rechtbank vernietigd, waardoor oude onttrekkingsvergunningen geen bescherming meer bieden. En in Ommen is gisteravond een werkend drugslab aangetroffen. De politie heeft meerdere verdachten aangehouden.
0: Wat valt er dan op? Na een eerste blik in de ochtendkranten gaat veel over de opvang van asielzoekers. NRC opent met de ondernemingsraad van het COA. Organisatie die daarover gaat natuurlijk, die slaat alarm. De COA-medewerkers melden onveilige werkomstandigheden nu bij de arbeidsinspectie. Nadat klokkenluiders intern werden geïntimideerd. Het gaat dus niet om de vluchtelingen, maar wel personeel dat allemaal moet regelen. Opening van Trouw gaat over asielzoekers die het kabinet wil gaan bestraffen. Het gaat dan om asielzoekers die de uitzetting frustreren.
1: Tubantia opent met een artikel over Hogeschool Saxion. Daar nadert de reorganisatie zijn ontknoping na de herfstvakantie. Die is volgende week. Horen medewerkers of hun functie blijft veranderd of helemaal verdwijnt.
0: Volkskrant zien we een fotootje van een wat ouder echtpaar dat in badkleding aan het strand zit. Op de achtergrond zo'n typische witte toeristen.

0: Die hebben allebei een artikel op de voorpagina over TikTok. Wel een ander artikel. Het AD schrijft over Defensie. Die wil graag op TikTok, maar dat mag niet. Want het ministerie heeft TikTok in de ban gedaan. En in de Telegraaf gaat het dan weer over jongeren en ook leraren die met AI-filmpjes op onder meer TikTok eigenlijk belachelijk worden gemaakt en vernederd.
1: Nou, twee andere kanten van TikTok. Ja, ik snap het wel. Als je jongeren wil bereiken, moet je daar natuurlijk zijn. Ja, wat gebeurt er dan vandaag in de omgeving van Overijssel en in onze provincie? Nou, inspecteurs van de inspectie Leefomgeving en Transport zijn vandaag in Twente, in de buurt van Almelo, om daar toe te zien op de verplichte inname van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en het vernietigingsverbod op textiel. Daar gaan namelijk nog wel eens zaken mis en de inspecteurs gaan waarschuwen, maar tegelijk ook voorlichten. Actie is namelijk bedoeld om het weglekken van grondstoffen tegen te gaan.
0: Premier Jette en minister Van Veldhoven van Klimaat krijgen vandaag het Ondernemersakkoord 2030. In dat akkoord hebben 100 bedrijven, maar ook politieke partijen afgesproken om samen te werken aan maatregelen die de duurzaamheid vergroten en het verdienvermogen van de Nederlandse economie versterken.
1: In Hengelo is de landelijke campagne Steun bedreigde lokale politici begonnen. Bedoeld als steun voor lokale politici die regelmatig te maken krijgen met bedreigingen en intimidatie. Er staat in Hengelo nu een telefooncel waar je boodschappen in kunt spreken en een brievenbus waar je brieven in kunt stoppen, gericht aan die politici. In Hengelo is het begin van die campagne omdat een raadslid eerder aangifte deed nadat ze bedreigd werd vanwege haar politieke opvatting.
0: Koningin Maxima reikt vanmiddag de appeltjes van Oranje uit op Paleis Noordeinde in Den Haag. Die appeltjes zijn de prijzen voor onderscheidende sociale initiatieven voor participatie aan de samenleving. De stichting Doors Wide Open uit Goor, die zich inzet voor het bestrijden van armoede, is de enige genomineerde uit Overijssel.
1: En dan kan het vandaag wel eens druk weer worden op de wegen in en rond Lossen, want een tankstation stunt daar vandaag met de brandstofprijs. Ze gaan 2000 liter benzine verkopen voor 1,99 per liter. Met een maximum van 35 liter per klant. Dat zou neerkomen op zo'n 60 tot 65 klanten. Het is niet alleen een publiciteitsstunt. Het is ook een actie tegen de hoge brandstofaccijnzen.
0: Nou, ik denk dat ze daar
1: jij wilde vroeger naar huis, hè, hoor ik.
0: Ja, ik wil daar straks naartoe, ja. En in Carré is Amsterdam worden de televisieringen uitgereikt. In het Gouden Televisiering Gala. Een van de kanshebbers voor de 61ste Gouden Televisiering is weer Woestegrond. Ook Hendrik Jan Bukkers is opnieuw genomineerd als beste acteur.
1: Oeh, dat wordt kortachtig rillen. Ja, ja. Hier is Alex Warren.

0: Céline Dion hoorde je met Pour que tu m'aimes encore.
1: Klinkt goed, Marcel.
0: Gaat over de liefde.
1: Het krantenoverzicht.
0: Kijken wat uitgebreider in de papieren versies van de ochtendkranten aan een neeltje.
1: Ja, ik zei het net al, maar Tubantia die schrijft dat de medewerkers van Hogeschool Saxion na de herfstvakantie, dus na volgende week, te horen krijgen of hun baan verandert, blijft of verdwijnt. In het ergste geval kan de ingreep zo'n 200 medewerkers raken. Er gaat nogal wat veranderen. Saxion die gaat van 12 naar 6 academies. En van 9 naar 3 ondersteunende diensten. De opleidingen die verdwijnen niet, maar worden dan weer anders gegroepeerd. Nou, dat is nodig omdat Saxion, net als veel andere hogescholen, het met minder studenten en minder geld moet doen. Dus ja, dat gaat gewoon mensen raken. Geen docenten en onderzoekers overigens, maar medewerkers met ondersteunende werkzaamheden en managementfuncties.
0: Nou. Opening van trouw. Ik zei het net al even. Kabinet wil asielzoekers gaan bestraffen die de uitzetting frustreren. De asielminister Van den Brink komt met een wet om vreemdelingen te kunnen straffen als ze hun uitzetting dus tegengaan. Het probleem blijkt kleiner dan werd aangenomen. Oh,
1: meevallen.
0: En we hebben eigenlijk een probleem wat niet zo groot is. Nou, dat valt dan maar weer mee. In ieder geval, waar veel over te doen was tijdens het vorige kabinet natuurlijk ook, en ook al daarvoor, hulpverlening aan ongedocumenteerden, is volgens de huidige minister straks niet strafbaar. Je mag ze dus een kopje soep geven. Vreemdelingen die niet meewerken, die worden wel bestraft, vindt het kabinet, of moeten bestraft worden. Eerder haalde een wet die dat strafbaar stelt het niet. Het kabinet bespreekt nu terugkeerfrustreerders.
1: Terugkeerfrustreerders.
0: Zullen
1: we Defensie wil op TikTok, schrijft het AD. Maar dat is moeilijk, want het Rijk deed TikTok in de ban. Nou, ze willen op TikTok om desinformatie over bijvoorbeeld de dienstplicht te bestrijden en om soldaten te werven. Nou, dan is TikTok een goed medium. Het is heel populair onder jongeren. Uit onderzoek bleek dat maar liefst 40% van de Nederlandse jongeren er gebruik van maakt. Maar ja, er zijn ook wel zorgen. De overheid is bang voor spionage. Dus dan is een beetje de vraag, als je dat gaat doen, hoe doe je dat dan? Nou, de VVD en D66 maken ook gebruik van TikTok. En dat zou ook wel, hoe zij dat doen, een mogelijkheid misschien zijn voor Defensie. Een andere telefoon gebruiken, dus waar verder niks op staat. En die telefoon mag dan ook dus niet verbonden zijn met het netwerk van de Rijksoverheid. Nou, dan zou dat een oplossing kunnen bieden.
0: Klinkt wel ingewikkeld. Dat is trouwens helemaal niet nodig. Want in Trouw lees ik dat meer mbo-studenten kiezen voor de legeropleiding. Opleiding Veiligheid en Vakmanschap zit in de lift. Goed nieuws voor Defensie dat voor 2030 wil uitbreiden naar 100.000 militairen. Volgens mij hebben we nu zo'n 60.000 of 40.000. Nou, weet ik niet precies in ieder geval. Uiteindelijk moet het ook nog eens 200.000 worden. Dus ze hebben wel heel veel mensen nodig. Ik wil graag laten zien dat de jongeren zijn die willen vechten voor wat ze lief hebben. Zegt iemand die inderdaad heeft gekozen voor de legeropleiding.
1: Nou, en aan die sociale media zit natuurlijk ook wel een keerzijde. Naast spionage ook. Maar
0: meer keerzijdes.
1: Meer keerzijdes. De Telegraaf schrijft over TikTok, wat steeds vaker wordt gebruikt om jongeren en ook leraren te vernederen. Er zijn blijkbaar ontzettend veel accounts waar video's worden gedeeld. Die zijn gemaakt met AI. Dat worden dan shipping accounts genoemd. Dat komt dan weer af van het Engelse woord relationship. En dan worden beelden gepost van leerlingen en leraren waar bijvoorbeeld te zien is dat ze vreemd met elkaar dansen of dat ze zoenen.
0: Dat kan allemaal tegenwoordig met de AI.
1: Ja. Bedoeld om te pesten en te vernederen.
0: Zeker. Ik zag laatst ook een filmpje inderdaad van vrienden en kennis van mij, waar twee mannen elkaar vol op de mond kusten, waarvan ik weet dat ze allebei niet homoseksueel zijn. Het is heel raar. Het was niet bedoeld om te pesten. Het was eerder als grappig bedoeld.
1: Nee, dan is het misschien grappig. Maar als dit gebeurt, en dat is natuurlijk ook wel Off Limits, dat is een expertisecentrum dat zich hier hard voor maakt. om dit tegen te gaan. Ja. Is het natuurlijk wel zorgelijk, want het pesten gaat op deze manier gewoon 24/7 door.
0: Ja, en krijgt weer een nieuwe dimensie. Nou, dan ga ik maar terug naar de natuur. Groot artikel in de Volkskrant. We zien een imker met een honingraat die hij net uit de bijkast heeft getrokken. Imkers in natuur de deur gewezen. Is de alarmerende kop erboven. Om kwetsbare wilde bijensoorten te beschermen, weren terreinbeheerders honingbijen uit de natuurgebieden tot ongenoegen van de imkers dus. Het is niet zo zwart-wit. De honingbij is niet per definitie een bedreiging. Dan moet je twee keer nadenken, waar gaat dit dan over? Nou, die bijen die dus worden gehouden door imkers, die blijkbaar mengen zich met wilde bijen. En dat is dan blijkbaar niet goed. Nou, dat zal het probleem wel zijn. Ik weet niet of je nou overal een probleem van moet maken, maar vooruit. Had je verder nog iets? Want anders heb ik hier nog iets.
1: Nee, ik wil niet onnodig problemen maken.
0: Jij wil niet onnodig problemen. Ja, ben je meer een wilde bij of een honingbij? Nou, in ieder geval, dit gaat ook over zoet. Want minder of geen frisdrank drinken is echt heel goed voor je. Het is de kop boven het artikel in Trouw. 30% van de volwassenen leidt aan leververvetting. 9,5 glazen suikerhoudende drank drinken jongeren gemiddeld per week. Als je dat niet doet, dan zou dat een boel schelen.
1: Hoeveel glaasjes frisdrank drink jij?
0: Nul.
1: Ik ook nul.
0: Ik drink nooit frisdrank. Nee, echt niet.
1: Zijn we zo gezond.
0: Nou, moet je ook al die andere dingen laten staan. Maar frisdrank drink ik inderdaad nooit. En het is wel tegenwoordig, mijn zoon is bijna 13. Dan is dat helemaal in. Ook het donkerbruine goedje wat onder de oude cola mag je wel zeggen natuurlijk. Ik zeg niet het merk verder. Dus dan drinkt hij wel altijd zero. Dan weet ik niet of dat dan helpt.
1: Ik kan me bijna niet voorstellen dat dat helpt. Want er zitten natuurlijk alsnog weer heel veel zoetmakertjes in.
0: Ja, dat weet ik dan niet. Het is geen suiker, hè? Maar ik probeer,
1: maar
0: probeer
1: het
0: nu heel snel,
1: denk ik niet veel beter.
0: Heel snel door te drinken.
1: Je
0: staat
1: door
0: er niet
1: te
0: in. Nee, door te drinken, door te lezen. Sorry, ik begrijp maar helemaal op mijn hoofd bij frisdrank nu. Of dat dan helpt. Nou, ik ga het zo goed lezen. Of
1: die
0: dan de zero-versies dan ook zo slecht zijn. Ja, nou ja, het is een kwestie van geloven. Of niet geloven. Hier is André Hazes en zij gelooft in mij. Maar misschien niet in zero frisdrank. Maar dat gaat me te horen.

0: kwaliteit.
1: Straks hoorde je een Miss Wonderful. Daarmee is net na 6:30 geworden tijd voor het belangrijkste nieuws. Krijg je van Anna Neeltje.
2: 4 ziekenhuizen in Oost-Nederland testen een nieuwe manier van samenwerken. Patiënten die wachten op een galblaas, liesbreuk of navelbreukoperatie kunnen ze in september vorig jaar in een ander ziekenhuis in de regio terecht als daar eerder plek is. Het gaat om het MST, ZGT, Saxenburg en streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk. Al ruim 600 patiënten zijn zo eerder geopereerd. De Universiteit Twente onderzoekt de komende periode welk effect deze aanpak heeft op het verkorten van de wachttijden en of deze manier van samenwerken ook interessant kan zijn voor andere vormen van zorg. In Ommen is gisteravond een werkend drugslab aangetroffen. De politie heeft meerdere verdachten aangehouden. Om hoeveel mensen het gaat, is nog niet bekend. Het onderzoek is in volle gang. De gemeente Zwolle kan woningsplitsing in de wijk Assendorp voortaan makkelijker tegengaan. De Raad van State heeft een eerdere uitspraak van de rechtbank vernietigd, waardoor oude onttrekkingsvergunningen geen bescherming meer bieden. Alleen het verbod op woningsplitsing in het bestemmingsplan voor de wijk is nog bepalend. In Assendorp is veel illegale woningsplitsing, voornamelijk door het grote aantal studenten dat hier woont. En Agriprom uit Nieuw-Leuzen is failliet verklaard. Het bedrijf dat producten voor koeien en de melkveehandel levert zegt dat de regelgeving in de agrarische sector de onderneming fataal is geworden. Omdat werk in deze sector steeds meer uitdagingen kent, was eerder al uitgeweken naar Oezbekistan en Kazachstan, maar dat mislukte. Nadat Agriprom begin deze week nog uitstel van betaling had aangevraagd, werd alsnog het faillissement aangevraagd. De rechtbank heeft gisteren het bankroet uitgesproken. Dat en meer vind je in de app en op rtvoost.nl.
1: En voor het weer naar Margot Ribbering. Margot, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Marcel.
1: Geen spoor van mist vanochtend.
3: Nee. Maar het was wel lekker nat buiten
1: zo,
3: natuurlijk.
1: Ja, het ging er gisteravond nog even flink te keren in Zwolle. Merkte ik.
3: Gisteravond en afgelopen nacht trok een koufront van west naar oost over onze provincie. En vanaf vandaag laat de herfst zich van een andere kant zien. Met vanuit het noordwesten een stevige wind, diverse buien en vanmiddag ook wel een beetje zon. En die temperatuur, dat wordt wel even wennen. Gisteren hadden we natuurlijk nog een dag met extreem hoge temperaturen. Uiteindelijk werd het nog zo'n 23,7 graden in Enschede. Dat is natuurlijk ver boven onze stand. En vandaag beginnen we met temperaturen van een graadje of 13. Dus heel erg koud is het niet. Maar er komt ook niet veel meer bij, want die noordwestelijke wind, op dit moment nog een windkracht 2 tot 3, aantrekkend tot een windkracht 4. En in het westen van de provincie vanmiddag windkracht 5 voert frisse Noordzeelucht aan. Het wordt maximaal 15 of 16 graden.
1: Ja, dat scheelt een jas. Ik ben gisteren in mijn t-shirtje nog wezen wandelen, maar dat gaat vandaag niet meer gebeuren, vrees ik.
3: Nee, ik zou vandaag toch maar eens eventjes een laagje erover aantrekken. En de jas, dat moet vooral de regenjas zijn. Want hoewel de regen van het koufront naar Duitsland is weggetrokken, blijven er vanaf de Noordzee buien op ons afkomen. Vanochtend is er weinig ruimte voor de zon, maar later vanochtend en vanmiddag, dan zul je zien dat het weerbeeld heel afwisselend is met felle opklaringen, mooie opbollende stapelwolken, maar nog wel een aantal buien.
1: Nou, kom maar door met die foto's dan.
3: Ja, zeker. Ik verheug me erop.
1: Ja, nou, dat betekent dat de herfst is, toch eindelijk is gearriveerd, Margot.
3: Precies, de afgelopen dagen was het ook wel een beeld van de herfst. Hè, met mist in de ochtend en daarna nog heerlijk wat zonneschijn, maar wel die extreem hoge temperaturen. Vanaf vandaag dus een wisselvallig en ook een beetje een onstuimig herfstbeeld. We hebben vanaf de Noordzee te maken met buien. Die gaan overigens vanavond en vannacht wel eventjes afnemen. Er komt een ruggetje van hoge druk langs. De temperatuur komt de komende nacht uit op 8 of 9 graden. Dus het wordt wat frisser. Een tijdelijk afnemende naar zuidwest draaiende wind. Maar morgen gaat de wind weer flink toenemen uit de zuidwesthoek. En er komt ietsjes zachtere lucht naar ons toe. Dus die temperatuur gaat ietsjes omhoog naar 14 tot 16 graden. Maar er komt ook een hoop regen mee. Dus morgen is het echt een dag met periode met regen. In het weekend hebben we weer hetzelfde beeld als vandaag. Met zon, maar ook met een aantal buien en 15 graden.
1: Nou, oktoberweer, zullen we het dan maar noemen.
3: Ja, zo is het.
1: Dankjewel. Ja. En tot over een uur. Joe.

0: Oosttribune.
1: Morgenavond Heracles Almelo, RKC Waalwijk. Zaterdagmiddag Go Ahead Eagles, Sparta Rotterdam. Zaterdagavond Fortuna Sittard, FC Twente. En zondagmiddag PEC Zwolle, Cambuur. Volg deze wedstrijden uit de Ere- en Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Bijna 7:15. Gaan we je vertellen wat er vandaag in en rond onze provincie gebeurt, Anna Neeltje.
1: Inspecteurs van de inspectie Leefomgeving en Transport zijn vandaag in Twente in de buurt van Almelo om daar toe te zien op de verplichte inname van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en het vernietigingsverbod op textiel. Daar gaan nog wel eens zaken mis en de inspecteurs gaan dan waarschuwen en ook voorlichten. De actie is bedoeld om het weglekken van grondstoffen tegen te gaan. Als apparatuur en textiel niet gerecycled worden, gaat er namelijk veel aan grondstoffen verloren. Sinds juli is er een vernietigingsverbod op onverkochte kleding en schoenen. Dat moet ook de overproductie tegengaan.
0: Ja, en over circulaire en duurzame economie gesproken. De premier Jette en minister van Veldhoven van Klimaat krijgen vandaag het ondernemersakkoord 2030... In dat akkoord hebben 100 bedrijven, maar ook politieke partijen afgesproken samen te werken aan maatregelen die de duurzaamheid vergroten en het verdienvermogen van de Nederlandse economie versterken. Gaat het bijvoorbeeld om het creëren van meer vraag naar biologische producten en grondstoffen en het vergroten van het aanbod van tweedehands producten. Nederland zal ook meer materialen en producten moeten hergebruiken. Kijk, daar zijn we weer, om de economie in 2050 nog meer circulair te maken. Of helemaal circulair te maken, volgens mij is de verplichting.
1: Koningin Maxima reikt vanmiddag de appeltjes van Oranje uit op Paleis Noordeinde in Den Haag. Die appeltjes zijn de prijzen voor onderscheidende sociale initiatieven voor participatie aan de samenleving. De stichting Doors Wide Open uit Goor, die zich inzet voor het bestrijden van armoede, is de enige genomineerde uit Overijssel. De prijs is een geldbedrag van 25.000 euro en een bronzen beeldje ontworpen door prinses Beatrix.
0: De Vaste Kamercommissie voor Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur- en Gewasbescherming debatteert vandaag over gewasbeschermingsmiddelen. Hoewel die middelen gebruikt mogen worden, komt er steeds meer weerstand tegen het gebruik van landbouwgif, met name in de lelieteelt. Ook in onze provincie is dat het geval. Het debat met de minister van Volksgezondheid en de staatssecretarissen van Landbouw en Infrastructuur gaat ook over de afstand bijvoorbeeld van woningen tot akkers waar die middelen gebruikt worden. Uit veel onderzoek blijkt dat ze wel degelijk invloed hebben op de gezondheid van mens en dier.
1: Het is vandaag de Nationale Groente- en Fruitdag. Dat is dan weer onderdeel van de Week van Ons Eten, waarin we stilstaan bij de herkomst en waarde van ons voedsel. Kinderen is gevraagd of ze groente en fruit eten. Bijna alle kinderen, 94%, vinden fruit lekker. Groenten scoren iets minder. 3/4 van de kinderen eet dat graag. In onze provincie zijn er vandaag burgemeesters ontbijten. In Staphorst bijvoorbeeld, vertelt de burgemeester.
2: Samen met kinderen gaan we dan ontbijten. En is de lokale bakker aanwezig met heerlijke broodjes. Is er een melkveehouder aanwezig die nog eens vertelt over de productie van voedsel en ook van lokaal voedsel. Ja, we maken daar eigenlijk een feestje van. Met wel een serieuze ondertoon. Dat eigenlijk elk kind in Nederland ochtends met een ontbijt naar school toe kan gaan.
0: Met een gezond ontbijt.
1: Ja.
0: Dan ook graag. Ja, met groente en fruit. Dan is het mooi. Dan kan het vandaag wel eens druk worden op de wegen in en rond Losser. Een tankstation daar namelijk stunt vandaag met de brandstofprijs. Ze gaan 2000 liter benzine verkopen voor 1,99 per liter. Wat kost een liter? Je hebt vanochtend getankt.
1: Ja, 2,36 of zo.
0: Ik denk diesel, dus dat zit ik op 2,40, 2,45.
1: Maar goed, verschil.
0: Ja, dat is een groot verschil, precies. Maximum trouwens wel van 35 liter per klant. En dan zou dat neerkomen op 60 tot 65 klanten. Het is niet alleen een publiciteitsstunt. Het is ook een actie tegen de hoge brandstofaccijnzen. Ondernemer vindt dat de Nederlandse overheid meer geld moet steken in die eigen ondernemers en dat de prijzen dan gelijk getrokken kunnen worden aan de prijzen in Duitsland en België, waar het veel goedkoper is.
1: In Carré in Amsterdam worden de televisierringen vanavond uitgereikt op het Gouden Televisiering Gala. Het zijn de belangrijkste televisieprijzen. De kanshebbers voor de 61ste Gouden Televisiering zijn De Bondgenoten, Kassa en Woeste Grond. Ook de televisieringen voor beste acteur, presentator, talent, online videoserie, jeugd en grootste impact worden uitgereikt. Net als vorig jaar is Hendrik Jan Bukkers genomineerd als beste acteur in de serie Woeste Grond. Woeste Grond en Bukkers waren vorig jaar ook genomineerd, maar wonnen toen allebei niet.
0: Ja, en niet iets minder belangrijk, de Nobelprijs voor de Vrede en de literatuur. Ja, sorry als je gouden televisiering hebt.
1: Ja, dan
0: nou, verderop.
1: Valt de rest in het niet.
0: Juist. Ik moest zeggen, na de Nobelprijs voor de Vrede is die voor literatuur de meest prestigieuze. De winnaar daarvan, dus van de Nobelprijs voor de literatuur, wordt vandaag bekendgemaakt. Ik gok, dat is niet Hendrik-Jan Pukkers. Maar wie weet, wel de Gouden Televisiering.
1: Het zou zomaar kunnen.
0: Twee keer is nog niet scheepsrecht.
1: Volgend jaar dan.
0: Volgend jaar ook nog. We houden het net voor je in de gaten. Hier is Brad.

0: Soul Sister and the Way to Your Heart. 7:04 is het. Na 7 uur veel controle.
1: Veel controle.
0: Veel controle. Politie ging gisteren controleren vanuit een rijdende bus. Een touringcar zaten ze in met z'n allen.
1: Best wel slim, want dan denk je de politieauto's te herkennen. Ja. En de flitspalen.
0: Precies.
1: Maar dan ben je nog steeds niet veilig. Nee. Of je bent juist wel veilig, zo kun je het ook zien.
0: Want vanuit zo'n bus kun je mooi naar binnen kijken bij vrachtwagencabines en automobilisten om te zien of ze op hun telefoon zitten. En nog meer controle, alhoewel, dat is niet echt controle, maar BOA's gaan in Almelo veel meer de straat op om jeugd, en dan met name overlastgevende jeugd, aan te spreken. Nieuw project in Almelo waar ze dat soort overlast van jeugd willen tegengaan. Hoor je straks meer over na 7 uur. Tot 7 uur. Tot aan de headlines van Anna Neeltje hoor je George Ezra en Green Grass.

0: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. 4 ziekenhuizen in Oost-Nederland testen een nieuwe manier van samenwerken. Al ruim 600 patiënten zijn zo eerder geopereerd. De gemeente Zwolle kan woningsplitsing in Assendorp voortaan makkelijker tegengaan. Alleen het verbod op woningsplitsing in het bestemmingsplan voor de wijk is nog bepalend. En in Ommen is gisteravond een werkend drugslab aangetroffen. Dat en meer in de app en op rtvoost.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Techbedrijven moeten worden verplicht om het delen van kinderporno te stoppen. Daarvoor pleiten 4 kinderrechtenorganisaties. Elke dag worden veel beelden van kinderen die seksueel worden misbruikt online gedeeld, bekeken en weer verder verspreid. Nu kunnen techbedrijven nog zelf bepalen hoe ze die beelden opsporen en verwijderen. Justitieminister Van Weel moet ingrijpen, vinden de organisaties. De droogte afgelopen zomer heeft voor veel schade aan de fundering van huizen gezorgd. Kennisinstituut Deltares schat dat op dit moment 425.000 woningen schade hebben opgelopen. Vooral in gebieden met kleigrond.
3: In kleigebieden zorgt het voor dat de grond wordt gewoon algemeen droger. En klei kan dan gaan krimpen, waardoor ondiep gefundeerde huizen een beetje wegzakken, zeg maar. En ook daardoor schades kunnen ontstaan aan de huizen.
2: Ook huizen die op houten palen zijn gebouwd hebben meer last van de droogte. De vrachtprijzen voor ruwe olietankers zijn gestegen naar een nieuw record. De huur van zo'n schip kostte begin deze maand €500.000 per dag. Dat is volgens ING 10 keer hoger dan een jaar geleden.
4: Echt ongekend. En dat hebben we dus niet eerder gezien in de geschiedenis. In 2022, na de invasie in Oekraïne, hebben we ook oplopende tarieven gezien. Maar by far niet zoals nu.
2: De gestegen prijzen hebben alles te maken met de aanhoudende oorlog in Iran en de straat van Hormuz die daardoor geblokkeerd is. Daardoor zijn olietankers langer onderweg. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Mari Carmen Abascal werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Toen bekend werd dat ze was overleden, gingen in Madrid opnieuw veel Spanjaarden de straat op. Het weer nog, eerst regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag wisselvallig met zon, wolken en buien en het wordt een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
5: En dit is de verkeersinformatie voor in en rond Overijssel. De ochtendspits is er vroeg bij vanochtend, weliswaar met 1 file slechts. Die staat op de N36 om een richting Almelo. Tussen Almelo Noord en Wierden staat 5 kilometer file met een vertraging ook van 5 minuten.
6: Goedemorgen met Oost.
5: En straks op Radio Oost hoor je veel controles, veel openbaar bestuur. We waren mee met de politie. Die zijn gaan controleren vanuit een touringcar.
6: Ja,
5: je bent nergens meer veilig. Als je wordt ingehaald door een touringcar, dan weet je hoe laat het is. Dus onze verslaggever mocht meerijden en zag dat er inderdaad mensen met telefoons achter het stuur zaten. Vanuit de touringcar dus. En BOA's in Almelo gaan meer de straat op om overlast van jongeren tegen te gaan. Ze gaan die jongeren juist opzoeken. De burgemeester van de dag is die van Oldenzaal. En muziek is van Stella Lefty en Miss Montreal.
7: Je doet toch wel je mooie pak aan?
8: Wat is er aan, Dianti?
7: Woest de Grond is genomineerd voor de Gouden Televisiering.
8: Oh, dat is mooi. Het was nu ook wel het seizoen, hè? En kreeg dan vanavond weer een prijs?
7: Als iedereen vanavond stemt op Woest de Grond, dan wel. Stem via avondros.nl/live.
8: Nou, leuk. Stem dan voor de Gouden Televisiering op Woest de Grond. Is toch ook gratis bier?
7: Opa.
9: Vandaag is de grote heropening van XXX Loods in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting en alleen tot zaterdag nog eens 10% on top. XXX Loods in Noordhoorn viert mee. XXX Loods in Salzbergen.
10: In het diepste van het betoverende bos, waar magie tot leven komt, woont opperex Odelia.
11: Welkom, lieve vrienden. Bereid je voor op een heksendoorn vol magie en avontuur.
10: Dit jaar opent Opperex Odelia de poort naar Heksendoorn. Exclusief in Avonturenpark Hellendoorn. Kom en beleef de magie. Dit is Halloween die je nooit zult vergeten.
9: Vandaag grote heropening van XXX Loods in Salzbergen.
12: Crea Weekend, het event voor alle creatievelingen. Nu samen met Handwerk en Modelbouwweekend. 9, 10 en 11 oktober in Evenementenhal Hardenberg. Crea-weekend.nl.
9: Heropening Salzbergen. Tot wel 20% korting en nog eens 10% on top.
13: Radio Oost. Goedemorgen met Oost.

0: is Montreal and Just the Flirts.
1: Marcel Oosten en Anna Neeltje de Boer. Goedemorgen met Oost.
0: 7:08 op deze donderdagochtend, de 8e van oktober. Het is herfst. Goedemorgen, goedemorgen aan een Neeltje.
2: Goedemorgen Marcel.
0: Politie controleerde vanuit een rijdende touringcar en wij mochten mee. We waren er niet bij toen er werd geschoten in Albergen.
2: Het AZC in Albergen is opnieuw beschoten. Dat zou vanuit een rijdende auto zijn gebeurd met een alarmpistool. Verslaggever Daan Brunsman.
3: Volgens onze anonieme tipgever is er geschoten met een alarmpistool. Dit kan de politie en het COA niet bevestigen. Zij spreken zelf van zwaar vuurwerk. Maar het COA zegt wel dat er een knalpatroon is gevonden daar bij het AZC. En deze knalpatronen kunnen eigenlijk alleen maar afgeschoten worden met een alarmpistool. Dit is nu al de derde keer dat er zoiets gebeurt hier bij dit AZC in Albergen. In januari 2024, toen was hij nog ineens geopend, gebeurde dit voor de eerste keer. Toen is er met een luchtbux geschoten. Vorig jaar, augustus 25, is er ook iets voorgevallen. Toen is er met

0: Universiteit Twente onderzoekt de komende periode welk effect deze aanpak heeft op het verkorten van de wachttijden en of dit de manier van samenwerken is die ook interessant kan zijn voor andere vormen van zorg.
1: Bij een politiecontrole op snelwegen in onze provincie zijn gisteren meer dan 100 bekeuringen uitgeschreven. Het ging dan om boetes voor het vasthouden van de telefoon achter het stuur. Daarvoor werd er gecontroleerd vanuit een rijdende bus.
2: Ja, telefoon, telefoon.
3: Telefoon, rechterhand, ter hoogte van het oor.
4: Boete is €440. Dat is een aanzienlijk bedrag.
3: Wij rijden in een bus en een bus mag 100 kilometer per uur. En dan kunnen we dus de vrachtwagens inhalen. En als we de vrachtwagens inhalen, hebben we goed zicht in de cabine.
1: Een uitgebreide reportage hierover hoor je straks.
0: Tweede Kamerleden willen duidelijkheid, meer duidelijkheid over de rente op studieschuld. Die rente ging gisteren namelijk weer flink omhoog, terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling is. Maar het plan van het kabinet voor een maximumrente van 2,5% is nog niet klaar. En dus ging die rente gisteren boven die grens uit. Pro en het CDA willen uitleg.
5: Kijk, in Den Brede vindt het CDA gewoon, als je kijkt naar de leenstelselgeneratie, dat zij echt wel in een moeilijke positie zijn gekomen door dit leenstelsel. Dus ik vind het gewoon belangrijk voor hen dat er duidelijkheid komt.
6: D60, CDA en het VVD hebben gezegd, we willen een renteplafond. En ik denk dat het daarom ook belangrijk is om het gewoon te horen van de minister. Ja, gaat dat gebeuren? Ja of nee?
0: De Tweede Kamer debatteert vanmiddag met de minister over die rente.
1: Koningin Maxima reikt vandaag de appeltjes van Oranje uit. De jaarlijkse prijs voor sociale initiatieven. 10 initiatieven maken kans, waaronder Doors Wide Open uit Goor. De hulporganisatie ondersteunt gezinnen die het financieel moeilijk hebben.
7: We hebben hier 53 vrijwilligers. We hebben een ontmoetingsplek, we hebben een kookgroep, we hebben een creativiteitsgroep. Een eigen voedselbank, dierenvoedselbank, speelgoedbank, ga zo maar door. Alles hebben we in huis om de mensen gewoon te kunnen helpen en te kunnen begeleiden. We zijn hier nu 12 jaar bezig en we hebben zoveel dingen al moeten doen en doorstaan om ergens te komen. Ja, en dit is wel een stukje waardering al dat we nu al zover zijn, dat we al genomineerd zijn. Ja, en daar zijn we echt heel trots op.
0: Je hebt het gemerkt buiten. Het is nu echt herfst. Maar de gevolgen van de droogte zullen nog lang voelbaar zijn. Dat geldt zeker voor mensen die na hun zomervakantie scheuren ontdekten in de muren van hun woningen. En dat zijn er best veel, merken bouwbedrijven die volop worden gebeld met vragen over reparaties aan funderingen bijvoorbeeld van huizen. Het zou om bijna 500.000 huizen gaan, ook het huis van deze man.
8: Toen we vorig jaar terugkwamen van vakantie, toen was die lijn in één keer tot bovenaan de hoek doorgetrokken. Je weet niet hoe snel zich dat ontwikkelt. Je weet ook niet precies wat je eraan moet doen. Hè? Welke techniek voor dit probleem, voor dit huis, de juiste oplossing is. En je weet niet of je het kunt betalen.
0: Vooral in gebieden waar huizen op houten palen zijn gebouwd of op klei komen de problemen voor.
1: Almelo gaat de komende 2 jaar flink investeren in de aanpak van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit. En die aanpak moet op straat gebeuren. Volgens burgemeester Korteland zijn er nu al heel veel voorzieningen en maatregelen, maar bereiken die de jongeren niet. En dus gaan jeugdwerkers en ook jeugdboa's nu de jongeren opzoeken en proberen een band met ze te krijgen.
9: Ja, dat doen we wel vaker. Ik zeg, jongeren, kom ook op ons af. Dat was ook in dit geval, hè. De jongeren kwamen naar ons toe. Gewoon even lekker een praatje maken. En zo doen we het in het algemeen, hè. Zien we jongeren, waar we net ook zeiden, gaan we lekker gesprek met ze aan. En gewoon even vragen hoe het gaat. En gewoon de diverse vragen die we stellen. Dus een beetje ouwehoeren met elkaar, dat hoort er ook bij.
10: Niemand denkt, als je opgroeit, van zal ik eens crimineel worden. En toch hebben we daar af en toe mee te maken, ook in deze gemeente. En daar proberen we wat meer aan te doen door preventie en repressie met elkaar te verbinden. Wij hebben heel veel bureauwerk en allerlei voorzieningen voor jeugd. En dit zijn eigenlijk plannen die we nu gepresenteerd hebben, waarin onze jongerenwerkers veel meer de straat op gaan. Dat geldt ook voor onze BOA's, om in contact met jongeren te komen. Los te komen van onze bureaus en beleidsstukken. Maar vooral het gesprek in te gaan. Dat geldt ook voor onze jeugdboa's. Die hebben ook ogen en oren. Wat speelt er dan? Wat leeft er dan? Waar kunnen we je mee helpen? Of soms kunnen we gewoon doorverwijzen. En er zijn zat plekken waar de deuren open staan waar je terecht kunt. Maar ik heb alle begrip dat de jeugd niet zomaar zegt, ik loop vanzelf naar binnen. En soms heb je even hulp nodig. En die gaan we dan ook voorzien.
9: Als gast wil je iemand telefoon liggen aan.
11: Ja.
9: Dan moet je er zelf achter.
12: Ben je niet gedoken?
9: Nee.
12: Is niet. Ik zou echt springen. Ik zou springen. Eigenlijk letten we een beetje overal op. Hè. Vooral of ze zich gewoon gedragen, maar ook of we ze kennen of misschien willen leren kennen. Dus we gaan gewoon met ze in gesprek en dan kijken of we ze mogelijk ergens kunnen helpen of dat alles verder gewoon goed gaat. We hebben natuurlijk wel een uniform aan, waardoor we snappen dat dat sommigen tegenhoudt om ons aan te spreken. En dat willen we juist voorkomen, omdat we er juist voor hun zijn. Wij krijgen extra jongerenwerkers erbij. We krijgen extra jeugdboa's erbij. Waardoor we nog zichtbaarder

0: kunnen zijn en het mogelijk nog laagdrempeliger in kunnen zetten?
1: Nou, ik hoop dat ze zullen ervaren dat het wat zichtbaarder wordt en dat ze wel eens aangesproken worden van, goh, ik werk bijvoorbeeld voor de gemeente of kan ik je ergens mee helpen in iets waarvan we eerder niet wisten. Je zit in de put of je komt er niet uit of je bent in aanraking gekomen met de verkeerde mensen en toch is er hulp voor je beschikbaar.
0: Hij is op die foto knapper dan in het echt.
2: Ja, ik snap ook dat hij nu een pet op heeft.
0: Ja, snap ik ook. Ik denk dat het ook laagdrempeliger maakt. Als we wel een keer wat hebben van hey, die, daar kan ik mee lachen, die kan ik vertrouwen. Hè, want we proberen echt een vertrouwensband op te bouwen. Niet alleen maar voor ons werk, maar ook omdat het ons oprecht interesseert. Dat ze dan denken van hey, daar kunnen we naartoe als we echt een keer wat hebben. Ja, ik vind het machtig mooi. Ja, daar doe ik het werk voor, laat ik het zo zeggen. On a

0: Stella Lefty met een country nummer. Het country is weer helemaal in. Ook hier, Boston, het dreigt een hit te worden. En het is ook een best leuk nummer. Bijna 7:50, je luistert naar Radio Oost. Je hoorde het net al even, bij een politiecontrole op snelwegen in onze provincie zijn gisteren meer dan 100 bekeuringen uitgeschreven. Het gaat dan om boetes voor het vasthouden van de telefoon achter het stuur. Dat mag dus niet. Speciaal daarvoor stapte de politie met z'n allen in een touringcar om al rijdend te gaan controleren.
1: Met de bus rijden we bepaalde route en letten we vooral op afleidingen in het verkeer. Dat zijn personenauto's, maar ook vrachtauto's. En vanuit de bus kunnen we bijvoorbeeld ook in de vrachtauto's kijken voor het afleidingen in het verkeer. Denk aan het vasthouden van de mobiele telefoon.
2: Ja, telefoon, telefoon.
3: Telefoon, rechterhand, ter hoogte van het oor.
4: De bus rijdt op dit moment over de A1. We zijn net vertrokken en de agenten zitten verdeeld over de bus om alles in de gaten te houden. Zo ook Johan, waar ik even naast ben gaan zitten.
5: Wij rijden in een bus en de bus mag 100 kilometer per uur. En dan kunnen we dus de vrachtwagens inhalen. En als we de vrachtwagens inhalen, hebben we goed zicht in de cabine.
4: Ja, want je zit hier aan een tafeltje met papiertje en alles aan het raam. Maar wat zag je dan net?
5: Ja, de bestuurder had de telefoon in de rechterhand, ter hoogte van het oor. En dan gaan we direct kijken wat voor hectometerpaal je. En dan geven we dat door aan de collega's die in onderpalende motorvoertuigen voor en achter de bus rijden. We hebben het kenteken ook gelezen, we geven duidelijk het kenteken door.
4: En er wordt op dit moment weer wat gezien, zo gaat het de hele dag door, hè?
5: Ja, zo gaat het inderdaad de hele dag door. Meerdere collega's die constateren de overtreding.
4: Nou, dan loop ik heel even langs iedereen heen, even naar voren in de bus. Want ja, daar staat Thijs, die alles in de gaten houdt. Thijs, hoe gaat het tot nu toe?
1: Ja, de samenwerking gaat prima. Het verkeersaanbod is wel aanzienlijk en ik ben dik tevreden.
4: En nu worden er ook vandaag mensen aangehouden. Hoeveel kost nou zo'n boete?
1: De boete is €440. Dat is een aanzienlijk bedrag. Dus we moeten daar heel kritisch naar kijken.
4: Het gebied wat je inmiddels hoort is van het volg- en stopbord in de politiewagen. Daar zit ik in. En er is net een vrachtwagenchauffeur gezien die met zijn telefoon bezig was.
6: De reden dat we u even meenemen is het telefoon gebruikt tijdens het rijden. In uw rechterhand. De hoogte van het stuur. Ik ben niet het antwoorden verplicht.
4: Deze man krijgt dus die flinke boete. In de bus kijkt de politie inmiddels positief terug op de actie.
1: Voor mij is het belangrijk dat iedereen goed heeft samengewerkt. We veilig thuis zijn. Globale indicatie kan ik wel geven. Er zijn ongeveer 100 procesverbalen voor het vasthouden van een mobiele telefoon. 2 keer rijbewijs ingevorderd voor de snelheid. Meerdere procesverbalen voor de snelheid 40 plus, 40 kilometer te hard. Een keer rijden zonder rijbewijs. En nog een aantal procesverbalen voor de technische eisen van een voertuig.
0: Verslaggever Tim Woldering ging mee gisteren met de politiecontrole. Voor een groot deel dus vanuit een rijdende bus. Hier is Fleetwood Mac en Little Lies. Ja, die helpen je dan niet meer als je de telefoon achter het stuur vasthoudt.

0: Die Imagine Dragons hoorde je met Bones. Straks na 19:30 hoor je de burgemeester van de dag. Dat is vandaag de burgemeester van Oldenzaal. Daarvoor uit natuurlijk de hoofdpunten van het nieuws.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
4: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
4: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
7: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
8: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
7: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
9: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Staal in Gronau en Koesveld. Kijk op staal.nl. Staal met dubbel L.
10: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
9: Huizenbouwers en renoveerders weken bij Staalkeukens. En 10% extra korting op vrijgeplande keukens. Staalkeukens, Gronau en Koesveld, Duitsland. Staal.nl.
11: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods in Noord-Holland en Salzbergen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods in Noord-Holland en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
0: Het is precies 19:30, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Anna Neeltje.
12: 4 ziekenhuizen in Oost-Nederland testen een nieuwe manier van samenwerken. Patiënten die wachten op een galblaas, liesbreuk of navelbreukoperatie kunnen sinds september vorig jaar in een ander ziekenhuis in de regio terecht als daar eerder plek is. De gemeente Zwolle kan woningsplitsing in Assendorp voortaan makkelijker tegengaan. Alleen het verbod op woningsplitsing in het bestemmingsplan voor de wijk is nog bepalend. In Ommen is gisteravond een werkend drugslab aangetroffen. De politie heeft meerdere verdachten aangehouden. En een failliete houthandelaar uit Hengelo is veroordeeld vanwege fraude met €80.000 aan coronasteun. De steun was met vervalste documenten aangevraagd. Zo stonden er 11 medewerkers op papier die niet bleken te bestaan. Er werd een gevangenisstraf geëist van 5 maanden, maar in plaats daarvan krijgt hij een taakstraf van 220 uur. De rechter oordeelde dat het FIOD-onderzoek te lang heeft geduurd om de ondernemer zoveel tijd na dato alsnog achter de tralies te zetten. Hoe dat precies zit, lees je in de app en op rtvoost.nl.
0: Voor het weer naar Margot Ribbering. Margot, goedemorgen.
13: Goedemorgen, Marcel.
0: Het wordt een langzaam licht met de nadruk op langzaam. Is hier nog vooral donker?
13: Het zal wel eventjes duren, want er is op dit moment ook heel veel bewolking. Dus de zonsopkomst is eigenlijk niet te zien.
0: Nee.
13: Wordt wel natuurlijk wel wat lichter. En het regengebied dat de afgelopen nacht over onze omgeving trok en op sommige plaatsen in onze provincie meer dan 5 mm heeft afgeleverd. Hardenberg, Hellendoorn, Raalte, daar zit al 5 mm in de regenmeter, is aan het wegtrekken richting Duitsland. In Twente regent het nog, maar dat is niet zo heel erg lang. Daarna is het bewolkt en eventjes wat droger. Voordat vanaf de Noordzee de buien naar ons toe gaan komen. Want dat is het weerbeeld van vandaag. Buien vanaf de Noordzee, een stevige noordwestelijke wind. Op dit moment waait het nog niet zo hard in de provincie. Een windkrachtje 3 tot 4 uit het noordwesten. Maar vooral vanmiddag gaat het echt flink waaien, vlagerige wind. En zien we naast buien, later vanochtend en ook vanmiddag, felle opklaringen. Dus wat dat betreft is het een heel gemixt weerbeeld vandaag. En de aanvoer van die frisse Noordzeelucht zorgt ervoor dat die temperaturen die we de afgelopen dagen hebben gehad boven de 20 graden voorbij zijn. Gisteren werd het nog 23,7 graden in Enschede. En vanmiddag zullen we het moeten doen met temperaturen van hooguit 16 graden.
0: Passé, die naar zomer. En dat merkte ik gisteravond, de flinke buien boven Zwolle en vanochtend lagen er opmerkelijk veel herfstblaadjes die dan toch nu zijn gevallen. Mm-hmm. Yveske heeft ook de herfst gevonden. Die is met een zaklamp naar buiten gegaan. Zo donker was het nog in de buurt van Giethoorn en heeft daar paddenstoelen gezocht.
13: Ah ja, het is weer paddenstoelentijd.
0: Zeker, ik zie wat mooie zwammen tussen het gras staan. Afblijven als je niet precies weet of ze ook giftig zijn. Dit maar even terzijde, Margot. felle opklaring vandaag, maar het wordt er niet echt beter op, hè, de rest van de week.
13: Nee, het blijft wisselvallig. En morgen is het zo dat het bewolkt is en regenachtig, vooral in de ochtend. Bij een stevige zuidwestenwind, matig tot vrij krachtig. Morgenmiddag is het tijdelijk wel wat droger, maar wel bewolkt. En er volgen nog veel meer buien, vooral in de namiddag en avond. Misschien in de avond zelfs met onweer en windstoten. Ja, die temperatuur, het wordt er allemaal niet beter op. 14, 15 graden, dat zijn overigens ook de temperaturen die we overdag in het weekend hebben, 14, 15 graden. Maar dan zien we, net zoals vandaag, ook af en toe de zon tussen de buien door. Vooral zaterdag waait het nog stevig, maar langzaamaan keert de rust weer terug in de atmosfeer.
0: Nou, dat is dan tenminste mooi. Maar goed, dankjewel. Tot over een uur nog een keer. Dan heb ik verkeersinformatie. De ochtendspits stelt niet heel veel voor, maar de N36 staat wel vast. En dat stond hij vanochtend heel vroeg ook al om een richting Almelo, tussen Almelo en Wierden. 7 kilometer nu met 5 minuten aan vertraging. En de N50, zoals iedere dag trouwens, in beide richtingen. Vanaf knooppunt Hattemerbroek naar Kampen, 5 kilometer en 5 minuten. Andersom, vanaf Kampen richting de A28, 5 kilometer en meer dan 10 minuten aan vertraging.

0: grootste hit was het van Sade, Smooth Operator. Het is trouwens de bijnaam van Formule 1-coureur Carlos Sainz. Begon het altijd over de radio te zingen als hij een goede inhaalactie had gepleegd.
1: Goedemorgen, burgemeester.
0: Van maandag tot en met donderdag rond deze tijd bellen wij met een Overijssels burgemeester. Dat is vandaag de burgemeester van Oldenzaal. Iedere donderdag Patrick Welman, de smooth operator van Oldenzaal. Meneer Welman, goedemorgen.
2: Nou, zo ben ik nog nooit geïntroduceerd.
0: Nou, bij deze.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Ja, gaat het een beetje smooth in de gemeente?
2: Ja, we hebben ook wel onze hiccups en onze dingetjes. Maar al met al ben ik niet ontevreden.
0: Heel goed. Gisterochtend was u ook al in de uitzending. U was onze verslaggever op de school bij u, waar u het burgemeestersontbijt had. Het schoolontbijt voor de basisschoolleerlingen. Hoe is dat gelopen?
2: Ja, goed. Nee, er is goed gebruik gemaakt van de broodjes en van het zuivel wat geschonken is. Dus het was een ontzettend gezellige ochtend. Moesten natuurlijk allerlei foto's nog gemaakt worden, high fives gegeven.
0: Ja.
2: Dus het was echt een ontzettend leuk ontbijt.
0: Heel goed. Zit u daar dan met de ambtsketting? Want dat vinden kinderen natuurlijk ook wel leuk.
2: Ja. Nou, om het nog preciezer te zeggen, het is de ambtsketen.
0: Ambtsketen, precies. Ja,
2: dat zal elke burgemeester naar voren brengen. Nee, ja, dat wordt wel verwacht. Tuurlijk vinden kinderen dat geweldig om die keten te zien. En ze mogen hem dan ook eventjes dragen, dus daar worden dan ook foto's van gemaakt. Voor thuis. Dus nee, dat is gewoon leuk om te doen.
0: Ja, het is in de week van het gezonde eten ook. Hè, de week van die burgemeesters ontbijten. Bent u nog een beetje in gesprek gegaan met kinderen die misschien niet iedere dag zo'n ontbijt krijgen?
2: Ja, nou, ik probeer dat altijd wel wat omvloers te doen. Maar niet iedereen reageert daar dan op. Of heeft ook de behoefte om daarop te reageren. Maar ik hoorde wel, ook van de meesten, dat niet elke kind ontbijt. Maar dat is niet altijd omdat er sprake is van, ja, om dat woord te gebruiken, armoede. Maar omdat het ook niet in de cultuur de gewoonte is. Dus dan komt dat wat later op de dag, het eten. Ja. Dus ja, zo zie je dat je niet altijd alles moet beschouwen vanuit het perspectief wat wij hebben. Maar om daar het gesprek met elkaar over te hebben, dat is wel belangrijk.
0: Ja, ik heb ook een zoon van 12, die wil niet ontbijten. Heeft hij geen zin in, zegt hij dan. Dus dan neemt hij zijn broodtrommel mee en dan doet hij het op school wel ergens.
2: Ja, dat hoort
0: wel. Ja, daar zit je dan weer mee inderdaad. Goed, andere zaken die wij van de week al eerder bespraken hebben. De toegankelijkheid is ook namelijk de week van de toegankelijkheid. Het is een week van heel veel zaken. Eerder melden we al dat veel websites van gemeenten nog maar slecht toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Hoe staat in Oldenzaal?
2: Ja, we hebben de officiële toegankelijkheidsverklaringen gekregen. Die hebben we ook gepubliceerd. Maar dat betekent niet dat we achterover kunnen of willen leunen. Want het is wel continu aandacht besteden aan die toegankelijkheid. Dus daar zijn we wel continu mee bezig. Op het moment dat je maar iets verandert aan je website, of dat nou technisch is of vanuit de inhoud, dan is dit wel een belangrijk aspect waar je rekening mee hebt te houden. Dus nee, dit is echt wel iets waar je continu aandacht aan moet blijven besteden.
0: Ja, want het zit gewoon, we hoorden het van meer burgemeesters, niet vooraan in de gedachtencirkels. Want je hebt er zelf geen last van, het gaat bij jezelf goed. En dan denk je even niet aan mensen die dat misschien niet kunnen.
2: Ja, nou ja, dat is een verklaring. En daarom is het ook goed om niet alleen deze week te hebben, maar überhaupt gewoon belangrijk om continu jezelf de vraag te stellen, is dit nou toegankelijk voor iedereen in mijn gemeente, of zelfs daarbuiten, als mensen van andere gemeenten belangstelling hebben voor Oldenzaal, dan vind je en dan moet je ook hier aandacht aan blijven besteden. Dus daar hebben we ook wel gesprekken met elkaar over.
0: Ja, en even fysiek. U bent het stadhuis aan het verbouwen. Ja, u zelf niet, maar dat gebeurt. Neem ik aan met alle opties voor mensen die minder goed ter been zijn, minder goed kunnen zien, minder goed kunnen horen.
2: Ja, nou ja, dat was ook één van de, niet de belangrijkste, maar was wel een reden om ook echt met het stadhuis nu aan de slag te gaan. Want we hadden twee liften. Eentje voor meer de goederen en die was nou juist op de meest prominente plek. Van daaruit kon je ook eigenlijk die stond in het hart van het gebouw. En de andere lift, die eigenlijk beter toegankelijk is, ja, die was wat weggestopt. Dus dat was wel reden om te zeggen, van, nou, als we dan toch gaan verbouwen, is dat iets wat een andere plek moet gaan krijgen. Dus je bent daar wel, ook in de aanloop na de verbouwing, goed mee bezig geweest om vooral daarna te kijken. Ik hoop dat we aan alle aspecten tegemoet kunnen komen. Maar dat gaan we ook op het moment dat we klaar zijn, of bijna klaar zijn, moet ik zeggen, ook kijken of we met de doelgroep eens rond kunnen lopen, wat ervaringen op kunnen doen, zodat we nog aan nog beter de puntjes op de i moeten zetten.
0: Ja,
2: kunnen
0: zetten. Dat precies. Want er zijn allerlei organisaties die lenen graag mensen uit om het allemaal even te testen, toch?
2: Klopt.
0: Ja,
2: ja klopt.
0: Nou,
2: klopt.
0: Mooi. Goed dat u dat in ieder geval dan doet. Dan zaken die vandaag op de agenda gaan zijn. U gaat nieuwe straatnamen onthullen.
2: Ja, dat klopt. Wij hebben, net zoals heel veel gemeenten in Nederland, zijn we flink aan het bouwen. Dus wij hebben een mooie wijk zetten. Dat is Stakenbeek, bij Berghuizen. En daar hebben we een aantal straatnamen die betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog. Omdat het ook bij het spoor is. Het is een prominente plek. We willen daar ook een plek van bezinning en een plek van inspiratie van krijgen. Dus we hebben daar namen die betrekking hebben op die periode van onze geschiedenis terug laten komen.
0: Oké. Okay. Kunt u er al een paar noemen of is dat voor de onthulling?
2: Ja, zeker. Nee, dat is Mieke Borghuis, Minnie Wevers, Jozef Steinhagen. En dat is iemand die uit Duitsland gevlucht is voor Hitler. Omdat hij allerlei teksten publiceerde, ook kranten publiceerde, is toen gevlucht naar Nederland om zijn werk hier voor te zetten. Het opvallende is, toen de oorlog uitbrak, ook hier in Nederland, en de Duitsers Nederland binnenvielen, was hij ook wel hoog op het lijstje van de Duitsers, van de nazi's, om snel opgepakt te worden. Hij is ook meteen weer ondergedoken. Dus nou ja, dat is zo'n naam, ook Salomon Minko. Een vertegenwoordiger van de Joodse gemeenschap in Oldenzaal. Kortom, het zijn allemaal namen, en ook de Vrijheidsstraat. Het zijn namen die daarna refereren en hopelijk mensen tot bezinning toe aanzetten.
0: Ja, meer dan 80 jaar na dato natuurlijk toch ook iets van erkenning natuurlijk. Zijn er nog nabestaanden bij? Of?
2: Ja, dat is mooi dat u dat zegt. Daar hebben we speciaal rekening mee gehouden. Dus we zijn op zoek gegaan naar de nabestaanden. Niet iedereen hadden we al direct op ons netvlies. Dus we hebben ook nog een oproep gedaan in de krant, via de media. En we hebben denk ik van alle namen, nu ook van personen moet ik eigenlijk zeggen, ook nabestaanden vanochtend aanwezig. Dus dat vind ik wel heel bijzonder.
0: Nou, inderdaad, een bijzonder moment dus. Een nieuwe straatnaam onthuld in een nieuwe wijk in Oldenzaal. Dan even kijken naar komend weekend. U heeft de cultuurnacht, begrijp ik.
2: Ja, fantastisch.
0: Wat houdt dat in?
2: Ja, dat je op verschillende plekken cultuur kunt snuiven. En kunt horen, kunt zien, kunt beleven wat cultureel Oldenzaal te bieden heeft. Dus ik hoop dat daar heel veel mensen gebruik van gaan maken. Ja. Lijkt me echt heel bijzonder.
0: En wat heeft cultureel Oldenzaal te bieden? Noemt u eens wat?
2: Ja, heel veel muziek. En niet alleen tijdens de Boerskool is Lus, dus in de zomer, maar ook tijdens carnaval. Dan zie je wat Oldenzaal aan muziektalent te bieden heeft. Of dat nou opera is, of musicals, of hele toegankelijke muziek, net zoals met carnaval. Of we hebben twee koninklijke harmonieorkesten. Dus er is gewoon op het gebied van muziek, maar ook toneel, veel te bieden in Oldenzaal. En daarom veel te genieten.
0: Nou, mooi. Bent u zaterdag dan ook een beetje nachtburgemeester?
2: Die hebben we in Oldenzaal, dus ik ga niet op de stoel zitten van mijn collega. Dus daar laat ik graag aan de nachtburgemeester over. Maar ik ga zeker nog wel even rondlopen. Zeker.
0: Gezellig, meneer Welman. Ja. Mooi zo. Een mooie dag vandaag met de straatnamen. En dan zaterdag met de cultuurnacht in Oldenzaal. En hartelijk dank maar weer voor vanochtend. Tot volgende week.
2: Graag gedaan. Ja, tot volgende week.
0: Bellen we weer.
1: Radio mooi. Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
3: Deze week Edwin Evers, Vaste Grond.
1: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: Edwin Evers.
1: En Bent en Vaste Grond. Het is de nieuwe oogst deze week. Tot morgenmiddag. Dan hebben we weer een nieuwe oogst. Regelmatig hoor je Vaste Grond dus voorbij komen straks. Na 8 uur hoor je voorbij komen dat mensen, bewoners, inwoners van Goor in de spanning zitten vandaag. Want zij reizen, moet ik trouwens zeggen. Want zij krijgen vandaag te horen of ze hun huis uit moeten of niet. Anneneeltje, vanwege dat schuim.
2: Dat klopt inderdaad. Gisteren zijn de onderzoeken nog niet naar buiten gekomen. Maar vandaag gaan ze die naar buiten brengen. En dat kan nog wel gevolgen hebben.
1: Ja, inderdaad. De woningcorporatie nam al de vlucht naar voren. En is al aan het kijken naar vervangende woonruimte. Moeten mensen dus hun huis uit of kunnen ze blijven woningen in hun woningen waar dus dat giftige schuim is gebruikt? Hoor je straks na 8 uur. Nu hoor je nog even tot 8 uur. Tot de reclame voor 8 uur. Sting and Love is the 7th Wave.

0: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
1: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
2: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
4: doei doei
3: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
6: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
7: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, al voor €148,50.
8: Voordeeluitjes.nl.
9: Vandaag is de grote heropening van XXX Loods in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting en alleen tot zaterdag nog eens 10% on top. XXX Loods in Noordhoorn-Viertnee. XXX Loods in Salzbergen.
10: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
11: Voordeeluitjes.nl.
9: Vandaag grote heropening van XXX Loods in Salzbergen.
12: Hey opa, je doet toch wel je mooie pak aan?
13: Wat is er aan, Dientie?
12: Woest de Grond is genomineerd voor de Gouden Tenenversiering.
13: Oh, dat is mooi. Het was nu ook wel het seizoen, hè? En kreeg dan vanavond weer een prijs?
12: Als iedereen vanavond stemt op Woest de Grond, dan wel. Stem via avondros.nl/live.
13: Nou, leuk. Stem dan voor de Gouden Tenenversiering op Woest de Grond. Is toch ook gratis bier?
12: Opa.
9: Heropening Salzbergen. Tot wel 20% korting en nog eens 10% on top.
14: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste najaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Aanstaande zondag, extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
15: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. 4 ziekenhuizen in Oost-Nederland testen een nieuwe manier van samenwerken. Ruim 600 patiënten werden eerder geopereerd. De politie heeft in Overijssel, Gelderland, vanuit een touringcar gecontroleerd op het gebruik van een telefoon achter het stuur. In totaal werden er ruim 100 bekeuringen uitgeschreven. En in Ommen is een werkend drugslab aangetroffen. Dat en meer op rtvoost.nl.
16: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 8 uur.
17: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Techbedrijven moeten verplicht worden om kinderporno aan te pakken. Dat vinden 4 organisaties voor kinderrechten. Nu kunnen bedrijven zelf bepalen of ze kinderporno opsporen en tegenhouden. Justitieminister Van Weel moet in actie komen, vinden de organisaties.
18: Er wordt nu al 4 jaar lang onderhandeld over wetgeving die heel specifiek gaat over het bestrijden van online seksueel kindermisbruik. Minister Van Weel zit aan de onderhandelingstafel. En wij roepen hem dan ook echt op om zich maximaal in te zetten dat deze wetgeving er komt.
17: Sommige bedrijven grijpen vrijwillig in als ze merken dat kinderporno rondgaat. Door natuurherstel moet de Rotterdamse haven weer van het stikstofslot worden gehaald. Nu kunnen bedrijven niet uitbreiden vanwege milieuregels. Het kabinet stelt volgend jaar €50 miljoen beschikbaar voor herstel van kwetsbare natuurgebieden in de omgeving. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. Volgens het Wereld Natuurfonds zijn populaties van wilde dieren sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat komt doordat sommige populaties sterk achteruit gaan, terwijl andere juist toenemen. Dat laat zien dat natuurherstel mogelijk is, zegt het WNF.
4: Het verschilt per soort eigenlijk wat er nodig is om een soort terug te laten komen. Maar het heeft inderdaad te maken met gerichte bescherming van wat die soort nodig heeft en het leefgebied.
17: Volgens het WNF zijn onder meer duurzamere voedselproductie en een snellere energietransitie nodig om bedreigde populaties te herstellen. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de al maar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5%. En het weer, vooral in het Zuidoosten regen, verder zon en buien en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: En dit is de verkeersinformatie voor in en rond Overijssel. Ochtendspits is bescheiden. Alhoewel, zo bescheiden is hij niet op de A35 Almelo richting Enschede. Tussen Almelo en Hengelo staat 10 kilometer file met een kwartier aan vertraging. N36 staat al heel lang vast om een Almelo. Tussen Almelo en Wierden 5 kilometer en 6 minuten aan vertraging. De N50 in beide richtingen vanaf de A28 naar Kampen toe. 7 kilometer en 10 minuten aan vertraging. Andersom vanaf Kampen richting knooppunt Hattemerbroek 5 kilometer. En meer dan een kwartier aan vertraging.
19: Goedemorgen met Oost.
11: Straks op Radio Oost hoor je over dat giftige schuim. Dat zit in veel woningen. Met name inwoners van Rijssen en Goor hebben er last van. En die horen vandaag of ze kunnen blijven wonen aan een neeltje.
20: Ja, tenminste, dat is wel de bedoeling dat die publicatie vandaag naar buiten komt.
11: Zeker, onze verslaggever is al op pad om bij die mensen te vragen of de spanning daar oploopt, of dat ze er eigenlijk al rekening mee moeten houden. Of mee rekening mee houden dat ze moeten verhuizen. Muziek hoor je straks van Billy Ray Cyrus en The Counting Crows.
21: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
22: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
23: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van SlaapID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
22: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
24: Radio Oost. Goedemorgen met Oost.

0: origineel was van Joni Mitchell. Dit was de uitvoering van The Counting Crows en Vanessa Carlton, The Big Yellow Taxi.
1: Marcel Oosten en Anna Neeltje de Boer. Goedemorgen met Oost.
0: 8 minuten over 8 op de 8e van oktober, de donderdagochtend. Goedemorgen. Goedemorgen, Anne Neeltje.
2: Goedemorgen, Marcel.
0: Over de gevolgen van het giftige schuim in woningen in onder meer Rijssen hoor je zo dadelijk. Eerst even terug naar gisteravond 7 oktober.
2: Op veel verschillende plekken, waaronder Zwolle, werd er gedemonstreerd tegen de aanvallen van Israël op Gaza. Het was gisteren, precies 3 jaar geleden, dat Hamas een grote terroristische aanval uitvoerde op Israël. Daarbij werden 1200 mensen vermoord en werden er 250 als gijzelaars meegenomen. De wraakacties van Israël op Gaza kosten de afgelopen jaren aan tienduizenden mensen het leven. In Amsterdam werd een pro-Palestijns protest op de Dam ontbonden door de burgemeester. Werden onder meer leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en werd een groot spandoek met erop de tekst We support Hamas omhoog gehouden. In Zwolle werd een sit-in gehouden. Ondanks dat het een beetje onrustig was, verliep het zonder problemen.
3: Er zijn enkele tientallen mensen bij elkaar. Er worden Palestijnse vlaggen gezwaaid. Er zijn posters hier met teksten erop en nou ja, er wordt flink wat gescandeerd hier. Dus dit lijkt eigenlijk wel heel erg op een demonstratie. Wat ik zie is, er zijn denk ik een 20-30-tal mensen echt te demonstreren. Maar het is echt voor het station, dus er loopt natuurlijk ook genoeg publiek doorheen. En er is wel wat ophef hier en daar. Mensen die het niet helemaal mee eens zijn dat hier gedemonstreerd wordt. Er is ook wel politie bij. Dus heel vreedzaam is het niet. Het roept wel wat onrust op.
2: Sommige politieke partijen waren niet blij met de sit-in vanwege de gevoeligheid van de dag. De organisatie besloot de actie toch door te laten gaan.
4: Wij merken dat op 7 oktober het narratief omtrent Israël-Palestina altijd omgedraaid wordt.

0: Met een alarmpistool. Verslaggever Daan Brunsman daarover.
1: Volgens onze anonieme tipgever is ze geschoten met een alarmpistool. Dit kan de politie en het COA niet bevestigen. Zij spreken zelf van zwaar vuurwerk. Maar het COA zegt wel dat er een knalpatroon is gevonden daar bij het AZC. En deze knalpatronen kunnen eigenlijk alleen maar afgeschoten worden met een alarmpistool. Dit is nu al de derde keer dat er zoiets gebeurt hier bij dit AZC in Albergen. In januari 2024, toen was die nog ineens geopend, gebeurde dit voor de eerste keer. Toen is ze met een luchtbux geschoten. Vorig jaar, augustus 25, is er ook iets voorgevallen. Toen is ze met een luchtdrukpistool geschoten. Vermoedelijk een balletjespistool. En nu is het dus weer raak.
2: Alle techbedrijven moeten worden verplicht om het delen van online seksueel misbruik te stoppen. Dat eisen vier kinderrechtenorganisaties die een campagne zijn begonnen. Elke dag worden enorm veel misbruikbeelden online gedeeld, bekeken en verspreid. Bijvoorbeeld via sociale media en internetfora. De kinderrechtenorganisaties willen dat die minister in actie komt en de platforms verplicht op te treden.
3: Er wordt nu al vier jaar lang onderhandeld in Europa over wetgeving die heel specifiek gaat over het bestrijden van online seksueel kindermisbruik. Minister Van Wil zit aan de onderhandelingstafel in Europa. En wij roepen hem dan ook echt op om zich maximaal in te zetten dat deze wetgeving er komt.
0: Jongeren praten steeds makkelijker over hun mentale gezondheid. Nog ongeveer een derde ervaart het als een taboe. 5 jaar geleden was dat nog meer dan de helft. Het blijkt uit een jaarlijks onderzoek van een vandaag jongerenpanel in samenwerking met de stichting Mind. Toch ervaren jongeren ook de nadelen van die openheid wel. 1 op de 6 raakte er namelijk vrienden door kwijt. Dit jaar voor het eerst duidelijk te zien dat het volgens jongeren makkelijker wordt om te praten over mentale klachten. Dat het normaler voelt om dat met dit soort klachten te zitten. Dat zeggen de jongeren zelf. Ze merken dat ze niet de enige zijn en last hebben van bijvoorbeeld stress of onzekerheid, en dat dat niet alleen bij hun gebeurt.
2: Bij een politiecontrole op snelwegen in onze provincie zijn gisteren meer dan 100 bekeuringen uitgeschreven. Het ging dan om boetes voor het vasthouden van de telefoon achter het stuur. Daarvoor werd er gecontroleerd vanuit een rijdende bus.
4: Met de bus rijden we een bepaalde route en dan letten we vooral op afleiding in het verkeer. Dat zijn personenauto's, maar ook vrachtauto's. En vanuit de bus kunnen we bijvoorbeeld ook in de vrachtauto's kijken voor het afleiding in het verkeer. Denk aan het vasthouden van een mobiele telefoon.
0: Ja, en zo ging dat vanuit die rijdende bus. Dus er werden 100 boetes uitgedeeld. €400 krijg
2: ja,
0: je dan
2: dat
0: zomaar
2: is niet,
0: als je
2: niet mis.
0: Telefoon vasthoudt in, achter het stuur. Als hij in een houdertje staat, mag het trouwens weer wel.
2: Dan mag je wel kijken. Even aanklikken.
0: Ja,
2: waar,
0: dat
2: vroeg
0: wel,
2: ik me laatst inderdaad ineens af.
0: Ja, nou. Ja, nee, dat mag. Maar niet in de hand houden. En dus kregen ze daar gisteren op de snelwegen in onze provincie mee te maken. De politiecontrole. Zoals gezegd, meer over dat giftige schuim hoor je zo dadelijk.

0: Let's go. Het lied van het WK. Shakira samen met de Burna Boy hoorde. En Die Die. Kwart over acht geweest, al ruim geweest. Je luistert naar Radio Oost. Het wordt een spannende dag vandaag voor 100 bewoners van het Pottenbakkerserf in Rijssen. Ze krijgen, naar verwachting, de resultaten van een onderzoek naar het gas. Het giftige gas dat uit het UF-schuim komt dat ze in hun woning hebben. Mogelijk zullen ze moeten verkassen naar een ander huis of een vakantiepark. Deel van de bewoners heeft zich al gemeld met gezondheidsklachten. Er is zelfs een brandbrief naar de Tweede Kamer gestuurd. En onze verslaggever Harre Brouwer is vanochtend bij een van de bewoners.
1: Trek de jas aan. We gaan even buiten kijken, toch, mevrouw Tammerga?
2: Ja, klopt. Correct.
1: Want buiten, even kijken, hier op de eerste verdieping van het appartementencomplex.
2: Nou, zeg maar even hier. Daar zijn gaten dus geboord in de spouwmuren. En daar is dat schuim ingespoten. Dat geldt voor alle woningen.
1: Het UF-schuim.
2: Ja, dat UF-schuim. En dat zet uit. En zodra dat uitzet, komen die gifgassen komen vrij. Niet iedereen heeft er last van, maar veel mensen dus wel.
1: Heeft u er zelf last van?
2: Nee, ik heb er zelf geen last van. Maar ongeveer 20% van deze bewoners hebben daar dus wel last van.
1: En u hebt zich opgeworpen als woordvoerder van de bewoners?
2: Ja, dat kan je wel zeggen. Ja, ja, ja. Omdat niet iedereen zich in de media durft uit te spreken of wil uitspreken. En ja, het toch intern wil houden.
1: Oh ja, ik zie het gaatje hier. Het is weer wit weggewerkt. Ja, dus ja, je ziet het, je moet echt goed zoeken.
2: Ja, je moet echt goed zoeken.
1: En daar is dus het slangetje ingegaan om het schuim erin te spuiten.
2: Ja, het is een behoorlijke slang. En verschillende gaten worden dan geboord. Het is niet één plek, het zijn meerdere plekken. En daar wordt dat schuim met kracht ingespoten.
1: U zegt, meerdere bewoners hebben gezondheidsklachten. Hoe weten ze nou dat dat door dat UF-schuim komt?
2: Ja, dat is moeilijk te zeggen. Dat is moeilijk te zeggen, maar er zijn geen testen voor. Dat is het vervelende. Maar als je gaat kijken, de gezondheidsklachten die mensen hebben horen bij het UV-schuim. Plus dat er in een andere woning gemeten is. En daar was de toegestaande hoogte te hoog. Dat mag maar een bepaald aantal microgram per zijn. En dat meisje had heel veel klachten. En dat is gerelateerd aan het formaldehyde gas.
1: Ja. En daar zijn eerder ook al problemen mee ontstaan in andere plaatsen. Denk aan Dalsen, Dedemsvaart, Hengelo.
2: Hengelo recent ook weer. Ja, in Hengelo niet zoveel als hier, maar in Dalsen en Dedemsvaart ook heel veel mensen. Ja. En het is gewoon bekend dat daar klachten kunnen door ontstaan.
1: Ja, en nu vandaag dus een belangrijke dag?
2: Ja, een hele belangrijke dag voor 18 mensen. Want als het goed is, krijgen die mensen vandaag de uitslag van de metingen.
1: En dat zou kunnen betekenen?
2: Dat mensen uit hun woningen moeten, omdat het te gevaarlijk is als mensen te lang aan dat gas wordt blootgesteld.
1: En wat gaat u doen als u de resultaten ziet?
2: Ja, dat weet ik niet.
1: U zegt, ik heb zelf geen last.
2: Nee, kijk, naast mij, boven mij is gemeten. Kan ik daar dan de conclusie uittrekken als boven en naast mij te hoog is, dat het bij mij ook zo is? Dan wil ik ook weten wat de metingen bij mij komen zijn. En hoe het dan gaat worden. Want daar heb ik dan ook recht op. Want dan is het wel heel toevallig als er twee woningen uit eenzelfde blok te hoog zijn, dan kan ik me niet voorstellen dat er meer mensen of meer de woningen niet te hoog zijn.
1: Nou, dus echt een spannende dag hier. Kijk nog eventjes naar het gaatje. Er is nu echt helemaal niks meer van te zien. Dichtgewerkt. Maar
2: is keurig weggewerkt.
1: Sommige mensen hebben hier.
2: Aan de voorkant is er keurig weggewerkt. Aan de achterkant van de woningen niet. En ook aan de zijkanten zijn die gaatjes nog wel te zien.
1: Nou, mensen krijgen het in elk geval, de bewoners hier krijgen het in elk geval vandaag te horen. En ook wat dat dus betekent. Ja, of ze kunnen blijven wonen of mogelijk toch een andere locatie tegemoet gaan zien. Hier op het Pottenbakkerserf in Rijssen.
0: En daar was onze verslaggever Harro Brouwer vanochtend al vroeg bij een van de bewoners om wie het gaat. Gaat het om dat giftige UF-schuimformaldehyde zit daarin. Mensen krijgen daar klachten voor. Woningcorporatie is al aan het zoeken geweest naar vervangende woonruimte. Maar definitief wordt het allemaal dan later vandaag. Daar hoor je ongetwijfeld bij ons meer over.

0: Ray Charles en Hit the Road, Jack. Je krijgt straks de hoofdpunten van het nieuws.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
4: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
5: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
6: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
7: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
8: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
9: Hey opa, je doet toch wel je mooie pak aan?
10: Wat is er aan, Dianti?
9: Woeste Grond is genomineerd voor de Gouden Televersiering.
10: Oh, dat is mooi. Het was nu ook wel het seizoen, hè? En kreeg dan vanavond weer een prijs?
9: Als iedereen vanavond stemt op Woeste Grond, dan wel. Stem via avondros.nl/live.
10: Nou leuk, stem dan voor de Gouden Televersiering op Woeste Grond. Is er ook gratis bier?
9: Opa.
11: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
12: Ja, een

0: 8:30 geweest. Tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Anna Neeltje.
1: 4 ziekenhuizen in Oost-Nederland testen een nieuwe manier van samenwerken. Ruim 600 patiënten werden eerder geopereerd. De politie heeft in Overijssel en Gelderland vanuit een touringcar gecontroleerd op het gebruik van een telefoon achter het stuur. In totaal werden er ruim 100 bekeuringen uitgeschreven. In Ommen is gisteravond een werkend drugslab aangetroffen. De politie heeft meerdere verdachten aangehouden. En Deventer is nog altijd niet volledig toegankelijk voor mensen met een beperking. Dat is de conclusie van de Bubbelbrigade. Die bestaat uit 8 kinderen met en zonder beperking, die hun krachten bundelen om ervoor te zorgen dat alle kinderen mee kunnen doen. Zo bezochten ze het Dickensfestijn en de Sinterklaasintocht, en de conclusies waren niet mals. Als je in een rolstoel zit, kom je er bijna niet doorheen. Daarnaast zijn er te veel prikkels, is eten halen lastig en zijn veel speeltuinen niet begaanbaar. Volgende maand heeft de Bubbelbrigade een afspraak met de wethouder om de bevindingen te bespreken. Meer daarover lees je in de app en op rtvoost.nl.
0: Dan naar het weer. Margot Ribbering, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het wordt langzaam licht. Lichtgrijs.
2: Ja. Ja. Ja, nou, het goede nieuws is dat het op dit moment droog is op de meeste plaatsen in onze provincie. De regen van de afgelopen nacht, die zo'n 1 tot 5 millimeter heeft afgeleverd, die is naar Duitsland getrokken. Maar het is wel bewolkt. Het is niet koud buiten, 12, 13 graden. En de wind uit het noordwesten, die is aan het toenemen. En er komen buien aan vanuit het noordwesten. De eerste zijn al gesignaleerd in de kop van Overijssel. En in de loop van de ochtend kunnen er ook elders een paar regenbuien vallen. Vanmiddag is het zo dat het aantal buien gaat afnemen en dat de zon er ook een beetje tussendoor komt. Dus dan wordt het wat afwisselender. Felle opklaringen, soms een bui. Maar ja, die noordwestelijke wind die blijft ook vanmiddag stevig doorwaaien. Windkracht 4, af en toe windkracht 5. Met aanvoer van frisse Noordzeelucht. En dat betekent dat die temperatuur vandaag niet boven de 16 graden uitkomt. Ja,
0: nou, noem dat maar niet koud, hè, Margot. Het was gisteren 10 graden hoger gewoon.
2: Ja, precies. Het, ja? Is, ja, ja. Ja? Het verschil is natuurlijk enorm groot. En gisteren hebben we nog temperaturen gehad van 23,7. Plaatselijk 25 graden in het oosten van de provincie. Dus dat scheelt wel een jas. Ik zou zeggen een regenjas. Maar het is die 16 graden. Als ik kijk naar wat er normaal is in deze tijd van het jaar, dan moeten we concluderen dat we heel lang ver boven onze stand hebben geleefd. En dat we nu weer een beetje terug zijn bij normaal.
0: Zo is het. En normale herfstdagen krijgen we ook de komende dagen. Hè?
2: Ja, morgenochtend is het bewolkt en regenachtig. De wind waait niet uit het noordwesten, maar uit het zuidwesten. Is overigens ook morgen voelbaar, matig tot vrij krachtig. Morgenmiddag is het eventjes wat droger, voordat later in de avond een stevig gebied met regen- en onweersbuien en windstoten over onze provincie trekt bij 14, 15 graden. En in het weekend is dan af en toe weer de zon te zien met af en toe een bui. Maximaal 15 graden. Pas na het weekend wordt het wat rustiger en droger. En dan gaat ook die temperatuur wel ietsjes omhoog. Maar die 20 graden van gisteren, die halen we niet meer.
0: Nee, en de komende dagen dan robuust herfstweer.
2: Ja, zo
0: nou,
2: is het.
0: Mooi, dan houden we daarop. Maar goed, dankjewel. En een fijne dag.
2: Fijne dag.
0: Heb ik nog verkeersinformatie? Ochtendspits kwam laat op gang en rustig op gang. Maar nu staat er toch behoorlijk wat vast op de A1 bijvoorbeeld. Hengelo, Amersfoort tussen Voorst en de afrit Hoenderlo. Zit dan net in Gelderland al, maar toch 8 kilometer en een kwartier vertraging. Dus hou daar rekening mee. Ga je richting Westen. A35 Almelo richting Enschede tussen Almelo en Hengelo. 11 kilometer en een klein kwartier aan vertraging. De N50 in beide richtingen vanaf de A28 naar Kampen toe. 8 kilometer en een klein kwartier vertraging. En andersom vanaf Kampen richting knooppunt Hattemerbroek. 7 kilometer en meer dan 10 minuten aan vertraging. En 737 er dan nog bij Deurningen richting Enschede tussen Hengelo, Oldenzaal en Lonneker. 2 kilometer file, 5 minuten aan vertraging.

0: Debbie Harry en Blondie was eigenlijk een punkband in de hoogtijdagen. Maar dit was niet echt punk, dit was Heart of Glass. Vanochtend in de uitzending ging het aan een eeltje onder meer over giftig schuim.
1: Ja, UF-schuim, want het is een spannende dag vandaag voor 100 bewoners van het Pottenbakkerserf in Rijssen. Zij krijgen naar verwachting de resultaten of ze te veel giftig gas van UF-schuim in hun woning hebben. Mogelijk moeten ze daardoor naar een ander huis of zelfs een vakantiepark. Een deel van de bewoners heeft zich al gemeld met gezondheidsklachten en ook is er een brandbrief naar de Tweede Kamer gestuurd. Verslaggever Harro Brouwer was vanochtend bij een van de bewoners.
2: Daar zijn gaten dus geboord in de spouwmuren. En daar is dat schuim ingespoten. Dat geldt voor alle woningen. En dat zet uit. En zodra dat uitzet, komen die gifgassen komen vrij. Niet iedereen heeft er last van, maar veel mensen dus wel. Ik heb er zelf geen last van, maar ongeveer 20% van deze bewoners hebben daar dus wel last van. Er zijn geen testen voor. Dat is het vervelende. Maar als je gaat kijken, de gezondheidsklachten die mensen hebben horen bij het UV-schuim. Plus dat er in een andere woning gemeten is. En daar was de toegestaande hoogte te hoog. Dat mag maar een bepaald aantal microgram per zijn. En dat meisje had heel veel klachten. En dat is gerelateerd aan het formaldehyde-gas.
1: En daarom is vandaag een belangrijke dag.
2: Ja, een hele belangrijke dag voor 18 mensen. Want als het goed is, krijgen die mensen vandaag de uitslag van de metingen.
3: En dat zou kunnen betekenen?
2: Dat mensen uit hun woningen moeten, omdat het te gevaarlijk is als mensen te lang aan het gas wordt blootgesteld.
3: Wat gaat u doen als u de resultaten ziet?
2: Ja, dat weet ik niet. Kijk, naast mij, boven mij is gemeten. Kan ik daar dan de conclusie uittrekken als boven en naast mij te hoog is, dat het bij mij ook zo is? Dan wil ik ook weten wat de metingen bij mij komen zijn. En hoe het dan gaat worden.
0: Nou, resultaten van die metingen worden dus vandaag bekend. Maar ik neem niet aan dat gelijk alle onrust weg is. Dus als
1: daar vrees ik ook voor.
0: Dat denk ik ook niet. Nou, dan had het vanochtend over een politiecontrole die gisteren heeft plaatsgevonden op snelwegen in onze provincie. Politie ging op een bepaalde manier de snelweg op. 100 bekeuringen hebben uitgeschreven. Met name voor het vasthouden van de telefoon achter het stuur. Daarvoor scheepte de politie massaal in een touringcar.
4: Met de bus rijden we bepaalde route en letten we vooral op afleiding in het verkeer. Dat zijn personenauto's, maar ook vrachtauto's. En vanuit de bus kunnen we bijvoorbeeld ook in de vrachtauto's kijken voor het afleiding in het verkeer. Denk aan het vasthouden van de mobiele telefoon.
5: Ja, telefoon.
6: Telefoon, rechterhand, ter hoogte van het oor. We rijden in een bus en de bus mag 100 kilometer per uur. En dan kunnen we dus de vrachtwagens inhalen. En als we de vrachtwagens inhalen, hebben we goed zicht in de cabine. De bestuurder had de telefoon in de rechterhand, ter hoogte van het oor. En dan gaan we direct kijken wat voor hectometerpaal je. En dan geven we dat door aan de collega's die in onder van de motorvoertuigen voor en achter de bus rijden.
4: Ja, de samenwerking gaat prima. Het verkeersaanbod is wel aanzienlijk en ik ben dik tevreden. De boete is €440. Dat is een aanzienlijk bedrag. Dus we moeten daar heel kritisch naar kijken. Een globale indicatie kan ik wel geven. Er zijn ongeveer 100 processenbalen voor het vasthouden van een mobiele telefoon. 2 keer rijbewijs ingevorderd voor de snelheid. Meerdere processenbalen voor de snelheid 40 plus, 40 kilometer te hard. Een keer rijden zonder rijbewijs. En nog een aantal processenbalen voor de technische eisen van een voertuig.
0: En zo komen we op 100 bekeuringen die er gisteren zijn uitgedeeld. Mensen werden ook staande gehouden. Uitgebreide reportage vind je ook op onze website daarover. Vanuit een touringcar werd er dus gecontroleerd. Het was niet de eerste keer, maar het is toch wel opmerkelijk dat de politie opeens vanuit een bus naast je komt rijden.
1: Nou, het geeft ook wel een signaal af. Ja. Dat als je nu een touringcar ziet, dat je denkt, Nou, ik moet gewoon opletten.
0: Ja, en dan zie je allemaal basisscholieren rekken gezichten trekken voor je herhalen. Dat is ook leuk. Ja. Maar mag dus niet, hè? Telefoon vasthouden achter het stuur mag niet. Als je in een houdertje staat, mag je er wel in ieder geval op kijken en af en toe nog iets op tikken ook. Maar niet vasthouden.
1: Het lijkt me in ieder geval niet verstandig om berichtjes te gaan tikken.
0: €400 is dan de prent. Ja, Moet je dan betalen. Die wil je niet. Nee, zo is het. Opgepast. Dus, en veilig rijden.

0: Oosttribune.
1: Morgenavond Heracles Almelo, RKC Waalwijk. Zaterdagmiddag Go Ahead Eagles, Sparta Rotterdam. Zaterdagavond Fortuna Sittard, FC Twente. En zondagmiddag PEC Zwolle, Cambuur. Volg deze wedstrijden uit de Ere- en Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Nog meer country in de show vanochtend. Billy Ray Cyrus, de vader van Miley. Achy Breaky Heart. En een neeltje. Ja, dat is de vader van Miley.
1: Dat wist ik.
0: Oh, dat wist jij ook. Okay.
1: Ja.
0: Dus je kijkt me aan.
1: En dat zijn ook weer familieleden van Dolly Parton, hè?
0: Ja, ja, ja. Wat is Dolly? Was Dolly ook maar weer van Miley?
1: Volgens mij...
0: Tante?
1: Ja, zoiets. Oh. Ook, ja, ik weet het niet helemaal precies. Volgens mij iets verder weg, maar...
0: Ja, dat bedverlosser weet dat. Ongetwijfeld.
1: Dat denk ik ook.
0: Dat denk ik ook. Na 9 uur neemt hij het over de zender met de vraag van de dag. Vraag van vandaag, een stichtelijk woord. En natuurlijk de pimpamplaat. De letter van de pimpamplaat, Annaneeltje.
1: Is B.
0: De B van Britney Spears. Komt mij als eerste in gedachten.
1: David Bowie.
0: Bijna altijd, iedere dag komt Britney Spears als eerste. David Bowie, heel goed. Boney M.
1: Billie Jean.
0: Billie Jean. Billie Jean. Oh ja. Zullen we die gaan draaien, Billie Jean?
1: Je klinkt,
0: klinkt wel enthousiast.
1: Eens enthousiast, ja, daar heb je zin in.
0: Ja, daar kunnen we inderdaad gaan draaien. Billie Jean, dan moet ik hem wel even gaan opzoeken.
1: En dat gebeurt allemaal live.
0: Ja, maar ik zie alleen de clubhouse version.
1: Is misschien niet helemaal...
0: Ja, precies, gaan we niet doen. Gaan je in de loop van de dag op de hoogte houden van uitkomsten van het onderzoek naar dat UF-schuim in Reizen zitten de mensen in spanning, hoorde je eerder vandaag. Dus dat vind je dan later terug in onze uitzending van vanmiddag. Of op de website natuurlijk, waar je al het nieuws uit Overijssel kunt volgen. Daar lees je bijvoorbeeld dat er ook een werkend drugslab is aangetroffen in Ommen. Hebben je vanochtend ook verteld. En dat de ziekenhuizen in de regio hier in het oosten goed samenwerken. En dat kan de wachtlijsten verkorten. Heb ik intussen gevonden met de B Backman Turner Overdrive. You ain't seen nothing yet, Annaneeltje.
1: Nou, zo is het.
0: Tot morgen zijn
1: we
0: er weer.
1: Tot morgen.
0: Vanaf 6 uur.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
3: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
4: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
5: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
6: Vandaag is de grote heropening van XXX Loods in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting en alleen tot zaterdag nog eens 10% on top. XXX Loods in Noordhoorn viert mee. XXX Loods in Salzbergen.
7: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
6: Vandaag, grote heropening van XXX Loods in Salzbergen.
8: Aanstaande zondag is de Weerseloze Markt geopend vanaf 12 uur. Bekijk het programma weerselozemarkt.nl.
6: Heropening Salzbergen. Tot wel 20% korting en nog eens 10% on top.
9: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste najaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Aanstaande zondag, extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
10: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. 4 ziekenhuizen in Oost-Nederland testen een nieuwe manier van samenwerken. Ruim 600 patiënten werden eerder geopereerd. De politie heeft in Overijssel en Gelderland vanuit een touringcar gecontroleerd op het gebruik van een telefoon achter het stuur. In totaal werden er ruim 100 bekeuringen uitgeschreven. En in Ommen is een werkend drugslab aangetroffen. Dat en meer vind je in de app en op rtvoost.nl.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 9 uur.
12: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet wil de Rotterdamse haven van het stikstofslot halen door de omliggende natuur te versterken. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden, en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. Goed nieuws voor bedrijven die willen uitbreiden, zegt de Rotterdamse havenwethouder.
13: Dit is echt de eerste heel belangrijke stap om die vergunningverlening weer op gang te brengen. En dat zal echt ook nog vervolgens wel wat voeten in de aarde hebben. Maar hiermee gaan we weer de goede kant op.
12: Er komt volgend jaar 50 miljoen euro voor beschikbaar. De tarieven voor transport met olietankers hebben recordhoogte bereikt. De huur voor een tanker is nu een half miljoen euro per dag, blijkt uit cijfers van ING. Dat komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Tankers moeten daardoor een stuk omvaren.
14: En tegelijkertijd begint er nu ook vraag op gang te komen vanuit het Midden-Oosten. Ja, er is een corridor opgezet door de Verenigde Staten, waar eigenlijk tankers onder begeleiding door kunnen varen. Dat tezamen brengt een enorme vraag naar die tankercapaciteit op gang.
12: De huur van een tanker is nu 10 keer hoger dan een jaar geleden. BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim een half miljard euro. HAK is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie van zee. AHAK is ook actief in België en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf blijft werken onder de eigen naam. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de al maar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog, tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5%. De Kamer wil weten hoe dat gaat worden geregeld. En in de eerste ronde van het Masters-toernooi van Shanghai is Teller Griekspoor uitgeschakeld. Hij verloor in 2 sets van de Rus Pavel Kotov. Het weer, zon en buien, het wordt 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
16: Voordeelhuitjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, al voor €148,50. Voordeeluitjes.nl.
17: Hey opa, je doet toch wel je mooie pak aan?
18: Wat is er aan, Dianti?
17: Woestergrond is genomineerd voor de Gouden Tilly-versiering.
18: Oh, dat is mooi. Het was nu ook wel het seizoen, hè? En kreeg dan vanavond weer een prijs?
17: Als iedereen vanavond stemt op Woestergrond, dan wel. Stem via avondros.nl/live.
18: Nou leuk, stem dan voor de Gouden Tilly-versiering op Woestergrond. Is toch ook gratis bier?
17: Opa.
16: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
19: Voordeeluitjes.nl.
11: Radio Oost.

0: Oost.
1: Het is de donderdag en we gaan er weer een mooie ochtend van maken hier bij Radio Oost. Vandaag ben ik benieuwd waar jij eigenlijk veel te fanatiek in bent. Een spelletje kaarten, een potje voetbal of misschien zelfs het inruimen van de vaatwasser. Zometeen gaan we ook weer pingpongplaat spelen met vandaag de letter B. Waarom de letter B? Omdat hij vandaag jarig is. Ik heb het over niemand minder dan Bruno Mars.

0: Portugal de Man en viel het stil. Het is 9:09. Dus even kijken wat er allemaal in het nieuws is vandaag. Makelaarsvereniging NVM komt vandaag met nieuwe cijfers over de woningmarkt. In het tweede kwartaal bereikte de gemiddelde verkoopprijs een recordhoogte van €506.000. Jumbo, Picnic, Coolblue en Bol gaan samenwerken tegen nep-webshops. Jaarlijks worden meer dan 1 miljoen Nederlanders slachtoffers van online oplichting. En het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB wil binnen 3 jaar experimenteren met zelfrijdende busjes. Die moeten 6 tot 10 passagiers kunnen vervoeren. En vanavond natuurlijk in het Koninklijk Theater Carré wordt vanavond de Gouden Televisiering uitgereikt. De programma's Woeste Grond, Kassa en De Bondgenoten maken kans op de belangrijkste Nederlandse televisieprijs. Het gala begint vanavond om 9:00 en is te zien op NPO 1. En een leuke actie van de oudste en de 1 na oudste man van de wereld. Ze waren allebei deze week jarig en stuurden elkaar een kaartje. De oudste is 114 en woont in Brazilië. De ander is 1 jaar jonger en woont in Australië. En zijn kaart werd voorgelezen door zijn kleindochter.
1: He's wishing you a happy 113th birthday.
2: Happy birthday, Jan.
0: Ah, leuk, hè? 114 en 113. En dan

0: Los van de grond, Jorda, Jeroen van de Boom samen met Leonie Meijer, vriendin van de show. Blijft een leuk Nederlandstalig liedje. Anne Neeltje, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bert.
0: Wat heb je zo meteen aan nieuws voor ons?
1: Samenwerking van de regio, ziekenhuizen en woningsplitsing in Zwolle.
0: Waar ben jij veel te fanatiek in? Dat is de vraag van vandaag. En zometeen natuurlijk ook de pimpamplaat. Bruno Mars is vandaag jarig. En daarom liedjes met een B. Kom maar door, zou ik zeggen.
2: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
4: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
6: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
7: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
8: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlak bij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure. Omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Staal in Gronau en Koesveld. Kijk op staal.nl. Staal met dubbel L.
2: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
1: Huizenbouwers en renoveerdersweken bij Stalkeukens. En 10% extra korting op vrijgeplande keukens. Stalkeukens, Gronau en Koesveld, Duitsland. Stal.nl.
3: Het is 9:55 op Radio het regionale nieuws nu met Anneneeltje de Boer.
4: 4 ziekenhuizen in Oost-Nederland testen een nieuwe manier van samenwerken. Patiënten die wachten op een galblaas, liesbreuk of navelbreukoperatie kunnen sinds september vorig jaar in een ander ziekenhuis in de regio terecht als daar eerder plek is. Het gaat om het MST, ZGT, Saxenburg en streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk. Al ruim 600 patiënten zijn zo eerder geopereerd. De Universiteit Twente onderzoekt de komende periode welk effect deze aanpak heeft op het verkorten van de wachttijden en of deze manier van samenwerken ook interessant kan zijn voor andere vormen van zorg. De gemeente Zwolle kan woningsplitsing in de wijk Assendorp voortaan makkelijker tegengaan. De Raad van State heeft een eerdere uitspraak van de rechtbank vernietigd, waardoor oude onttrekkingsvergunningen geen bescherming meer bieden. Alleen het verbod op woningsplitsing in het bestemmingsplan voor de wijk is nog bepalend en het bestemmingsplan Assendorp staat in de wijk alleen eensgezinswoningen toe. In Assendorp is veel illegale woningsplitsing, voornamelijk door het grote aantal studenten die hier woont. In Ommen is gisteravond een werkend drugslab aangetroffen. De politie heeft meerdere verdachten aangehouden. Om hoeveel mensen het gaat is niet bekend. Het onderzoek is in volle gang. En Defensie doet onderzoek naar mogelijke corruptie. Het gaat om 5 ambtenaren van de inkoopafdeling en een oud-officier van het Korps Mariniers. Ze kochten wapens in voor Oekraïne, zegt deze verslaggever van het FD.
5: We hebben begrepen dat het gaat om snelle boten, patrouilleboten die ingezet kunnen worden op de rivieren. Alles bij elkaar gaat het om enkele honderden miljoenen euro's in die projecten. En daar is gedoe ontstaan. Er gedoe tussen ondernemers. Er zijn meldingen gedaan over ambtenaren die zouden zijn gefeteerd. Die zouden informatie hebben gelekt aan de markt om andere concurrerende ondernemers te beschadigen.
4: Defensie steekt miljarden in nieuw materieel en daardoor groeit het risico op corruptie. Eerder waarschuwde de Rekenkamer al dat Defensie geen beleid heeft om dat te voorkomen. Meer nieuws vind je in de app en op rtvoost.nl.
3: Ik heb even het weer van hier. Vandaag een wisselvallige herfstdag. Vanochtend veel bewolking en enkele buien. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. Er staat een stevige noordwestenwind en het wordt maximaal 15 tot 16 graden.
6: De vraag van vandaag.
3: Ja, even een vraagje. Ben jij iemand die overal een wedstrijd van maakt? Een potje kaarten, een pubquiz, je de boel of gewoon een spelletje met de kleinkinderen? Sommige mensen kunnen zelfs bij mens ergie niet hun verlies verdragen. Waar ben je eigenlijk veel te fanatiek? Laat het me even weten via de app 0645671331. Heb jij dat ook? Ben je ergens heel erg fanatiek in dat je eigenlijk niet tegen je verlies kan?
4: Nou ja, als ik een spelletje doe, dan wil ik wel winnen, ja.
3: Ja?
4: Ja. En nou, ik kan op zich wel tegen mijn verlies, maar ja, liever winnen.
3: Ah, nou, kom maar door. Waar ben jij eigenlijk veel te fanatiek in? Laat het me even weten. En kun je ook een beetje tegen je verlies? Of wordt het dan ineens heel erg ongezellig? Het is even kijken, 6:30 op Radio Oost.
7: Tot 1:00 bij Oost.

Van Bowie tot Boney M, van Billy Joel tot Blondie, de letter B, omdat hij vandaag jarig is. Een van de grootste artiesten ter wereld, was afgelopen zomer in ons land. Ik heb het over Bruno Mars. Dit is zo'n heerlijke, dit is All My

live. Waarom Consonancy? Ik heb het over Bluff en over de Dam. De tweede pinbandplaat voor vandaag. Want ja, doe maar iets van Bluff, dan kies ik wel graag deze over de Dam. En als je bij Consonancy geweest bent, dan snap je...

Dankjewel voor het doorgeven deze Jacqueline uit het mooie Zwolle. Barry Manilow en Mandy, blijft een leuk liedje. Deze krijg ik ook vaak op verzoek bij de B. De Bee Gees natuurlijk. Maar ook deze, Words van de Bee Gees. Zometeen gaan we verder met de Pim Pam plaat.

0: Professioneel dierentuindeals, take 1 en actie bo.
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed, thanks bo.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: En actie olifant.
2: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
4: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Vandaag is de grote heropening van XXX Loods in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting en alleen tot zaterdag nog eens 10% on top. XXX Loods in Noordhoorn viert mee. XXX Loods in Salzbergen.
10: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
9: Vandaag, grote heropening van XXX Loods in Salzbergen.
11: Hey opa, je doet toch wel je mooie pak aan?
12: Wat is er aan, Dianti?
11: Woest de Gond is genomineerd voor de Gouden Tele-versiering.
12: Oh, dat is mooi. Het was nu ook wel het seizoen, hè? En kreeg dan vanavond weer een prijs?
11: Als iedereen vanavond stemt op Woest de Gond, dan wel. Stem via avondros.nl/live.
12: Nou leuk, stem dan voor de Gouden Televisiering op Woeste Grond. Is er ook gratis bier?
11: Opa.
9: Heropening Salzbergen. Tot wel 20% korting en nog eens 10% on top.
13: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste najaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Aanstaande zondag, extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode. Meer Roetgerink.
14: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. 4 ziekenhuizen in Oost-Nederland testen een nieuwe manier van samenwerken. Ruim 600 patiënten werden daardoor eerder geopereerd. En de gemeente Zwolle kan woningsplitsing in de wijk Assendorp voortaan makkelijker tegengaan. De Raad van State heeft een eerdere uitspraak van de rechtbank vernietigd, waardoor oude onttrekkingsvergunningen geen bescherming meer bieden. Dat en meer op rtvoost.nl.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 10:00.
16: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het afgelopen kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen. 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens makelaarsvereniging NVM geeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kostte het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In de Belgische stad Luik is een samenscholingsverbod ingesteld na uit de hand gelopen scholierenprotesten. Mensen mogen maximaal met z'n drieën op straat. Voor gezinnen en hulpdiensten geldt uitzonderingen. Gisteren was het in Luik opnieuw onrustig. Actievoerders trokken langs de middelbare scholen en richtten vernieling aan. De protesten in de Belgische stad zijn overgewaaid vanuit Frankrijk. Volgens de Belgische minister van Veiligheid worden de protesten in Luik aangewakkerd door de linksextremistische Antifa-beweging. Het gaat niet goed bij de overheidsinstantie die mensen helpt bij bemiddeling om alimentatie, meldt RTL Nieuws. Het bureau helpt mensen kosteloos wanneer een ex-partner geen of te weinig alimentatie betaalt. Medewerkers spreken van een onveilige werksfeer en een angstcultuur. Steeds meer mensen melden zich ziek en de wachttijd voor ouders loopt op. In januari had het LBIO nog het doel om verzoeken te beantwoorden binnen 10 werkdagen, maar dat is inmiddels opgelopen naar 10 weken. BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim 1,5 miljard euro. HAK is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie van zee. Dan het weer, zon en buien, het wordt 14 tot 16 graden. Morgen bewolking en regen met veel wind en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: In het diepste van het betoverende bos, waar magie tot leven komt, woont opperheks Odelia.
18: Welkom, lieve vrienden. Bereid je voor op een heksendoorn vol magie en avontuur.
17: Dit jaar opent opperheks Odelia de poort naar Heksendoorn. Exclusief in Avonturenpark Hellendoorn. Kom en beleef de magie. Dit is Halloween die je nooit zult vergeten.
19: Aanstaande zondag is de Weerseloze Markt geopend vanaf 12 uur. Bekijk het programma weerselozemarkt.nl.
20: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
21: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
20: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
22: Sommige mensen kunnen zelfs bij mens zeggen niet hun verlies niet verdragen. Waar ben jij eigenlijk veel te fanatiek in? Laat het me even weten, want dat is namelijk de vraag van vandaag. En we zitten natuurlijk halverwege Pim Pam Plaat. Liedjes en artiesten die beginnen met een B.
23: Radio Oost.
24: Pim Pam Plaat.
25: Klinkt in ieder geval gezellig.

0: hartstikke gezellig. Gisteravond dus in Lettelen. En ik mocht daar wat vraagjes stellen. Hey, sommige mensen kunnen zelfs bij Mens Erger niet hun verlies niet verdragen. Waar ben jij eigenlijk veel te fanatiek in? Laat het me even weten in het kader van...
1: Van vandaag.
0: Ja, in het kader van de vraag van vandaag is even kijken wat er allemaal binnenkomt. Henk uit Hardenberg met klaverjassen. Mijn vrouw zegt altijd dat het maar een spelletje is. Nou, zo zie ik dat dus niet. Ja, leuk. Altijd voor de winst gaan. Anja uit Almelo, Rummy Cup. Als mijn man wint, wil ik meteen revanche. We hebben wel eens tot 1 uur 's nachts zitten spelen. Tijmen, ene Tijmen uit Goor. Ik wil altijd winnen, ten koste van alles. Oké. Gerard uit Raalte, grasmaaien. Mijn gezond moet er altijd beter bij liggen dan dat van de buren. En Marianne, met spelletjes op mijn telefoon. Ik kan pas stoppen als ik mijn eigen record heb verbeterd. Nou, hartstikke leuk. Sommige mensen kunnen dus zelfs bij Mens Erger niet hun verlies niet verdragen. Maar waar ben jij eigenlijk veel te fanatiek mee? Nou, Charles, ja, soms ben ik gezond fanatiek tijdens de wedstrijden van FC Twente. Nou, gezond fanatiek is... heel erg goed. Laat het me even weten. Waar ben jij eigenlijk veel te fanatiek in? Laat het me even weten via de radio-step 06 4567 13.

0: Joker kwam met deze suggestie van Boney M. En doet mij denken aan de disco bij de Eikeltjes. Al dus Henk Dijkslag, dankjewel voor je reactie trouwens.
1: De vraag van vandaag.
0: De vraag van vandaag, daar zijn we mee bezig. Waar ben je eigenlijk veel te fanatiek in? Fanatiek met kaarten wordt bij ons thuis niet voor de gezelligheid gekaart. Al dus Willeke. Ja, er zijn heel wat oorlogen, tussen aanhalingstekens, gevoerd na afloop. Stefan, met autorijden, als iemand me inhoudt, moet ik er weer voorbij. Met name op de snelweg. Dat is best wel een beetje gevaarlijk ook, maar het is wel een tik. Merkwaardige tik, Stefan. Jan, mijn vrouw wil geen Monopoly meer met me spelen, want ik ben te fanatiek met spelletjes. En Frans, met voetbal, zelfs bij de veteranen wil ik nog iedere wedstrijd winnen. Dat kost me wel eens een domme gele kaart. Frank zit op dit moment in Boedapest zich voor te bereiden voor een leuke voetbalwedstrijd. Maar luisterde ook gewoon naar Radio Oost. Ik kwam met deze suggestie van Black. Je kent ook de versie van Mathilde Santi. Maar dit is het origineel uit de jaren 80. Zometeen trouwens tussen 12 en 1. Weer een uur lang het beste uit de jaren 80. Dit is Wonderful Life op Radio Oost.

0: Muzikale feestherkenning elke dag natuurlijk op radio's. Black Wonderful Life in de jaren 80 aanvraagd door Frank. Het is bijna 10:30 hier op radio. Zometeen Buckers in de XXL. In de Pimpaplaat XXL. Welk liedje van Buckers, dat hoor je dus zometeen na 10:30. Want we hebben ook het regionale nieuws. Anneneeltje, wat heb je mee aan nieuws?
1: Een drugslab in Ommen en een failliete houthandelaar uit Hengelo die is veroordeeld.
2: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
5: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel, om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With
6: OG's. Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
9: Hey opa, je doet toch wel je mooie pak aan?
10: Wat is er aan die anti?
9: De Gold is genomineerd voor de Gouden Telefversiering.
10: Oh, dat is mooi. Het was nu ook wel het seizoen, hè? En kreeg dan vanavond weer een prijs?
9: Als iedereen vanavond stemt op Woestegrond, dan wel. Stem via avondros.nl/live.
10: Nou, leuk. Stem dan voor de Gouden Telefversiering op Woestegrond.
11: Is er ook gratis bier?
9: Opa.
12: Vandaag is de grote heropening van XXX Loods in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting en alleen tot zaterdag nog eens 10% on top. XXX Loods in Noordhoorn viert mee. XXX Loods in Salzbergen.
13: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
12: Vandaag, grote heropening van XXX Loods in Salzbergen.
14: Crea Weekend, het event voor alle creatievelingen. Nu samen met Handwerk en Modelbouwweekend. 9, 10 en 11 oktober in Evenementenhal Hardenberg. Crea-weekend.nl.
12: Heropening Salzbergen. Tot wel 20% korting en nog eens 10% on top.
0: 10:55 op radio's. Het regionale nieuws nu met Anneneeltje de Boer.
1: In het buitengebied van Ommen is een werkend drugslab aangetroffen. De wethouder Petterweg was gisteravond en vannacht gesloten, maar is weer begaanbaar. De politie heeft meerdere verdachten aangehouden. Om hoeveel mensen het gaat is nog niet bekend. Het pand wordt momenteel bewaakt door agenten met automatische wapens. Een failliete houthandelaar uit Hengelo is veroordeeld vanwege fraude met €80.000 aan coronasteun. De steun was met vervalste documenten aangevraagd. Zo stonden er 11 medewerkers op papier die niet bleken te bestaan. Er werd een gevangenisstraf geëist van 5 maanden. Maar in plaats daarvan krijgt de man een taakstraf van 220 uur. De rechter oordeelde dat het FIOD-onderzoek te lang heeft geduurd om de ondernemer alsnog achter de tralies te zetten. Jongeren praten steeds makkelijker over hun mentale gezondheid, blijkt uit onderzoek van het 1 Vandaag Jongerenpanel in samenwerking met Stichting Mind. Ongeveer een derde ervaart dit als taboe. 5 jaar geleden was dat nog meer dan de helft. Ze merken hierdoor dat ze niet de enige zijn die last hebben van bijvoorbeeld stress of onzekerheid. Toch ervaren jongeren ook nadelen van die openheid. 1 op de 6 ondervraagden raakte hierdoor vrienden kwijt. En ongeveer 425.000 huizen hebben schade aan hun fundering door de droogte van afgelopen zomer. Ze hebben bijvoorbeeld flinke scheuren in hun muren. Bouwbedrijven krijgen daar veel telefoontjes over. Vooral in gebieden waar huizen op klei zijn gebouwd of op houten palen staan, zegt deze onderzoeker.
15: Gebieden waar houten paalfunderingen zijn, kan het ervoor zorgen dat de grondwaterstand onder de palen komt te staan. Tenminste, onder de bovenkant van de palen, waar het hout dan kan gaan rotten. En in kleigebieden zorgt het ervoor dat de grond wordt gewoon algemeen droger. En klei kan dan gaan krimpen, waardoor ondiep gefundeerde huizen een beetje wegzakken, zeg maar. En ook daardoor schades kunnen ontstaan aan de huizen.
1: Hoe dat moet worden opgelost is de vraag. Dit soort schade laten maken is namelijk vaak erg duur. Meer nieuws vind je in de app en op rtvoost.nl.
0: Vanochtend veel bewolking en enkele buien. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. Er staat een stevige noordwestenwind en dat wordt maximaal 15 tot 16 graden. Straks natuurlijk het uitgebreide weerbericht met Margot Ribberink. Zometeen heb ik John Lennon voor je, want vandaag precies 55 jaar geleden verscheen in Engeland het album Imagine van John Lennon. Zometeen een titelstuk hier op radio's. En we gaan een spelletje spelen, de voorbij de koffie verkeersquiz gaan we doen. De dame en heer in het verkeerquiz. Je kan onder andere kaarten winnen voor het avontuurpark Hellendoorn of een sportieve waardebon van €50. Zometeen dus de dame en heer in het verkeerquiz hier op radio's.
16: Tot 1 uur bij Oost.
0: Pimpamplaat. Duckers vandaag in de Pimpamplaat XL. Vossenjacht, een van zijn laatste singles. Blijft een leuk liedje dit.

0: Imagine, vandaag precies 55 jaar geleden verscheen in Engeland het album Imagine van John Lennon. Met erop natuurlijk die wereldberoemde titelsong die je zojuist hoorde, Imagine. Een nummer dat je na een paar seconden al herkent en wat mij betreft een plaat die nooit te oud wordt. Sommige liedjes worden gedateerd, Imagine dus blijkbaar niet. Het is 13 voor 11 hier op radio's. Het is er tijd voor, want wij spelen het elke donderdagochtend zo rond de klok van 10:15.
1: De dame en heer in het verkeer.
0: En de dame en heer in het verkeerquiz. En we bellen dan altijd met verkeersspecialist Edwin Rutgers. Goedemorgen, Edwin.
2: Goedemorgen, Bert en luisteraars. Hallo.
0: Hallo. Je hebt een leuke verkeersvraag voor ons. Een theorievraag.
2: Ja, vorige week had ik een hoed aan de telefoon. Want jullie waren zo druk op de military in Boekelo, hè?
0: Nou, ik had lekker vrij vorige week donderdag. Ik was niet zo heel erg druk met de military.
2: Nee,
0: ik ben er 4 minuten en 10 seconden. Of nee, ik ben er 4 uur en 10 seconden geweest. Want na de uitzending met pieper de bandjes weggegaan daar.
2: Zo,
0: maar goed,
2: okay.
0: Dat had een andere reden. Maar goed, dat even terzijde.
2: Oké, Ben. Maar verder wel een mooie dag gehad.
0: Nee, ik heb een super dag gehad vorige week zaterdag. Echt.
2: Ja, okay,
0: serieus. Okay. Niet alleen op de military. Ik had 's middags nog een feestje van mijn oom en tante. En 's avonds had ik nog een theaterklus met de collega's van de Oosttribune. Ja, tripjes soms.
2: Ja. Gezellig. Mooi.
0: Ja. Nee, dit is, wat ik nu doe is vrijwilligerswerk en dat andere is allemaal betaald. Hè, dus.
2: Dat heb je heel leuk vrijwilligerswerk volgens mij.
0: Ja, ik heb een hartstikke leuk vrijwilligerswerk. Ja. Edwin, de vraag. Ja.
2: De vraag. Nou ja, die militaire in Boekelo, heel eventjes bezig. En een vraag eigenlijk voor de luisteraars daarbij. Over de groep mensen welke paard rijden. En dat heet dan, dat zijn dan ruiters, hè? De ruiters met een paard. Daar gaat de vraag over. Op een gelijkwaardige en geasfalteerde kruising komt een ruiter van rechts. Heeft deze ruiter ook voorrang? Dus zal ik de vraag nog een keertje herhalen?
0: Ja.
2: Op een gelijkwaardige kruising, die geasfalteerd is, komt een ruiter van rechts. Heeft deze ruiter ook voorrang? Het zou mooi zijn dat we een antwoord krijgen met een beetje een onderbouwing en motivatie.
0: Oké.
2: Ja.
0: Ja, mijn gevoel zegt ja, maar ja, gelijkwaardig zeg je dus. Hè?
2: Ja, gelijkwaardige kruising.
0: Ja, er zit iemand op een paard. Ja. Oké. Kom maar door. Dan zou ik zeggen via de radio-step 0645671331. Dus 0645671331. Tot zo meteen, Edwin.
3: De single Vaste Grond, mijn single Vaste Grond, is deze week Nieuwe Oogst bij RTV Oost. Vind ik leuk. Voor de single, maar ook dat je op mijn leeftijd nog Nieuwe Oogst kan zijn.
1: Nieuwe Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
4: Deze week Edwin Evers, Vaste Grond.
5: Dit is de Nieuwe Oogst.

0: weg naar de televisiering is een korte van vaste grond naar woeste grond natuurlijk. Edwin Evers de hele week, de nieuwe oogst hier op Radio Oost.
1: De dame en heer in het verkeer.
0: Ja, wat was ook alweer de vraag, Edwin?
2: Ja, de vraag van vandaag luidde als... Je komt op een gelijkwaardige en geasfalteerde kruising... en er komt een ruiter van rechts. Heeft deze ruiter ook voorrang?
0: Nou, ik heb Leo Egbers aan de telefoon. Leo, wat is het antwoord volgens jou?
3: Het antwoord is, hij heeft voorrang, want op dat moment als je op de paas zit, is hij een verkeersdeelnemer. En dus hij komt van rechts, dus heeft hij voorrang.
0: Nou, dat is toch goed geformuleerd, Edwin?
2: Ja, hij zit er helemaal in de goede hoek. We noemen een ruiter eigenlijk, volgens de RVV 1990, noemen we een ruiter ook een bestuurder. Dus die valt onder de groep van bestuurders. Een voetganger valt ook onder de verkeersdeelnemers. Maar een voetganger van rechts heeft formeel geen voorrang. Maar de ruiter wel, omdat hij... En een ruiter is eigenlijk vanaf heel vroeger... Een paard is een edel dier. En daarom hebben ruiters van rechts ook vooral voorrang. Ook dus met de koets. Houd daar dus rekening mee. Ja, heel goed. Mooi antwoord.
0: Nou, dankjewel Edwin. En Leo, gefeliciteerd hè.
3: Ja, dankjewel, Bert.
0: Ik ga jou een sportieve waardebon ter waarde van €50 toesturen, want die wil je graag winnen.
3: Hartstikke mooi.
0: Oké.

0: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
7: Ga je niet in te smeren.
6: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
6: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
8: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
9: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods in Noord-Holland en Salzbergen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods in Noord-Holland en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
10: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.

0: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. 4 ziekenhuizen in Oost-Nederland testen een nieuwe manier van samenwerken. Ruim 600 patiënten werden daardoor eerder geopereerd. In Ommen is een werkend drugslab aangetroffen. De wethouder Petterweg was gisteravond en vannacht gesloten, maar is weer vrijgegeven. En ongeveer 425.000 huizen hebben schade aan hun fundering door de droogte van afgelopen zomer. Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 11 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij 2 aanvallen van Houthis op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn gisteren 3 mensen omgekomen. Ook raakten 36 mensen gewond. Een van de aanvallen was op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh, zeggen de Saoedische autoriteiten. De militaire coalitie, die wordt geleid door Saoedi-Arabië, heeft daarna 82 militaire doelen in Jemen aangevallen. Daaronder was een lanceerplatform voor ballistische raketten. De Houthis zeggen dat ze daarna het vliegveld van Riyadh opnieuw hebben aangevallen. Saoedi-Arabië heeft dat nog niet bevestigd. Het afgelopen kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen, 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens de NVM heeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht gegeven, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kost het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In Luik in België geldt een samenscholingsverbod vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Gisteren trokken actievoerders langs middelbare scholen en richtten vernielingen aan. De protesten in Luik lijken op die in Frankrijk. Volgens de Belgische autoriteiten zit het extreemlinkse Antifa erachter. De Amerikaanse staten Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida maken zich op voor de orkaan Isaias, en die naar verwachting morgen aan land komt. Volgens een Amerikaans weerinstituut veroorzaakt de orkaan mogelijk een levensbedreigende stormvloed. In verschillende regio's is de noodtoestand uitgeroepen. Dan het weer, zon en buien bij 14 tot 16 graden. Morgen bewolking en regen met veel wind. Het wordt dan 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot wel 40%. Voordeeluitjes.nl.
3: Hey opa, je doet toch wel je mooie pak aan?
4: Wat is er aan, Dianti?
3: Woeste Gold is genomineerd voor de Gouden Televersiering.
4: Oh, dat is mooi. Het was nu ook wel het seizoen, hè? En kreeg dan vanavond weer een prijs?
3: Als iedereen vanavond stemt op Woeste Gold, dan wel. Stem via avondros.nl/live.
4: Nou leuk, stem dan voor de Gouden Televisiering op Woeste Grond. Is er ook gratis bier?
3: Opa.
2: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
5: Voordeeluitjes.nl. In het diepste van het betoverende bos, waar magie tot leven komt, woont opperheks Odelia.
6: Welkom, lieve vrienden. Bereid je voor op een heksendoorn vol magie en avontuur.
5: Dit jaar opent opperheks Odelia de poort naar Heksendoorn. Exclusief in Avonturenpark Hellendoorn. Kom en beleef de magie. Dit is Halloween die je nooit zult vergeten.
7: Bij Oost. Vandaag is het ook Wereld Octopusdag. En wat een bijzonder dier is dat eigenlijk. 8 armen, 3 harten en blauw bloed.
0: Radio Oost.

0: The Killers en Human op radio. Ze zelf ook wel.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: Het is donderdag, Dikkie daar. Ik ga zometeen de bekendste kapper van... Stappers even bellen, natuurlijk Dikkie Heukerot. Persoonlijk vriend van niemand minder dan Robbie Williams. Want daar is hij afgelopen zomer nog mee op vakantie geweest in Sevilla. We hebben daar alles over kunnen horen en lezen natuurlijk bij ons op de site. En zo meteen gaan we eens even bellen met Dikkie. Eens even kijken wat de talk of the town is in Staphorst. En het onmogelijk weetje heb ik ook voor je. Je kan een sportieve waterbon in de was slepen voor €50. Volgens een peiling zegt 6% van de vrouwen dat ze het liefst op welke bijzondere dag ten huwelijk gevraagd.

0: dit liedje hoorde, dacht ik van, wat is dit eigenlijk? Het is wel een heerlijke geworden van Ed Sheeran. Aziza Ma hoorde je op radio's. En daarvoor Yves Beerles en Verlangen en 15 november. Ben ik erbij bij Yves Beerles. Morgen trouwens nog even naar Arkdij de Munnik. Vind ik ook hartstikke leuk. En volgende week naar Raccoon. Dus wat dat betreft Guido Weijers zit nog in de pijpleiding.
1: Ik weet het.
2: Een onmogelijk weetje.
0: En trouwens, Guido Weijers gaan we binnenkort even bellen in de Bas en Bert ochtendshow. Volgens een peiling zegt 6% van de vrouwen dat ze het liefst op welke bijzondere dag ten huwelijk gevraagd willen worden. Even kijken wat er allemaal binnenkomt. 6% van de vrouwen wil graag ten huwelijk gevraagd worden op hun eigen verjaardag. Al dus Betsy Bauer. Nee, niet goed. Marianne die denkt, oudejaarsdag is ook niet goed. Eerste kerstdag is niet goed. Nou, het is vandaag...
3: Donderdag, Dikkiedag.
0: Nou, misschien dat ze het bij Dikkie in de kapsalon wel weten. Dikkie, heb jij enig idee?
4: Nou, ik heb net Harriet gevraagd. Goedemorgen trouwens.
0: Goedemorgen trouwens.
4: Goedemorgen. Ja, en Harriet, wat zeg jij? Jij zei Valentijnsdag, toch?
5: Ja, Valentijn. Ik ben gewoon bij het...
0: Tijdens aanrecht,
4: tijdens aanrecht.
0: Op een verdwaalde dinsdagmiddag. Ja, ja.
4: En jij dan, Marjolein, wat denk jij? Wat denk jij? Wanneer is de meest bijzondere dag om ten huwelijk gevraagd te worden?
5: Meest bijzondere dag.
4: Ze zijn niet druk aan denken, Bert.
0: Ja, 6% maar van de vrouwen. Dus op een bijzondere dag.
4: Van de vrouwen, denk ik. Oud en nieuw. Nee, dat is ook al gezegd.
0: Nee, ik denk dat oud en nieuw, denk dat daar veel meer vrouwen op die dag gevraagd willen worden ook.
4: Ja, dat denk ik ook.
0: Ja, ik heb het goede. Er heeft iemand het goede antwoord gegeven. Die kan ik helaas niet bellen. Dat is Arjan. Die schrijft: hey Bert, goedemorgen. Laten we het sprookjeshuwelijk lekker griezelig houden. Halloween is het antwoord.
4: Oh, Halloween?
0: Ja.
4: Ja, nou ja, inderdaad.
0: Tussen de pompoenen en spoken.
4: Ja. Ja, en als je een sprookjeshuwelijk hebt, ja, maar er zitten heksen op de bank.
0: Ja. Nee, maar dat is het goede antwoord. En Arjan, je krijgt een sportieve waardebon. Hé, hey, Dikkie, hoe is het eigenlijk in Staphorst op dit moment?
4: Ja, goed, lekker. We zijn lekker druk, dus dat is ook fijn. En hoewel je merkt wel dat de mensen al een klein beetje wachten voor de kerst. Hè. Die gaan dan een beetje uitrekenen. Zo in november heb je het een keer dan druk, maar dan in december dan is het helemaal knallen.
0: Ja, is december de meest drukke maand voor alle kapsalons in Nederland?
4: Ja, dan is het echt eerder beginnen, langer doordoen. En dan moet je knallen. Dan zeg ik ook geen nee. Dan zeg ik eigenlijk nooit nee, maar... Dan moet je knallen, dan moet je er zijn.
0: Ja, ja, maar is het nu even een beetje stilte voor de storm?
4: Ja, nou, dat loopt gewoon prima lekker door. Dus dat is wel fijn. Kan iedereen lekker aan het werk houden, dus dat is super. En, maar het heeft ook weer tijd voor andere dingen. Want we hebben eens in het zoveel tijd hebben wij een gespreksochtend. Ah. Dus er komt al het personeel bij elkaar. En dan gaan wij gewoon erover hebben, nou, wat is goed of wat kan beter. En gewoon ook gezellig met een lekkere koek erbij, kopje koffie en gewoon leuk.
0: Een soort beentjes op tafel sessie.
4: Ja, precies. Ja. En de neusen allemaal dezelfde kant op. En nu hebben wij dus een hele leuke actie bedacht, Bert.
0: Ja, welke actie hebben jullie bedacht dan?
4: Nou, wij gaan een levenslang gratis knippen weggeven.
0: Levenslang gratis knippen?
4: Een levenslang gratis knippen geven wij weg.
0: Ah, en wanneer gaan jullie dat doen dan?
4: Nou, wij beginnen volgende week daarmee. Ja, of de week daarna. En iedereen die bij ons komt, die kan een kaart invullen met een naam en telefoonnummer erop. En die wordt dan bij iedere knipbehandeling of kleurbehandeling... Als je knippen kleurbehandeling doet, dan mag je 2 bonnen invullen. Denk je van, nou, ik heb ook nog een shampoo nodig of een gel of een wax. Bij ieder product mag je ook een bon invullen. Dus met name een telefoonnummer, die komt dan in een melkbus... Nou, en dan ga ik met kerstavond verkleed als kerstman. Joho, duik ik in die bult met kaartjes. En dan, van alle kapsels bij elkaar. Hè? Dus ook van Hasselt en Meppel.
0: Ja.
4: En dat wordt hartstikke leuk, joh.
0: Ja, nee, dat gaat echt hartstikke leuk worden. En dat is er eigenlijk uitgekomen van die been op tafel sessie.
4: Ja, dat ook. Ik zeg, jongens, we moeten eventjes weer wat geks doen. Ja. Ik heb ook eens een keer in een hete luchtballon geknipt.
0: Ja.
4: Dat is ook leuk. Heb je hier met de ballonver in Staphorst.
0: Ja.
4: Je moet een beetje dingen doen, denk ik, dat leuk is.
0: Ja, iets gekker dan anderen.
4: Ja, precies. En daar hou ik wel van.
0: Ja, nee, dat is zo. Maar daarom heb ik je ook elke donderdag aan de telefoon, Dickie. Trouwens, ik ben 2 weken geleden naar de kapper geweest. Ik zeg, ja, mijn kapper van afstand die zegt haar laten groeien. Want dat is in zo richting het einde van het jaar.
4: Ja, wat volle haar. Dat is wel mooi. Nou. Ja, tuurlijk. En heb je dat nou ook? Of heb je alles helemaal kaal opgeschoren?
0: Nee. Ik heb het gewoon gelaten zoals het is. Alleen, nu heb ik weer een probleem. Want elke maandag en vrijdag ga ik in de visagie hier bij Oost. En de visagisten zeggen van, ja, je moet je haar aan de zijkant weer een beetje opknippen. Ik zeg, dat mag niet van Dickie.
4: Ja, mag je best doen. Maar joh, je hebt zulk mooi haar, man. Dat zeg ik ook iedere keer wat tegen jou. Maar ik zou het niet doen, Bert.
0: Nee.
4: Kijk, als je dan naar mij kijkt, ik zou er echt wel wat voor over hebben om een mega bos haar te krijgen. Jouw haar zou ik wel willen hebben. Maar ik ben hartstikke kaal.
0: Okay.
4: En ik heb al 2 keer haartransplantatie gedaan.
0: Nou, dan ga ik kapper worden en dan ga jij een radioprogramma presenteren. Hoe vind je dat?
4: Nou, het lijkt me best wel leuk om een keer te doen. Dan kunnen we een keer ruilen.
0: Ja, nee, dat lijkt me een keer leuk, ja.
4: Dat gaan we doen.
0: Ja, nou, misschien dat we dat een keer af kunnen spreken. Dan maken we een keer een dagje radio vanuit je kapperszaak. Lijkt me ook hartstikke leuk.
4: Nog gezellig. Zal ik alvast een doos pleisters voor je neerzetten?
0: Heel goed. Hey, Dickie, tot volgende week, hè?
4: Yo, Bert, doei, hè.
0: Hoi, hoi. Ken je Vitesse? Vitesse ken je toch wel, hè? Dit liedje ken jij ook, hè? Uit onze jeugd, Dickie.
4: Ja, jij bent iets ouder als ik, toch?
0: Ja, ietsjes. Heel ietsjes. Ja, okay. Hey, ik wens je een fijne dag.
4: Joe, doei!
0: En doe al die vrouwelijke dames bij je de groeten.
4: Zal ik doen.
0: Oké, doei. Hoi, hoi. Bye.

0: Ik bel altijd met de kapper. Even gewoon wat de talk of the town is in Staphorst met Dickie. Maar die gaat dus een leven lang knippen weggeven.
1: Zo, dat is een goede prijs.
0: Ja, dat is een goede prijs. Vind ik best wel grappig ook. Ja, goed over nagedacht.
1: Zit er dan wel een limiet op hoe vaak je langs mag komen?
0: Nee, niks. Nee, Dickie kennende, dan heeft hij geen limieten.
1: Oké. Okay.
0: Nee. Maar die hebben dus elke dinsdagochtend een soort been op tafel sessie. Leuk.
1: Ah, wat er klinkt toch goed?
0: In de groep. Ja, nee, hartstikke leuk. Adanieltje, wat heb je zometeen voor ons?
1: Ik ga het zometeen hebben over een drugslab in het buitengebied van Omme.
0: Oké. Dat dus zometeen. En ik heb Cosa della Vita zometeen voor je van Tina Turner en Eros Ramazzotti.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer Café of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Bezoek een Alzheimer Café bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
5: Ik ook niet.
4: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
6: We kunnen door.
4: Direct door. Allianz Direct.
7: Nu bij Ben dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
10: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
11: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
10: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen. De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
2: Twee over half 12 op radio staat regionale nieuws nu met Anneneeltje de Boer.
3: In het buitengebied van Ommen is een werkend drugslab aangetroffen. Het pand wordt momenteel bewaakt door agenten met automatische wapens. Het lab moet nog ontmanteld worden door een specialistisch team. Het is nog onduidelijk hoeveel personen er zijn aangehouden en welke drugs er in het lab werden geproduceerd. Een woordvoerder laat weten dat de politie naar verwachting in de loop van de dag met meer informatie komt. Vier ziekenhuizen in Oost-Nederland testen een nieuwe manier van samenwerken. Patiënten die wachten op een galblaas, liesbreuk of navelbreukoperatie kunnen sinds september vorig jaar in een ander ziekenhuis in de regio terecht als daar eerder plek is. Het gaat om het MST, ZGT, Saxenburg en streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk. Al ruim 600 patiënten zijn zo eerder geopereerd. De Universiteit Twente onderzoekt de komende periode welk effect deze aanpak heeft op het verkorten van de wachttijden en of deze manier van samenwerken ook interessant kan zijn voor andere vormen van zorg. De politie heeft gisteren in Overijssel en Gelderland gecontroleerd op telefoongebruik achter het stuur. Dat gebeurde vanuit een touringcar. Daarbij werden meer dan 100 bekeuringen uitgeschreven. Wie bij 100 km per uur 3 seconden op zijn mobiel kijkt, legt bijna 100 meter af zonder aandacht voor het verkeer. De politie benadrukt dat de gevolgen daarvan desastreus kunnen zijn. En volgens het Wereld Natuurfonds is het aantal wilde dieren sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Zo gaat het niet goed met haaien en roggen. Maar bij andere dieren zorgt natuurbescherming voor goed nieuws, zegt het WNF.
4: Veel succesverhalen. Bijvoorbeeld de tijger. Die ging van ongeveer 3200 wilde dieren in 2010 naar ongeveer 5700 nu. Ook de groene zeeschildpad die is niet meer bedreigd door jarenlange samenwerking om onder andere legstranden te beschermen. En in ons eigen land, de otter, heeft onder andere door betere waterkwaliteit zijn comeback gemaakt. Dus wat we zien is dat die achteruitgang ook echt omkeerbaar is.
3: Otters waren in Nederland eind jaren 80 zelfs helemaal uitgestorven, maar komen ook in Overijssel inmiddels weer voor. Meer nieuws vind je in de app en op rtvoost.nl.
2: Dankjewel. Vandaag een wisselvallige herfstdag. Vanochtend veel bewolking en enkele buien. Maar ik heb het zonnetje wel gezien in Hengelo. Jij niet?
5: Ja, het was eventjes nog best mooi.
2: Ja, vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. Dus de zon was er hier eerder. Er staat een stevige noordwestenwind en het wordt maximaal 15 tot 16 graden. Morgen opnieuw bewolking en regen en ook het weekend verloopt wisselvallig. Met zaterdag wat meer zon en zondag opnieuw buien. Temperaturen zo rond de 14 à 15 graden. Het is 5:30. Zometeen in Goud of Fout. Nummer 1, die vandaag dus precies 60 jaar geleden op nummer 1 stond. Welke dat is, je hoort het zo meteen.
1: Tot 1 uur bij Oost.
2: Radio Oost. Een vrouw stuurde op haar werk een berichtje rond. Wie wil er dit weekend mee wandelen? Van alle collega's kwam er maar eentje opdagen. Een man die ze eigenlijk nauwelijks kende. En een paar jaar later waren ze getrouwd. Dus je toekomstige man of vrouw kan zomaar hier op de werkvloer lopen.

0: heerlijke nieuwe van Douwe Bob. Goeie artiest is het, zeg. 13 voor 12, you are the note to myself. Het is 13 voor 12 hier op Radio. Dit weekend staat Hardenberg helemaal in het teken van creativiteit en hobby's. In de evenementenhal worden van vrijdag tot en met zondag maar liefst 3 beurzen tegelijk gehouden. Namelijk Crea Weekend, Handwerk Weekend en Model Weekend. Van schilderen en bloemschikken tot breien, haken en modeltreinen. En het mooie is, met 1 kaartje kun je dus alle 3 de beurzen bezoeken. En weet je wat nog mooier is? Ik heb wat vrijkaartjes voor je. Dus stuur even Crea naar 06-4567-1331. Krijg je van mij 2 vrijkaartjes. En morgen gaan we ook kaarten weggeven. En zaterdagochtend zelfs ook nog. En binnenkort de Bas en Bert Ochtendshow vanuit Hardenberg in de ochtend. Hoe of wat, blijf luisteren natuurlijk, de radio's. In het kader van Gouden Fout, vandaag gaan we even 60 jaar terug. Want Sonny & Cher stond vandaag in 1966 op nummer 1 met Little Man. Is dat voor jou een gouden of is het een fout liedje?
1: Goud of fout?

0: Tonink. Gefeliciteerd, je krijgt van mij twee kaarten voor de Crea-beurs. Komend weekend in Hardenberg. En morgen zijn er nog kaarten te verdienen. En zaterdag ook in de Bas en Bert Ochtendshow. De Bauza Magnetic hoorde je voorbij trekken. En Sonny en Cher, gouden liedje, zegt iedereen. Willem Hofstee onder andere. Ook Marianne Gillet zegt gouden liedje. En ook de mensen via Insta, die hebben voor het liedje Little Man gekozen. Gouden liedje dus. En we gaan eens even contact zoeken met Willem Dijkma. Al een tijdje niet meer gesproken.
1: De natuur in met...
0: Goedemorgen Willem, en ik mag wachten op een appje.
2: Ja, ik ben bezig met mijn eigen stadskudde in Almelo. En dan heb ik even geen focus op Radio Oost, luister ik het ook niet. En normaal zit ik op donderdag op de hei en dan heb ik even iets meer tijd. Maar op de valreep kan het nog.
0: Ja, ja, je wil het hebben over bijen en je bent druk met de Almeloze stadskudde.
2: Ja, maar de andere stadskudde, dat is gewoon even controle, water geven. Ik heb twee schapen verkocht net. Maar wat ik gisteren zag in de tuin, dat vond ik wel weer grappig. Mijn vrouw zei, er bloeit iets, ik ruik iets. Ik zei, ja, er zoemt ook nog iets. Op de Hedera, die bloeit op dit moment volop. De klimop, de bekende klimop. En daar zag ik verschrikkelijk veel bijen op. Dus dat is echt zo'n mooie plant die aan het eind van het jaar nog voor voeding zorgt voor de bijen met dit mooie weer. Dus eigenlijk ook een oproep hoe vaak we ook de Hedera willen wegsnoeien. Laat hem nog even lekker tot bloei komen. Dat heeft weer functie voor de bijen. En snoei hem daarna eventueel weer weg en maak hem weer in vorm. Dat was mijn bericht voor vandaag. En dan heb ik nog heel even.
0: Ja, ja, zeker.
2: De groeten aan twee dames. Die kwam ik dinsdag tegen op de Galgenberg. Twee oude buurmeisjes, inmiddels dik in de 80. Eén woont in Oud-Marsum, de andere in Hengelo. En die waren aan het wandelen daar waar ze ook geboren waren. En die konden zich de commiezen, de oude grenswachten, nog herinneren. En even de dames zeiden, ja, daar was nog een kroeg. Daar heb ik mijn eerste jegermeistertje gedronken. Oh, dat was wel lekker in de buik, was dat.
0: Ja, ja. Nou, oké. Okay. Ja, Hoe heet ze?
2: Sorry, ja, dat weet ik dus niet meer.
0: Ah, Willem.
2: Nee, we hebben niet voorgesteld, op de hei praat je gewoon naamloos.
0: Oh, oké.
2: Okay. Dan kun je namelijk alles vertellen.
0: Ja, wel een leuk verhaal. Dankjewel Willem, en tot volgende week, hè.
2: Jo, volgende week, fijne week nog.
0: Hoi, Willem Dijkma, wekelijks natuurlijk. Elke donderdag de natuur in met hem.
3: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
4: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
4: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
7: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
8: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
10: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
9: Een initiatief van Pfizer.
11: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
12: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen. Verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
13: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
14: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.

0: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste najaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Aanstaande zondag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
1: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. 4 ziekenhuizen in Oost-Nederland testen een nieuwe manier van samenwerken. Ruim 600 patiënten werden eerder geopereerd. In Ommen is een werkend drugslab aangetroffen. De wethouder Petterweg was gisteravond en vannacht gesloten, maar is weer vrijgegeven. En volgens het WNF is het aantal wilde dieren sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat en meer op rtvoost.nl.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 12 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De beveiliging van de computersystemen van het OM was al jaren niet op orde. Dat blijkt uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via een kwetsbaarheid in Citrix, de software die medewerkers gebruiken om vanuit huis in te loggen. Nu blijkt dat het OM geen systemen had om verdachte activiteiten op het eigen IT-netwerk in de gaten te houden. De hackers hadden dus nagenoeg vrij spel. Of het OM inmiddels wel voldoende is beveiligd, is onduidelijk. In het rapport staat alleen dat er vooruitgang is geboekt. In Gent is de rechtszaak begonnen rond de dood van de Belgische kleuter Dien. Zijn lichaam werd ruim 4 jaar geleden gevonden bij het eiland Neeltje Jans. De verdachten zijn de Belg Dave de K. van 39 en zijn toenmalige Nederlandse vriendin Romy W. Zij waren bevriend met de moeder van de jongen van 4. Hij logeerde een tijdje bij hen. Toen het stel ruzie kreeg, ging de man er met Dien vandoor. 2 dagen later werd hij opgepakt en op aanwijzingen werd Dien doodgevonden bij Neeltje Jans. Dave de K. wordt verdacht van ontvoering en doodslag, zijn ex-vriendin van medeplichtigheid bij de ontvoering. In Polen is opnieuw een steekpartij geweest op een school. Een oud-leerling stak 2 medewerkers neer in een dorp op zo'n 50 kilometer ten noordoosten van Warschau. De slachtoffers zijn volgens Poolse media een conciërge en een leraar. De conciërge overleefde dat niet. Het programma Kassa blijft toch bestaan, maar niet als wekelijks tv-programma. Omroep BNNVARA meldt dat er een doorstart wordt gemaakt op internet. In welke vorm dat zal gebeuren is nog onbekend. Het tv-consumentenprogramma moest verdwijnen vanwege de bezuinigingen op de publieke omroep. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen, het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
4: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
6: Hey opa, je doet toch wel je mooie pak aan?
7: Wat is er aan, Dianti?
6: Woestergold is genomineerd voor de Gouden Televisiering.
7: Oh, dat is mooi. Het was nu ook wel het seizoen, hè? En kreeg dan vanavond weer een prijs?
6: Als iedereen vanavond stemt op Woestergrond, dan wel. Stem via avondros.nl/live.
7: Nou leuk, stem dan voor de Gouden Televisiering op Woestergrond. Is toch ook gratis bier?
6: Opa.
5: Huizenbouwers en renoveerdersweken bij Stalkeukens. En 10% extra korting op vrijgeplande keukens. Stalkeukens, Gronau en Koesveld, Duitsland. Stal.nl.
8: Hey, het is 3:12. Goedemiddag, het is donderdagmiddag. Tussen 12 en 1 natuurlijk Back to the 80s hier op Radio Oost. Voor op de Dobbelsteen ben ik op zoek naar een leuk jaren 80 liedje. Dus welke wil jij graag horen? Laat het me even weten via de app. En stel, ik trek bij jou thuis nu de koelkast open. Waar staat dan belachelijk veel van in je koelkast? Ja, als ik het bij mezelf doe op dit moment, heb ik daar ontzettend veel kaas in liggen. Ik weet niet waarom, maar dat ligt er bij mij. En als ik het bij mijn vader doe, dan kom ik de ene slagroombus naar de andere tegen.
2: Radio Oost.

0: belachelijk veel van in je koelkast. Jolande ter Horst uit Borne, yoghurt. Marianne Gillet die schrijft heel veel kaas, heerlijk. Ja, bij mij staat heel veel kaas op dit moment in de koelkast. En ik heb Gert Harbers aan de telefoon. Gert, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Bert.
0: Als ik bij jou, ik zou niet durven hoor, maar als ik nu bij jou de koelkast lostrek...
1: Dat mag altijd, jongen.
0: Ik trek bij jou thuis de koelkast open nu. Waar staat dan belachelijk veel van in de koelkast bij jou?
1: Kaas, melk, melk, kwark, fruit, dus blauwe bessen, aardbeien als ze er zijn.
0: Ah, nou, ik denk dat ik wel bij jou kan lunchen dan.
1: Ja, zeker. Ja. Je bent altijd welkom.
0: Ja, nee, maar kaas is lekker. Melk en karnemelk, dat eet ik wel. Kwark en aardbei en blauwe bessen. Nou, dat staat ook wel vaak op mijn lunchmenu.
1: Ja, ja.
0: En Gert, nu ik je toch aan de telefoon heb... heb je nog een liedje voor op de dobbelsteen?
1: Een liedje voor op de dobbelsteen? Even kijken. Ik zal even 1, 2, 3 schiet me nu niet. Gente di Mare. Gente di Mare van...
0: Totsi en Raf.
1: Totsi en Raf.
0: Nou, heel goed. Die ga ik...
1: Ik ben op het moment... Ja, je raadt niet waar ik zit, maar ik zit op het moment in Duitsland. Ah. En daar is het nog hartstikke zonnig weer.
0: Oh, je geniet echt van de... Je geniet dus net nog van de laatste zonnige dag.
1: Ik hoorde dat het in Markelo al aan het regelen was. Dus, maar ja, dat horen we straks van de weer... vrouw, denk ik, vandaag.
0: Ja, Margo heeft alles up-to-date. Nou, veel plezier.
1: Een fantastisch weerwoord hebben, denk ik weer.
0: Ja.
1: Omstandigheden.
0: Ik wens je een fijne dag in Duitsland. Dag Gert, en dankjewel.
1: Ja, we gaan nu weer terug naar Nederland. Dus,
0: neem even de zon mee dan.
1: Gedaan. Groeten van Marianne. We gaan even, ik mag er niet hard op zeggen, maar tanken.
0: Oké, heel goed. Groetjes, doei. Even kijken, wat komt er meer binnen? Ans uit Denenkamp. Ik heb heel veel groente in de koelkast. Ja, dat kan. Margriet Nijboer uit het mooie Hengelo. Baklever, wortels en uien. En Marcel Wiltink. Ja, kan niet anders van jou verwachten, Marcel.

al dus Marcel Wilt om jou te worden. Nou, dankjewel. Stel, ik trek bij jou thuis nu de koelkast open. Waar staat dan belachelijk veel van in jouw koelkast op dit moment? Zometeen hier op Radio's een van de mooiste liedjes van Tracy Chapman en George Michael. En Carol's Whisper heb ik ook zo voor je.

0: Het spel Babylonië met ons vaste panel.
1: Het is de 128ste Stuiversin vandaag.
0: Willem Duis.
2: Mijn eigen werden dat kroepoekje.
0: Jos Brink.
3: Welkom bij Wondere Wereld.
4: Nee, het is

Als je ooit een keer de tijd hebt, lees even de biografie over het leven van Georgie Michael. Een van zijn mooiste liedjes. The Carol's Whisper hoorde je voorbij trekken. Stond hiermee op nummer 1 in de jaren 80 in de Nederlandse top 40. Nog een suggestie voor de dobbelsteen. Liefde is als een sigaret van Benny Nijman. Gert-Jan Knol, dankjewel voor het doorgeven. Bij mij in de koelkast, schrijft Gert-Jan. Veel broodjes bapauw en spraakwater. Oh ja, papegaaiensoep zou Frits Korbach gezegd hebben. Hier in de koelkast staat erg veel zuivel en mixdrankjes. Aldus Jan Post. En wat komt er nog meer binnen? Jacqueline Veldhuis, wat staat er bij jou in de koelkast? Mijn koelkast staat vol met groente, fruit en magere kwark. Zo, dankjewel voor het doorgeven. Zometeen op radio is natuurlijk het regionale nieuws. We hebben natuurlijk Margot Ribberik. En Margot gaat weer een Eurovisie Songfestival liedje toevoegen aan haar lijst, aan haar Spotify-lijst. Margot's hittekracht. En ik heb mooi nieuws voor Air Supply, want het duo krijgt vandaag een ster op de beroemde Hollywood Walk of Fame. En dat komt mooi uit, want Graham Russell en Russell Hitchcock hebben net een nieuw album uitgebracht. Dat heet A Matter of Time. Na al die jaren zijn ze er dus nog steeds, Air Supply. En ze hebben genoeg klassiekers gemaakt. Denk maar eens aan deze. Deze is zo mooi in het kader van De Liefde Zit in een Klein Hoekje. I'm All Out of Love, nu op Radio Oost.

0: Hollywood Walk of Fame. En dit is een liedje uit de jaren 80 van ze. I'm All Out of Love. En ze hebben dus ook een nieuw album uitgebracht. Ga ik eens even naar luisteren. A Matter of Time. Dat wist ik dus niet. Maar nu dus wel weer. Strien, goeiedag.
1: Goeiedag.
0: Zometeen ga jij weer de 50 euro weggeven hier.
1: Absoluut, met de dobbelsteen.
0: Met de dobbelsteen. Dus heb jij nog een leuke suggestie voor de dobbelsteen? Laat het me even weten via de radiostep. Maar je bent hier natuurlijk ook voor belangrijkere zaken.
1: Zeker.
0: Zoals het nieuws, wat heb je onder andere?
1: Ja, zit jij wel eens op je telefoon in de auto?
0: Bijna niet meer.
1: Maar, want anders kun je een boete krijgen. Ja, daar ga ik straks wat over vertellen.
0: Soms is het wel lastig, hè?
1: Ja, dat snap ik. Ja, niet doen.
0: Nee. Maar ik luister vaak gewoon lekker de radio.
1: En heel goed.
0: Leg die telefoon gewoon ver weg.
1: Heel goed, heel verstandig.
0: Oké, dat dus zometeen. En Margot Ribberink met het actuele weerbericht zometeen hier op Radio Oost.
2: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
5: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
6: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen, belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
12: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
0: Vijf over half één. Radio Oost, regionale nieuws doen met Serien.
1: De gemeente Tubbergen heeft zich uitgesproken over de beschieting van het asielzoekerscentrum in Albergen. Burgemeester Anko Postma erkent dat de opvang stevige gevoelens kan oproepen, maar noemt de beschieting onacceptabel. Maandagavond werd het AZC beschoten, waarschijnlijk met een alarmpistool. En het is de derde beschieting in 2 jaar tijd. Ook werd er in de buurt in Geesteren een auto van een Syrisch statushouder gezin in brand gestoken. Voor de beschieting van de afgelopen maandag is nog niemand aangehouden. In het buitengebied van Ommen is een drugslab gevonden. Beide bewoners van het pand zijn aangehouden. En het pand wordt momenteel bewaakt door agenten met automatische wapens. Het is nog niet duidelijk wat voor soort drugs er in het lab werden geproduceerd. In de loop van de dag zal er meer informatie komen, zegt een woordvoerder van de politie. Wie gisteren in Overijssel en Gelderland zijn telefoon gebruikte achter het stuur, kan nog wel eens een boete hebben gekregen. Gisteren controleerde de politie namelijk vanuit een touringcar op telefoongebruik achter het stuur. En ze deelden meer dan 100 bekeuringen uit. De politie benadrukt dat de gevolgen van telefoongebruik achter het stuur desastreus kunnen zijn. En wie bij 100 km per uur 3 seconden op een mobiel kijkt, legt bijna 100 meter af zonder aandacht voor het verkeer. En dat is levensgevaarlijk, zegt de politie. Het is een spannende dag voor bewoners van het pottenbakkerserf in Rijssen. Vandaag krijgen ze de uitslag van de metingen naar het giftige UF-schuim in hun woningen. Het schuim kan gezondheidsklachten veroorzaken, zoals vermoeidheid, hoofdpijn en bloedneuzen. En het gas dat vrijkomt bij het uitharden is kankerverwekkend. Als de metingen slecht uitvallen, heeft dat grote gevolgen, vertelt deze bewoner van het pottenbakkerserf.
13: Dat mensen uit hun woningen moeten, omdat het te gevaarlijk is als mensen te lang aan dat gas wordt blootgesteld.
1: We houden je op de hoogte via oost.nl of check de app.
0: In Rijs heeft het een hele andere naam. Maar die naam die ga ik niet roepen. Ik kom zelf namelijk van oorsprong uit Rijs.
1: Oh, is dat zo?
0: Vroeger had het een andere naam, ja. Pottenbakkerserf, maar goed, dat even terzijde. Er woonden heel wat vrienden van mij vroeger daar.
1: Gezellig.
0: We hadden een andere naam voor het erf. Margot, goeiedag.
14: Goeiedag, Bert.
0: Het weer in onze mooie provincie, want ik zag vanochtend de zon nog schijnen in Hengelo.
14: Ja, en dat doet hij op heel veel plaatsen op nu nog steeds. Maar er trekken vanuit het noordwesten ook dikke, witte stapelwolken over de provincie van noordwest naar zuidoost. En daar vallen soms een paar stevige buien uit. Het is gewoon een heel ander herfstweertype dan de afgelopen dagen. Gisteren nog 25 graden bij sommige waarnemers in Twente. Nou, we zitten in een frisse luchtsoort vandaag. De wind komt uit het noordwesten. Die is ook stevig, hoor. De bomen en de blaadjes waaien heen en weer. Er valt ook lekker wat af. Matig tot vrij krachtig. En vanaf de Noordzee komt lucht waarin de temperaturen op dit moment zijn opgelopen naar zo'n 13 tot 15 graden. En we mogen blij zijn dat we vandaag naar 16 graden gaan. Dus dat scheelt een jas. Ja, misschien moet je dan ook af en toe de regenjas erbij houden.
0: Ja.
14: Maar de zon die is er ook bij en het is prachtig heldere lucht. Dus de kleur van de lucht is ook mooi blauw.
0: En morgen kleurt dan de lucht ook blauw?
14: Nee. Het is zo dat het vanavond nog flink opklaart. Dat de wind gaat afnemen en er nog een enkele bui valt. Maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. En er komt een storing aan. En dat betekent dat het morgenochtend bewolkt en regenachtig is. De wind waait niet uit het noordwesten, maar uit het zuidwesten. Flink hoor, matig tot vrij krachtig. Morgenmiddag is het dan weer tijdelijk droog. Maar in de namiddag en vooral in de avond, dan komen er weer buien vanuit het noordwesten. Met mogelijk hagel en onweer daarbij en flinke windstoten. Dus ja, de herfst laat zich echt van een hele andere kant zien bij temperaturen van 14, 15 graden. En dat zijn ook de temperaturen voor het komend weekend. Zaterdag is een dag die een beetje lijkt op dat van vandaag. Dus blauwe luchten, stapelwolken, maar ook een paar buien. En zondag is het wat rustiger, maar misschien zelfs met een paar meer buien. En na het weekend, dan lijkt het toch weer wat droger te gaan worden. En gaat de temperatuur ook iets omhoog.
0: Iets omhoog, dus richting de 18, 19 graden. De 20 gaan we niet aantikken volgende week?
14: Nee, ik denk niet 20, maar 18, 19, dat zou best wel eens kunnen lukken op volgende week woensdag. Want de wind blijft uit het zuiden, zuidwesten waaien. Dat is de warme hoek in deze tijd van het jaar. Koude nachten komen er ook echt nog niet. En het weerbeeld is licht wisselvallig. Dus over het algemeen is het droog en kalm met zonnige perioden. En heel af en toe kan er eens een keertje buitje vallen.
0: Oké, ideale omstandigheden met de Sallandse Wandelvierdaagse. Want die vindt volgens mij volgende week plaats in onze mooie provincie. Dankjewel, Margot. En dan,
14: ik
0: natuurlijk
14: krijg er een goed gevoel bij. Tada! Kijk toch eens hier. Kan zeggen dat wandelen eigenlijk stilstaan is.
15: Hier aan de kust, de Zeeuwse kust.
14: De Zeeuwse kust.
16: Margotje, Margotje.
14: Fantastisch, toch?
0: Margot zit in kracht. Radio Oost. Nou, ik ben benieuwd waar je mee gaat komen, Margot.
14: Ja, gisteren had ik ook het Songfestival natuurlijk, hè, de nummers 1 uit de jaren 80. Vandaag weer 1 uit 1985. En daarvoor moeten we naar Noorwegen. Naar de groep Bobby Sox. En die hadden een heel leuk liedje met een Noorse titel. Laat het swingen.
0: Dankjewel, hè.
14: Graag gedaan.
0: Fijne dag, dag Margot. Het is 11 over 12:30. Deze komt dus op de lijst van Margot's Hittekracht.

0: Let It Swing, de Bobby Sox op Radio Oost.
1: Dit is de Dobbelsteen.
0: Jan de Hotteman die stelt me nog een vraag. Bert, loop je volgende week mee met de wandelvierdaagse? Nee, Bart Kief doet het, maar ik had wel een dagje mee willen lopen, hoor. Hartstikke gezellig.
2: Ja, dat is hartstikke leuk.
0: Ja, misschien dat we dat volgende week vrijdag nog even voor elkaar kunnen krijgen. Maar ja, ik zit dan nog weer met de Oostgebieden. Dan zou het eigenlijk donderdag moeten. Ja.
2: Of je doet het wandelend, de Oosterine. Heel sportief.
0: Ja, zeker, zeker heel sportief. Maar 20 kilometer moet te doen zijn, toch? De Dobbelsteen, 6 liedjes. Totsi en Raf op 1, Gente Di Mare. Op 2, Hoi Bert voor de Dobbelsteen. Graag het nummer van Powerplay, Make It Alone. Siska op 3, Kodo. Duf, Toon uit Delden. Hallo Bert op 4, hallo Bert. Voor op de Dobbelsteen, Dr. Beat van de Miami Sound Machine. Groetjes Wim. Jan Post, Valerie van Steve Winwood voor zijn verjaardag. En op 6... I still haven't found what I'm looking for, you too. Nou.
2: Ga eens gooien.
0: Ga eens gooien. Wie gaan we blij maken met een sportieve waterbon?
2: Je gaat degene die op nummer 1 staat heel blij maken, denk ik.
0: Nummer 1? Nou, die heb ik aan de telefoon gehad. Dat is Gert Harbers. Want de zus van Gert, Marianne, ze zit in Duitsland. Ze zit nu in de auto. Ze hebben onder andere getankt en boodschappen gedaan. En die had ik aan de telefoon in het kader van... wat staat er eigenlijk veel te veel in de koelkast bij je? En daar hadden ze een mooi antwoord op. En toen mochten ze als dank een liedje uitzoeken. En dat was dus Gente Di Mare. En het toeval wil, dit is ook een songfestivalliedje.
2: Songfestivalliefhebbers, volgens mij.
0: Ja, veel songfestivalliefhebbers. Maar dit is wel een van de mooiste liedjes uit de jaren 80, hoor, deze. Gente Di Mare, Totsi en Raf. En gefeliciteerd, Gert.
3: I like

0: China Girl, je hoorde niemand minder dan David Bowie hier op Radio Oost. Het is de tijd voor, dames en heren, voor niemand minder dan Cor en Marjolein. Maar ik heb nog even een diepere gedachte voor vandaag. Het is niet de berg die we overwinnen, maar onszelf. Zo.
1: Wie zijn er vandaag ook weer jarig? Even bellen met Cor en Marjolein.
0: Even een heerlijke stoeptegel, toch? Hè? Morgen heb ik er weer eentje voor je. We gaan even naar Cor en Marjolein. Goedemorgen. Middag moet ik zeggen.
2: Ja,
0: ja, goedemiddag. Jullie zijn wel bij de tijd natuurlijk. Jullie zijn de hele ochtend natuurlijk al bezig met verjaardagen. Ik ben eigenlijk benieuwd. Hebben jullie Bruno Mars op de lijst gezet?
2: Zeker, Bert, zeker.
0: 41 geworden toch vandaag, hè? Bruno Mars.
2: 41 jaar geworden, ja.
0: Wie zijn er nog meerjarig?
2: Steven Bergwijn,
0: de voetballer.
2: 29 jaar.
0: 29, nee, Steven Bergwijn.
2: Dan zangeres Laura Vlasblom. Ah, 58 jaar.
0: Een frissel-sisseltje.
2: Ja. Dan oud-politicus Jan Marijnissen.
0: Jan Marijnissen, de Socialistische Partij Jan Marijnissen.
2: 74 jaar.
0: Ik heb nog een boek van hem liggen over Mao.
2: Oh.
0: Ja, ja, dat is zijn gedachtegoed, hè.
2: Dan Jack Spijkerman, 79 jaar.
0: Jack Spijkerman, Farah, Steen en Benjo. Jack Spijkerman, jarig vandaag.
2: Ja. En Maurice de Hond, 79 jaar.
0: Maurice de Hond, je weet wel, de man van de peiling, hè? 79 al inmiddels, zeg. Sjo.
2: Zeker.
0: Ja, voormalig voetbalscheidsrechter was het ook. En gaan jullie vanmiddag nog wat leuks doen, trouwens?
2: Nou, we hebben visite.
0: Oh, wie is er op visite?
2: Een van Cor's broers uit Hogeveen.
0: Oh, leuk. Dan wens ik jullie een fijne middag toe.
2: Dankjewel, Bert, dankjewel.
0: Oké, okay, dan spreken we elkaar morgen natuurlijk weer.
2: Oké, okay, Bert, tot morgen.
0: Doeg. Dag, doeg. Cor. Dag, Marjolein. Nou, Cor en Marjolein waren dat. Nou, ik heb alles afgewikkeld. Zometeen Astrid de Jong op Radio Oost.
3: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
4: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
3: Nu bij Dirk, Calvé pindakaas. 1,49. Word je groot van...
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: Oud 24. Download de app en start met vinden.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
4: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
3: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
5: Voor de grootste keuze in...

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
2: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
1: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
3: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
4: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste najaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Aanstaande zondag, extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
5: Het laatste nieuws in Overijssel. De gemeente Tubbergen heeft zich uitgesproken over de beschieting van het asielzoekerscentrum in Albergen. Burgemeester Anko Post erkent dat de opvang stevige gevoelens kan oproepen, maar noemt de beschieting onacceptabel. En in het buitengebied van Ommen is een drugslab gevonden. Beide bewoners van het pand zijn aangehouden en het pand wordt momenteel bewaakt door agenten. Meer op oost.nl.
6: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 1 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. 18 mensen raakten gewond. Dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. En ook de hoofdstad Kiev werd bestookt. Delen van de hoofdstad en diverse regio's zitten zonder stroom. Het kan nog lang duren voor het Openbaar Ministerie alle achterstanden heeft weggewerkt na de computerhack van vorig jaar. Het OM was wekenlang offline. 9000 rechtszaken liepen vertraging op. Volgens bronnen van de NOS zat waarschijnlijk China achter de hack. Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. In Polen was vandaag opnieuw een steekpartij op een school. Niet ver van Warschau stak een oud-leerling 2 mensen neer. 1 slachtoffer overleed. Gisteren raakten bij een andere steekpartij in Polen 10 mensen gewond. Het consumentenprogramma Kassa maakt een doorstart op internet, meldt BNNVARA. Het is nog onbekend in welke vorm dat zal zijn. Wel is er minder budget voor. Door de bezuinigingen op de publieke omroep moest het tv-programma verdwijnen. Het bestaat al sinds 1989. De laatste uitzending op televisie is op 5 december aanstaande. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen, het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
6: Radio Oost. Bij Oost en
8: Amerika. Hey opa, je doet toch wel je mooie pak aan?
9: Wat is er aan, Dianti?
8: Woestergold is genomineerd voor de Gouden Televersiering.
9: Oh, dat is mooi. Het was me ook wel het seizoen, hè? En kreeg dan vanavond weer een prijs?
8: Als iedereen vanavond stemt op Woestergold, dan wel. Stem via avondros.nl/live.
9: Nou leuk, stem dan voor de Gouden Televisiering op Woeste Grond. Is toch ook gratis bier?
8: Opa.
10: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
11: Ja, een

0: Suicide Blonde in Excess.
1: Astrid de Jong. Bij Oost in de middag.
0: 7:07 en daar ben ik weer. Eventjes op de plaatjes van Paula passen. Vandaag en morgen ben ik er voor je. Met vandaag de super makkelijke regenquiz. En ja, natuurlijk gaan we het even hebben over wat er allemaal gebeurt in Overijssel vandaag. Ja, en ik heb het er al eens eerder over gehad. Maar als je op televisie meekijkt, op TV Oost, dan staat er altijd in één klein blokje verteld wat voor weer het vandaag is. En ik reed inderdaad van Kampen hier naartoe, tussen de regenbuien en de heldere momenten door, ook in mijn hoofd. En dan staat er in dat blokje inderdaad fris met buien. En dat beschrijft wel een beetje de dag van vandaag natuurlijk. Nou, ik hoor graag van je wat jij vandaag doet. Maar ook ben ik op zoek naar regenplaatjes, want laten we er dan maar wat moois van maken. Welk liedje over de regen denk jij nu meteen aan? Laat het me even weten. Stuur een appje via de Oost-app of 06-4567-1331. En wie weet ga ik dan jouw regenplaatje straks draaien. Voor nu gaan we het hebben over duiven. Of wij, Prince and the Revolution, doen dat.

0: uit Overijssel in de spotlight. Vaste
1: grond. Deze week Edwin Evers, Vaste grond.
2: Dit is De Nieuwe Oogst.

Ik zwerf even over Facebook en ik zie dat Edwin Evers gewoon een berichtje geplaatst heeft. 55 jaar en nog een nieuwe oogst bij RTV Oost. Ja, en terecht natuurlijk, want altijd DJ geweest en altijd in Hardenberg blijven wonen. En ondertussen gewoon zijn passie achterna gegaan, is gaan drummen en zingen en muziek maken natuurlijk. En dan is het best lastig, want als je zelf DJ bent, ga je dan je eigen plaatjes draaien. Dat is toch een beetje raar, denk ik. Maar nu kunnen wij gewoon zijn plaatjes draaien, want ja, we hebben zitten luisteren net weer naar Vaste Grond, een nieuwe single van Edwin Evers. En oh, wat een goede plaat.

Lekker wat vrolijkheid en geluk. Alexis Jordan bezingt Happiness. En dat gun ik je allemaal een beetje. Vooral de mensen die net een appje hebben gestuurd via de Oost-app of via 06-4567-1331. Want ik kreeg een hele lijst met regenplaatjes. Toen bedacht ik, inderdaad, ik heb al een keertje om regenplaatjes gevraagd. Ik krijg gewoon toch weer steeds zachtjes dik de regen op mijn zolderraam van Rob de Nijs. Nou, deze keer doe ik die niet. Ik heb gewoon eventjes op het scherm geprikt en kwam uit bij het appje van Anneke van der Meer. Raindrops keep falling on my head. De uitvoering van BJ Thomas. Daar is die dan.

0: waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
4: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
5: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
4: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
5: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
6: Tijd voor gesponsorde vacatures.
3: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
2: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
7: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
10: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
11: Vandaag is de grote heropening van XXX Loods in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting en alleen tot zaterdag nog eens 10% on top. XXX Loods in Noordhoorn viert mee. XXX Loods in Salzbergen.
12: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
13: Voordeeluitjes.nl.
11: Vandaag, grote heropening van XXX Loods in Salzbergen.
14: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
11: Heropening Salzbergen. Tot wel 20% korting en nog eens 10% on top.
15: Het is alweer 2:30. Tijd voor het regionale nieuws met Serien Beunen. Ga je gang, Serien.
16: De gemeente Te Bergen heeft zich uitgesproken over de beschieting van het asielzoekerscentrum in Albergen. Burgemeester Anko Postma erkent dat de opvang stevige gevoelens kan oproepen, maar noemt de beschieting onacceptabel. Maandagavond werd het AZC beschoten, waarschijnlijk met een alarmpistool. En het is de 3e beschieting in 2 jaar tijd. Ook werd er in de buurt in Geesteren een auto van een Syrisch statushouder gezin in brand gestoken. Voor de beschieting van afgelopen maandag is nog niemand aangehouden. In het buitengebied van Ommen is een drugslab gevonden. Beide bewoners van het pand zijn aangehouden en het pand wordt momenteel bewaakt door agenten met automatische wapens. Het is nog niet duidelijk wat voor soort drugs in het lab werd geproduceerd. In de loop van de dag zal er meer informatie komen, zegt een woordvoerder van de politie. En misschien heb je er zelf ook last van, schade aan de fundering van je woning door de droogte van afgelopen zomer. Bouwbedrijven krijgen er veel telefoontjes over. Vooral in gebieden waar huizen op klei zijn gebouwd of op houten palen staan, is de schade aanwezig. Hoe dat moet worden opgelost is de vraag. Dit soort schade laten maken is namelijk erg duur. De IJsselcup, de traditionele opening van het schaatsseizoen, wordt dit jaar niet in Deventer gehouden. Vanwege technische mankementen aan het koelsysteem is het niet mogelijk om ijs aan te maken. De wedstrijd wordt nu in Enschede bij de ijsbaan Twente gereden. Bij de IJsselcup staan ook nog startbewijzen voor het kwalificatietoernooi World Cup op het spel. Dat toernooi is eind oktober in Tialf. Meer op oost.nl of in de app.
15: Dankjewel, Serien. En het uitgebreide weer dan nog even. Nou ja, je hoorde het al, het is fris met buien. Inderdaad, het is 13 graden en het waait ook nog eens een keertje behoorlijk. Het kan nog 15 graden worden, maar daar blijft het dan ook wel bij. En morgen is het precies zo, ook met veel regen en ongeveer 15 graden. Nou, dan wordt het zaterdag waarschijnlijk ietsje zonniger. Maar wat denk je? Zondag dan gewoon weer regen. En ze voorspellen dan daarna wel weer wat zonniger. Maar dat is natuurlijk altijd een beetje afwachten. En de verkeersinformatie, er staat weer een file op de A1 van Hengelo richting de Duitse grens. Tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens sta je nu 8 minuten stil bij de politiecontrolepost. Bij Oost in de middag.

Mooi, hè? Stan Sharp en You. En ik krijg nog heel veel leuke suggesties voor regenplaatjes. Ik heb net al een regenplaatje gedraaid. Maar zo tussen 1:30 en 2:30 vind ik het altijd fijn om een Nederlandstalig plaatje te draaien. Eigenlijk het allerliefste een Overijssels plaatje. Maar ja, ik ben op zoek naar regenplaatjes. En ik zei al, zachtjes stikt de regen tegen mijn zolderraam. Ja, die heb ik vorige keer ook al gedraaid toen het zo regende. Dus nu vroeg ik me af, is er nog een ander Nederlandstalig plaatje dat over de regen gaat? Wel bedankt hoor voor alle suggesties verder nog. Anders ga ik daaruit kiezen hoor, dat kan ook. Crying in the Rain, dat is ook een mooi liedje, Francisca. Ja. En Mieke die wil Singing in the Rain, dat is ook leuk. Ach, eigenlijk heb ik ook wel genoeg, hè. Ja, Terrence Trent D'Arby en Rain. Jacqueline, dank je wel. Even kijken, wat heb ik nog meer allemaal? Wat stuurt Yveske? Oh, die stuurt gewoon een foto van een donderwolk. Daar hangt een behoorlijke wolk, zeg, boven de Overijsselse wegen. Ah ja, dat kan natuurlijk. Als het de regen nog niet valt, dan zweeft het boven de provincie. Dat weten we allemaal. Even kijken. Ja, When the Rain Begins to Fall. Ja. Nou, een Nederlands plaatje vind ik leuk. Tenminste, ja, als jij het ook leuk vindt. Als ik geen goede suggesties krijg, we kunnen niks verzinnen met elkaar. Dan gaan we gewoon voor nog een Engelstalige. Dat kan natuurlijk altijd. Maar is er nog een Nederlandstalig regenplaatje niet erop de lijst? Ja, stuur het even via natuurlijk gebruikelijke Oost-app, als je die al weet te vinden. En anders kan het via 06 4567 1331.

You got it. Roy Orbison was dat. Ja, ik heb echt de leukste baan van de wereld. Ik mag eventjes met de muziek bezig zijn hier. En met de informatie uit Overijssel. En natuurlijk met jou thuis. En ik zit echt te genieten van de appjes die ik nu krijg. Dus het is echt één grote fruitmand aan leuke dingen die ik binnenkrijg. Harry die belde net. En ik heb inmiddels de telefooncentrale ook onder controle. Maar het is wel veel tegelijk hoor. Dus het liefste appen, maar... Oké, okay, Harry, die kwam met de suggestie. Het is koud zonder jou, van André Hazes. Dus we gaan al een beetje meer in het weer denken nu. En zo krijg ik ook heel veel kinderliedjes binnen. Maar ook Avond van Boudewijn de Groot. Want, zegt Laurens, in het refrein zit hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Kijk, dan neem je de opdracht in ieder geval serieus. Daar ben ik heel blij mee. Kijk omhoog, Sammy, zit daar regen in? Ja, ja, daar zit regen in. Dat is ook een goede Herman. Krijg allemaal dus hier zo onder moeders paraplu van duo Karst. Zou ik ook zelf nooit bedacht hebben. En even kijken. Want oh ja, vlieg met me mee naar de regenboog. Is ook een leuke. Ellie en Rickert in de regen. Dat is ook leuk. Ja, en Bluff met Harder dan ik hebben kan. Dat is ook zo'n fantastische mooie plaat. Het regent zonnestralen is ook geweldig natuurlijk. En dan kreeg ik hier dus een appje. Even kijken, wie was dat nou? Oh, dan kan ik het niet. Door storm en woeste regen van Ancora. Dat is ook een goeie. En Juf Roos met het regent, het regent. Nou, ik kan hem even niet terugvinden. Maar iemand die zei van Henk Wijngaard, die heeft een nummer. Oh ja, ik moet nog wat jaren mee. Dat schrijft Fons. En dat was een goede suggestie geweest. Maar het spijt me, ik sloeg zelf onmiddellijk aan... op, ja, ik kreeg ook nog hier Tik-Tak, het regent, een kinderliedje. Maar die kreeg ik van, ik zal even kijken wie dat is. Dat is Betsy. En toen keek ik even bij haar wat oudere berichtjes. En daar stond bij, 6% van de vrouwen wil graag ten huwelijk worden gevraagd op hun eigen verjaardag. Ik denk die informatie, die deel ik nog even met je, van Betsy. Ja, en ik was gebleven bij Henk Wijngaard. En nou weet ik niet meer wie er met die fantastische suggestie kwam. Monique, volgens mij. Oh, ik hoop dat ik nu je naam goed zeg. En anders ga ik nog wel even zoeken. Maar ik vond het zo'n leuke suggestie. Ik hoorde het en ik dacht, oh, daar heb ik echt zin in die plaats. Nou, en dat is ook belangrijk natuurlijk. Het is dus wel Henk Wijngaard, maar het is Hey Susie.

0: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
1: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echts, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
2: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
1: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
3: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
4: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
3: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Koop ook uw droomkeuken bij Stahl Treffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stahl in Gronau en Koesveld. Kijk op stahl.nl. Stahl met dubbel L.
9: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Huizenbouwers en renoveerdersweken bij Stahlkeukens. En 10% extra korting op vrijgeplande keukens. Stahlkeukens. Gronau en Koesveld, Duitsland. Stahl.nl.
10: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste najaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Aanstaande zondag, extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
11: Het laatste nieuws in Overijssel. De provincie stopt eerder met busvervoerder EBS. Die rijdt onder de naam Reis. EBS leidt flinke verliezen, waardoor het bedrijf het busvervoer mogelijk niet kan voortzetten. De gemeente Tubbergen heeft zich uitgesproken over de beschieting van het asielzoekerscentrum in Albergen. Burgemeester Anko Postma erkent dat de opvang stevige gevoelens kan oproepen, maar noemt de beschieting onacceptabel.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 2:00.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. Dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. Bij het bombardement raakten ook 18 mensen gewond. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. Voor huishoudens in kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. De Nobelprijs voor de literatuur gaat dit jaar naar de Canadese Anne Carson. Ze is dichter en essayist en ook hoogleraar klassieke literatuur. Het Nobelprijscomité noemt het oeuvre van de 76-jarige Carson gedurfd en inventief. Ze gaat volgens de Zweedse Academie op vernieuwende wijze in dialoog met de klassieke traditie. Een van de bekendste bundels van haar is Glas, ironie in God. En dat verscheen vorig jaar in een Nederlandse vertaling. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan gaan renoveren. Het museum en het ministerie van OCW hebben een akkoord gesloten over de financiering. En daarmee komt er een einde aan de lange onzekerheid over de toekomst van de culturele instelling. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Hey opa, je doet toch wel je mooie pak aan?
15: Wat is er aan, Dientie?
14: Thomas de Gold is genomineerd voor de Gouden Televisiering.
15: Oh, dat is mooi. Het was nu ook wel het seizoen, hè? En kreeg dan vanavond weer een prijs?
14: Als iedereen vanavond stemt op Woeste Grond, dan wel. Stem via avondros.nl/live.
15: Nou leuk, stem dan voor de Gouden Televisiering op Woeste Grond. Is er ook gratis bier?
14: Opa.

0: Solaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Crea Weekend, het event voor alle creatievelingen. Nu samen met Handwerk en Modelbouwweekend. 9, 10 en 11 oktober in Evenementenhal Hardenberg. Crea-weekend.nl.
2: Radio Oost.

0: Ik hou niet van rennen, maar wel van dit liedje. Born to Run, Bruce Springsteen.
1: Astrid de Jong. Bij Oost in de middag.
0: Het is de week van de toegankelijkheid. En in die week kun je misschien net even wat extra nadenken hoe het is voor mensen die niet makkelijk een trapje ophuppelen. Of die niet heel makkelijk ergens langer naartoe kunnen. Nou, soms is het zelfs zo dat dat voor kinderen geldt. En in Hengelo zitten kinderen in groep 8 die daar wel over nadenken. En mijn collega Marielle is daar naartoe geweest en straks horen we haar. Dat onder andere nog. Nu Lisa Stansfield.
2: I don't know where my baby is.
0: All around the world.
2: But I'll find him. Somewhere. Somehow.

0: ik van de toegankelijkheid. En voor de een is het natuurlijk hartstikke logisch om gewoon een boek te lezen of een gebouw binnen te lopen of wat dan ook. Maar voor sommige mensen is dat best wel lastig. Nou, op deze basisschool in Hengelo ontdekken ze waarom dat niet voor iedereen vanzelfsprekend is.
1: Waar is dit voor?
2: Dus blije voor blinde mensen.
1: Heel goed. Voor blinde mensen die niet op een gewone manier kunnen lezen.
3: De kinderen krijgen les in braille. Waarom is dat belangrijk?
1: Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen van de basisscholen zien dat het ook anders kan zijn, je leven. En dat je ook kan leven met een beperking. En welke hulpmiddelen je dan kan gebruiken.
4: Ik vind het wel belangrijk, want je moet wel een beetje weten zo van hoe de mensen voelen. En dat leren we ook nou, dus hoe het voelt als je blind bent een beetje. En dan kijken hoe lastig het is. Wel lastig voor hun. Dus ja.
5: Nou, we krijgen nu straks allemaal om de beurt een bril op. Zie je dus niks. En een stok. Maar die stok, die kan geluiden maken, want als je hier tikt, hoor je wat anders dan als je hier tikt.
6: Zo,
5: ik denk dat het belangrijk is dat er elke keer wel even bij stilgestaan moet worden. En soms wordt het wel eens vergeten, want je moet met kinderen praten over heel veel onderwerpen. En een van die dingen is, anders is niet gek, want die mensen horen er ook bij.
3: En zeker in de week van de toegankelijkheid?
5: Zeker in die week, maar ik denk in alle weken wel. Ja.
3: Voel je de route nog?
2: Ja, ik voel de route nu weer.
3: Waarom is het goed om dit een keer te doen?
2: Dan weet je ook hoe het voelt dat blinde mensen zich voelen.
1: Nou ja, als je je fiets op een blinde geleiderrail zet, is iemand met een die slechtziend is of blind, kan niet verder of valt er overheen. Dus dat zijn dingen waar kinderen een beetje rekening mee zouden kunnen houden. En ik vind het ook belangrijk dat ze voor de rest van hun leven weten, ook in hun toekomstige beroep of wat ze maar gaan doen, van hey, is dit ook toegankelijk bijvoorbeeld voor iemand met een handicap?
3: Jullie doen dit jaarlijks. Is er veel belangstelling van scholen?
1: Dat wisselt heel erg. De vorige editie deden alle scholen mee en waren we een hele week van 's morgens vroeg tot de middag hiermee bezig. Dit jaar zijn er wat minder scholen, helaas.
3: Dat is niet goed, toch?
1: Dat is jammer. Ik denk dat het gewoon heel verrijkend is voor kinderen om dit ook te ervaren.
0: Ja, en daaraan besteden we ook deze week aandacht tijdens de Week van de Toegankelijkheid. Aan al dat soort dingen natuurlijk. Wil je daar meer over weten, kun je gewoon terecht op onze site. Dus dat is heel simpelweg oost.nl. En dit is van Dik Hout natuurlijk, Stille Mij.

Oh, jongens, wat zijn die te goed, hè? Die mannen van Van Dikhout, je hoorde Stil in mij. Ik moet de hele dag al een beetje gniffelen om wat ik vond hier op de redactie van RTV Oost. Ik vond hier namelijk een RTV Oost-pet. Ik dacht, nou, dat is leuk. Ja, en die mag ik gewoon weggeven, zei Paula. Mag gewoon een pet weggeven. Maar waar kwam ze vervolgens mee aanzetten? Een andere pet die past op het kopje van je hond. Ja, dus dan kunnen jij en je hond allebei met een Oostpet rondlopen. En ja, die gek Paula, die heeft natuurlijk zo'n grote rode harige kat. En die heeft hem ook opgehad. En het is echt heel handig, want er zit een strekje onderin. Dus je kunt die pet opzetten bij de kat of bij de hond. Volgens mij de meeste katten gaan dit niet pikken. En misschien de honden eigenlijk ook niet, bedenk ik nu ineens. Maar goed, die kun je dus onder het koppetje strikken. En dan kun je allebei met dezelfde pet door het leven. En als je dat nou wil winnen, dat setje petten, moet je meedoen aan de grote supermakkelijke regenquiz die ik graag ga spelen. Maar ik ga hem straks ook spelen. En daarvoor hoef je eigenlijk maar één ding te doen. En dat is een antwoord appen op de volgende supermakkelijke vraag. Maar denk erom, het is een instinker. Wat gebeurt er met regen als het onderweg bevriest? Wat gebeurt er met regen als het onderweg naar beneden bevriest? Ja, en dan denk je dat dat makkelijk is, maar dan stink je er zomaar in. Dus wat krijg je dan? Laat het even weten via de Oost-app of via 06-4567-1331. Gaan we ondertussen naar huis met Dothan. We gaan niet naar huis, tenminste sommige mensen niet natuurlijk, zijn net het huis uit. Maar dit liedje heet wel Home. Dothan dus.

0: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
2: Huh?
1: Maak er een

0: geld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
2: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
3: Honda, the power of dreams.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Vandaag is de grote heropening van XXX Loods in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting en alleen tot zaterdag nog eens 10% on top. XXX Loods in Noordhoorn viert mee. XXX Loods in Salzbergen.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Vandaag, grote heropening van XXX Loods in Salzbergen.
9: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
7: Heropening Salzbergen. Tot wel 20% korting en nog eens 10% on top.
10: 2:30 is het precies. Het regionale nieuws krijgen we van Serien Beunen. Ga je gang, Serien.
11: Bewoners van het Pottenbakkerserf in Rijssen hebben de uitslagen van de metingen van UF-schuim ontvangen. Het schuim kan gezondheidsklachten veroorzaken, zoals vermoeidheid, hoofdpijn en bloedneuzen. En het gas dat vrijkomt bij het uitharden is kankerverwekkend. Woningcorporatie Viverion laat op de website weten dat er één woning is waarvan de waarde gemeten is boven de wettelijke norm. De bewoners van de 66 woningen zijn uitgenodigd voor een ontmoetingsmoment om vragen te stellen over hun metingen. De provincie stopt eerder met busvervoerder EBS. EBS leidt flinke verliezen, waardoor het bedrijf het busvervoer mogelijk niet kan voortzetten. De overeenkomst moet nu in juli 2029 aflopen in plaats van 2035. EBS verzorgt onder de naam Reis het busvervoer in West-Overijssel en delen van Flevoland en Gelderland. De provincie moet nu op zoek naar een nieuwe vervoerder die het stokje wil overnemen. Hoe dat eruit ziet vanaf 2029 wordt de komende maanden uitgewerkt. Burgemeester Anko Postma van de gemeente Tubbergen noemt de beschietingen van het asielzoekerscentrum onacceptabel. Maandagavond werd het AZC beschoten, waarschijnlijk met een alarmpistool. De burgemeester zegt te snappen dat de opvang van asielzoekers stevige gevoelens kan oproepen, maar vindt dit te ver gaan. Het is de derde beschieting in 2 jaar. Deze zomer werd er bovendien een auto van een Syrisch statushoudergezin in brand gestoken in de buurt van Geesteren. Voor de beschieting is nog niemand aangehouden. De IJsselcup, de traditionele opening van het schaatsseizoen, wordt dit jaar niet in Deventer gehouden. Vanwege technische mankementen aan het koelsysteem is het niet mogelijk om ijs aan te maken. De wedstrijd wordt nu in Enschede bij IJsbaan Twente gereden. Bij de IJsselcup staan ook nog startbewijzen voor het kwalificatietoernooi World Cup op het spel. Dat toernooi is eind oktober in Tialf. Meer nieuws lees je op oost.nl of in de app.
10: Dankjewel, Serien. En dan het weer, nog steeds 13 graden, maar het neigt op sommige plekken in Overijssel al wel naar 14 of 15. Nou, je zou bijna denken dat we het warm krijgen, maar dat is niet zo. Het blijft hangen ergens tussen de 15 en de 16 graden en er valt regelmatig een bui. Het zal je ook al wel opgevallen zijn. Morgen is het precies hetzelfde en ook dan waait het af en toe behoorlijk stevig. Zaterdag zien we iets meer de zon verschijnen, maar zondag dan valt er weer veel regen en is het bewolkt. Het is duidelijk herfst, dat kun je wel zeggen. Maar gelukkig is er zonneschijn op de radio, want ik heb mooie liedjes voor je klaar liggen. Dan nog even de verkeersinformatie. Alleen op de A1 Hengelo richting Duitse grens tussen Oldenzaal-Zuid en Duitsland. Daar sta je 9 minuten stil nu. En dat komt natuurlijk door die politiecontrolepost.

Touch Me Here, hoorde je. Dit is The Boys of Summer van Don Henley. En nog even wijzen op de herfst en de regen van vandaag. Straks speel ik de super makkelijke regenquiz. En de instapvraag is: wat gebeurt er met regen als het onderweg naar beneden bevriest? Dus niet als het vriest, maar als het bevriest onderweg naar beneden. Sneeuw is fout. Dat reken ik echt fout. Maar ik krijg verschillende antwoorden nog steeds binnen. En die reken ik allemaal goed, want het is natuurlijk de super makkelijke quiz. Straks meer.

0: Hier had ik wel bij willen zijn bij de opname van dit liedje. Groot, van Sanne Hans, of Miss Montreal natuurlijk, de band. En dit is een nieuwe Oost geweest natuurlijk. Heb je veel gehoord hier bij Oost. Het grappige is, als je kijkt naar hoe deze muziek eruit ziet, dus dan kun je van die golfjes, van die geluidsgolfjes zie je dan, dan zie je bij dit liedje één blok. En dat betekent dat eigenlijk de hele tijd overal heel veel geluid is. Dus er zitten heel erg veel instrumenten achter. Het is heel erg dicht op elkaar gezet allemaal, dus ik had daar graag bij willen zijn. Maar ja, dat was ik niet. Ik moet het doen met het resultaat en dat vind ik ook niet vervelend. Groot hoorde je natuurlijk van Miss Montreal. En dan is het nu tijd voor de grote, super makkelijke regenquiz. Een quiz over de actualiteit en vandaag dus over de regen. En ik speel de quiz met niemand minder dan Gert Floors uit Boekelo. Gert, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Wij spelen dus de supermakkelijke regenquiz. En ik dacht, ik heb een supermakkelijke instapvraag. Wat gebeurt er met regen als het onderweg naar beneden bevriest? En toen dacht ik, heel veel mensen gaan sneeuw zeggen. Dat is fout, want sneeuw is eigenlijk bevroren waterdamp en niet bevroren regen, waar het een klein verschilletje in zit.
1: Klopt.
0: Maar heel veel mensen zeggen ijsel.
1: Nee.
0: Nou ja, als je dus krijgt wat ik eigenlijk zocht als antwoord, dan krijg je vaak ook ijsel. Maar dat hangt dan weer af van hoe de grond, hoe de temperatuur van de grond is. En wat was jouw antwoord?
1: Hagel.
0: Jee, dat was natuurlijk hartstikke goed. En daarmee ben je gewoon binnen, Gert. Hagel was inderdaad het antwoord dat ik zocht. En jij wil graag de hondenpet winnen.
1: Ja.
0: Waarom?
1: Dat is wel mooi. Nou, we hebben zo'n paar hondjes thuis. Dat is wel mooi om die op te zetten bij hun.
0: Wat heb je thuis? Een paar?
1: Hondjes.
0: Hoeveel?
1: We hebben er drie.
0: Drie honden? Grote, ja. Kleine, want je zegt hondjes.
1: Twee dwergnootjes en een tackle.
0: Ik kan je nu al vertellen dat die tackle die pet niet op wil.
1: Oh, nou, misschien wel. We gaan zien.
0: Je kan het al licht proberen. En als je hem zelf als je er zelf eerst een opzet, dan wordt het misschien besmettelijk. Maar ja, dan moet je nog wel twee goede antwoorden geven. Nou, gelukkig is het de super makkelijke regenquiz. Vraag 2, Gert Floors, is: wat zie je als het regent, maar ook de zon schijnt?
1: Een regenboog.
0: Ik had je beloofd, het is de supermakkelijke regenquiz. Ik denk dat iedereen dit thuis ook wist. De volgende.
1: Ja, denk je wel.
0: De volgende is typisch zo'n vraag waar je het antwoord wel op weet, maar waar je toch even over na gaat denken.
1: Ja.
0: De vraag is namelijk: bestaat regen uit zoet of zout water?
1: Zoet water.
0: Zie je? Dacht je niet heel even, ja, maar als waterdamp opstijgt uit de oceanen, dan wordt het misschien zout?
1: Ja, nee, daar nog niet zozeer.
0: Oh, jammer. Ja. Nou ja, het is niet voor niks een makkelijke quiz. Ja, dat betekent dat je drie vragen goed hebt. Dan wil ik graag van jou nu weten welke hond je het eerst gaat proberen de hondenpet op te zetten.
1: Reddy.
0: Hoe?
1: Reddy, onze dwergnoten.
0: Reddy?
1: Ja.
0: Reddy. Nou, die is er helemaal klaar voor, denk ik.
1: Ja, hoop ik wel.
0: Oké, jij krijgt twee petten thuis gestuurd. Je hebt gewoon gewonnen. Ik zeg van harte gefeliciteerd, Gert. Geniet ervan vandaag.
1: Mooi, dankjewel.
0: Oké, doeg.
1: Ja,
0: doeg. Dag.

afgelopen dagen de naaispullen van mijn moeder aan het uitzoeken. Die heeft natuurlijk 70 jaar naaispullen verzameld. En daar zaten de nodige needles en pins tussen, kan ik je vertellen. Dus er zitten wat kleine wondjes in mijn handen, want het uitzoeken was nog best veel werk. Ondertussen luisterden wij naar Smokey en Needles en Pins. Dus nog één liedje in dit uur, dan is het alweer tijd voor het nieuws. En zo dadelijk horen we onze Oene, die is onderweg natuurlijk. En die was op de paddenstoelendag in Deventer. Wat hij daar beleefd heeft, dat horen we straks. Maar eerst nog even Bird of Paradise.

0: diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
2: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
4: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
5: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.

0: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste najaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Aanstaande zondag, extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
3: Het laatste nieuws in Overijssel. Een van de bewoners van het complex aan het Pottenbakkerserf in Rijssen, waar problemen ontstonden nadat er UF-schuim was gebruikt bij isolatiewerkzaamheden, moet nu haar huis verlaten. In de woning is een waarde gemeten die boven de wettelijke norm ligt. De politie heeft een 100-tal boetes uitgedeeld aan automobilisten die op hun telefoon zaten. Dat deden ze vanuit een touringcar. Meer op oost.nl.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 3 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. In Oekraïne is een bus in vlammen opgegaan bij een bombardement. Bij die aanval kwamen zeker 30 mensen om het leven, melden lokale autoriteiten. Het gebeurde in de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. De Nobelprijs voor de literatuur is gewonnen door de Canadese dichter Anne Carson. Ze is ook hoogleraar klassieke literatuur. Volgens het Nobelprijscomité mengt Carson de klassieke traditie met de hedendaagse literatuur. Ze krijgt een geldbedrag van ruim 1 miljoen euro. Het Openbaar Ministerie was jarenlang niet goed beveiligd tegen hackers. Verdachte activiteiten op het eigen netwerk werden niet goed gecontroleerd, zo blijkt uit onderzoek. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via Citrix, een systeem voor werken buiten kantoor. Als gevolg kon het OM wekenlang zijn werk niet goed doen. In het gebouw van het Europees Parlement in Straatsburg is een standbeeld onthuld van een naakte president Trump. Het kunstwerk is bedekt met bladgoud. Het is bedoeld als een satirisch protest tegen de Amerikaanse president. Volgens de Deense kunstenaar staat het beeld voor de welvaart, de voorrechten en de macht van Trump en de mensen om hem heen. Dan het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, is 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Hey opa, je doet toch wel je mooie pak aan?
7: Wat is er aan, Dianti?
6: Woestergold is genomineerd voor de Gouden Televersiering.
7: Oh, dat is mooi. Het was me ook wel het seizoen, hè? En kreeg dan vanavond weer een prijs?
6: Als iedereen vanavond stemt op Woestergrond, dan wel. Stem via avondros.nl/live.
7: Nou leuk, stem dan voor de Gouden Televisiering op Woestergrond. Is toch ook gratis bier?
6: Opa.
8: Voordeeluitjes.nl. Deze herfst daar nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberg hotels. 3 dagen al vanaf €144,50.
9: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
8: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
4: Radio Oost.

0: Ja, niet iedereen luistert naar de teksten van liedjes. Ik doe dat wel altijd. Lost the Music van Sister Sledge. Daarin zitten in. Ja, ik ben gestopt met werken, want ik ben helemaal verdwaald in de muziek. En denk ik, dan hebben wij het hier mooi voor elkaar, hè? Ja, want we werken hier en verdwalen in de muziek.
1: Astrid de Jong. Bij Oost in de middag.
0: Maar ja, tussendoor is er natuurlijk ook ruimte zat voor informatie uit onze provincie. En wat dacht je van een paddenstoelendag? Wat moet je je daarbij voorstellen? Nou, Oene is er naartoe gegaan. En die kan ons er meer over vertellen. En vanavond eten we lekker champignons.

0: ga erover praten met onder andere Mike Hirschiller. Mike, ja, wat houdt die paddenstoelendag in?
1: Kijk, paddenstoelen staan heel erg in de belangstelling tegenwoordig. En dat vind ik ook meer dan terecht, want het zijn fantastische dingen. Ze zijn mooi, er zijn verhalen over de namen, het is geweldig. En ja, dat betekent dat we, als we gewoon een reguliere excursies hebben met het publiek, ja, dan, en we krijgen een paar honderd man over de vloer, dat kunnen we met één of twee gidsen niet oplossen. Dus we hebben bedacht al jaren geleden, we gaan een route uitzetten. Langs de route staan paddenstoelen. Daar zetten we bordjes bij met informatie, leuke dingetjes. En dan kan men zelf die route volgen. En dat is wat we nu al een aantal jaren doen. En dat doen we op Nieuwe Randen, het landgoed ten noorden van Deventer, rondom het huizig Hotel Gaia.
0: Gerry Roeters, ja, van het ook aan IVN Deventer. We hebben natuurlijk een hele droge zomer gehad. Zijn er wel paddenstoelen?
2: Nou, dat was ook onze angst. Van gaat dat allemaal wel goed? Daar is in de wetenschap ook heel veel vraag naar. Van, wat is het effect van droogte op paddenstoelen? Want die zitten onder de grond. En hoeveel last hebben ze er nou van?
0: Ja, geen water.
2: Geen water, inderdaad. Een paar weken geleden, half augustus zeg maar, was het gewoon een tijdje nat. En dan zie je wel ineens dat er gewoon een erge opleving is weer van die paddenstoelen. Dus het bleek dat na zo'n hele droge zomer, dat na een paar flinke buien er toch weer heel veel paddenstoelen waren. Ja. Bij mij vlakbij er staan af en toe wel eens eekhoontjesbroden. Dat is een hele bekende paddenstoel. En na dat water stonden er ineens 30. Nou, zoveel heb ik er nog nooit gezien bij elkaar. En zeker niet daar. Dus nou ja, die verrassing, die ontstaat vooral na regenval. Nou ja, dat is gigantisch. Dus het is voor ons elke keer ook weer een wonder. Zijn ze er? Komen ze er? Nou, en hopelijk staan ze er 11 oktober allemaal.
0: Ja, Mike, ja, dan toch. Welk paddenstoel kan goed tegen droogte? Die bloeit zonder meer. Ik weet niet of je bloeien kan zeggen.
1: Nou, je zegt inderdaad wel van paddenstoelen dat ze bloeien. Dat klopt. Maar wie er goed tegen droogte kan, ik zou het niet weten. Die dingen komen als ze er zin in hebben. Ja. Dus dat is heel bijzonder. Ja, dat mysterie, ja, dat is ook heel bijzonder met die dingen.
0: Naar aanleiding van het verhaal van Gerry, jij wou daarover nog iets zeggen.
1: Nou, kijk, ja, want het is, ik mag wel zeggen, bijna elk jaar noem ik dat billen knijpen. Ik ben een van de organisatoren samen met Gerry. En dan wil het niet, hè, dat weer. En vorig jaar was het ook hartstikke droog op een gegeven moment. En toen de woensdag voor de zondag begon het toch te regenen. Zaterdag, toen dachten we, dit gaat goed komen. En zondag was fantastisch. Dus ja, we hopen nu ook, we bidden bijna om regen op korte termijn. Maar wel zodanig dat het precies goed komt. Want die rare dingen, die paddenstoelen, 2 dagen later waren we weer op het terrein. Was alles weg. Dus het is echt dat moment.
0: Paddenstoelendag. Zometeen komen we over andere activiteiten even te spreken. Hoe laat begint het zondag?
1: Het begint om 11 uur. En in principe tot 2:30, 3 uur kun je komen. Maar kom wat eerder graag. En dan kun je zelf die route lopen. Het is trouwens hartstikke leuk. Ook voor kinderen. We hebben een aantal activiteiten voor kinderen. We hebben een hele leuke bingo-kaart nu ontwikkeld. En dan, ook de allerkleintjes. Die zitten met spiegeltjes onder paddenstoelen te gluren. Met loepjes en toestanden. We hebben verschillende mensen die zich ook bezighouden met allerlei andere activiteiten voor kinderen. Gezelligheid troef.
0: Goed, meer informatie op ivndeventer.nl. Of iets al daar op de site van IVN Deventer. Gerry, tot slot, we hebben dan de paddenstoelendag. Welke activiteit staat er in de nabije toekomst op het programma?
2: Dat is het landelijke programma Nacht van de Nacht. En dat is op de zaterdagavond, op het moment dat de zomertijd wisselt naar de wintertijd. Dus in het laatste volle weekend van oktober. En dan worden er landelijk, op heel veel plekken worden er dus gewoon activiteiten georganiseerd. En dit jaar doen wij als IVN Deventer en Vogelwerkgroep mee ook weer op de Ulebelt in Deventer.
0: Goed. Maar goed, voorlopig even zondag, de paddenstoelendag. Dame, heer, dank.

0: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
1: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
1: Rand? Nee.
0: Fair enough.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
3: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
4: En als je huur verandert?
3: Pas het zelf aan.
5: En als je gaat samenwonen?
3: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Bloesem. Met de Z van Zorg. Kijk op bloesem.nl.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Voor de grootste

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Koop ook uw droomkeuken bij Stahl Treffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stahl in Gronau en Koesveld. Kijk op Stahl.nl. Stahl met dubbel L.
2: Aanstaande zondag is de Weerseloze Markt geopend vanaf 12 uur. Bekijk het programma Weerselozemarkt.nl.
1: Huizenbouwers en renoveerdersweken bij Stahlkeukens. En 10% extra korting op vrijgeplande keukens. Stahlkeukens. Gronau en Koesveld, Duitsland. Stahl.nl.
3: Het is precies 3:30. En het regionale nieuws krijgen we van Sirien Beunen. Ga je gang, Sirien.
4: Een van de bewoners van het pottenbakkerserf in Rijssen moet haar huis verlaten omdat in haar woning te hoge waarden gemeten zijn van een potentieel giftige stof. Die stof kan vrijkomen uit UF-schuim dat is gebruikt voor isolatie van woningen. Het schuim kan gezondheidsklachten veroorzaken zoals vermoeidheid, hoofdpijn en bloedneuzen. En het gas dat vrijkomt bij het uitharden is kankerverwekkend. Woningcorporatie Viverion maakte de resultaten vandaag bekend van de metingen. Behalve de twee bewoners van het pand in Ommen, waar een drugslab is gevonden, zijn er nog 3 mensen aangehouden. Het lab werd min of meer bij toeval ontdekt. Hoe de zaak precies aan het rollen kwam, is nog niet duidelijk. De politie wil alleen kwijt dat er een verkeerscontrole eerder op de dag aan vooraf ging. De in totaal 5 verdachten zitten alle nog vast. Volgens de woordvoerder worden zij komende dagen verhoord. De provincie stopt eerder met busvervoerder EBS. EBS leidt flinke verliezen, waardoor het bedrijf het busvervoer mogelijk niet kan voortzetten. De overeenkomst moet nu in juli 2029 aflopen in plaats van 2035. EBS verzorgde onder de naam Reis het busvervoer in West-Overijssel en delen van Flevoland en Gelderland. De provincies moeten nu op zoek naar een nieuwe vervoerder die het stokje wil overnemen. Hoe dat er vanaf 2029 uitziet, wordt de komende maanden uitgewerkt. En hulporganisatie Doors Wide Open uit Goor heeft een appeltje van oranje gewonnen. Vanmiddag werden zij als eerste van de 3 winnaars genoemd tijdens de feestelijke uitreiking op Paleis Noordeinde in Den Haag. Meer daarover op oost.nl of in de app.
3: Dankjewel, Sirien. En dan gaan we naar het weer. Nou ja, 15 graden gemiddeld in onze provincie. Behoorlijk wat wind. En ja, veel warmer zal het niet worden de komende dagen. En er blijft ook behoorlijk wat regen vallen. Her en der een bui. Morgen dus hetzelfde. Maximaal 15 graden. En dan zaterdag laat de zon zich af en toe weer zien. Maar het schijnt dan zondag toch weer behoorlijk te gaan regenen. En verkeersinformatie, nou niet zo'n lange file voor de Duitse grens deze keer. 3 minuten sta je stil op de A1 Hengelo richting de Duitse grens vanwege die politiecontrolepost. Ook op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld sta je 9 minuten stil. Maar ja, dat is net buiten de provincie, heb je niet zoveel last van, hoop ik. En op de A28 Utrecht richting Zwolle tussen Leusden en Amersfoort-Vathorst ook 6 minuten. Nou, als je richting Overijssel rijdt, moet je daar dus even rekening mee houden.
5: Bij Oost in de middag.

Hoe zullen we dat laatste stukje van het liedje doen? Nou, dat doen we gewoon en A. En dat is dan sowieso weer een hit natuurlijk. Big Love van Fleetwood Mac was dat. Ja, en ik krijg nog meer appjes, dus ik zal heel even de administratie doen. Want Wil, die stuurt een appje helemaal uit Purmerend aan de andere kant van Nederland. Die is een beetje ongerust. Die zegt, werkt Paula Keijzer niet meer bij Radio Oost? Jawel hoor, Wil. Nou, als je gisteren of eergisteren of de dag... Oh nee, de dag daarvoor niet. Maar als je had geluisterd, dan had je gewoon Paula gehoord. Maar ze is even 2 dagjes vrij, dus ik pas even op haar plaatjes en haar plantjes. Maandag is ze er weer. Nee, dinsdag is ze er weer. Ik moet het wel goed zeggen, natuurlijk. En G, die stuurt een berichtje uit Deventer. Die zegt, zou je Take It or Leave It van de Searchers kunnen draaien voor mij? Nou, ik kan natuurlijk niet voor iedereen de hele tijd plaatjes draaien. Want we hebben een prachtig lijstje samengesteld met allemaal mooie liedjes die we heel graag willen laten horen. Dus ja, ik zal kijken wat ik voor je kan doen, G. Maar op zich heb ik nog heel veel leuks ook klaarstaan, hoor. Want Teddy Swims komt er straks aan. Bryan Adams ook nog. En hopelijk komen we nog aan Guus Meeuwis toe. En ach, wat heb ik nu eigenlijk in mijn lijstje? Ach, het zijn de Searchers.

0: Teddy Swims. Mr. Know-it-all. Ja, en hij zit naast me. De man die alles weet, Jan Willem. Wat gaan we zo dadelijk doen bij...
1: Alles
0: ja, toch er even relativeren, ja, hè? Maar het is wel... Er kwam net een collega binnen, die wilde iets weten. Ze zegt met even, ja, ik kom het even aan Jan Willem vragen, want die weet alles. Dus Mr. Know-it-all.
1: Ik weet dingen.
0: Ja, dat is altijd handig. Wat zoeken jullie nog voor de uitzending van straks?
1: Nou, straks hebben we natuurlijk het nieuws op een rijtje. Met inclusief spelen, met van alles en nog wat. Maar ook over tanken. Want vandaag is er een tankstation in onze provincie geweest... dat eventjes de pomp openzetten voor 2 euro. Nee, 1,99 euro.
0: Nee, per liter. Nog goedkoper. Ja, nog ik dacht goedkoper. 2 euro, maar 1,99 klinkt helemaal als 2004.
1: Ja, precies. Nou, het was niet zo heel lang geleden dat we dat soort prijzen nog hadden. Maar tegenwoordig ligt het ietsje hoger. En dat is een actie ook een beetje als protest natuurlijk tegen dat er te veel accijns op zou zitten volgens de brandstofverkoper. Maar hij heeft dus een actie dat hij 2000 liter weggeeft. Weggeeft.
0: Ja, verkoopt. Nou, dat klinkt als weggeven, maar is het al op?
1: Volgens mij is het al op,
0: dat denk ik ook wel. Er moeten rijen auto's gestaan hebben waar je u tegen zegt.
1: Zeker. Nou, daar gaan we het dus inderdaad zo ook nog over hebben. Maar welke plaatjes passen daarbij? File, natuurlijk, André van Duin.
0: Oh ja, is leuk.
1: Baila de gasolina?
0: Tuurlijk. Gasolina zal wel Spaans zijn voor benzine.
1: Ik hoop het wel.
0: Gas. Ja, ik hoop het wel. Ja.
1: Even kijken wat er nog meer. Benzine van Rammstein. Die is mij even niet bijgebleven.
0: Die ken ik ook niet, maar dat klinkt lekker hard.
1: The Beds Are Burning met, van Midnight Oil.
0: Ja, Midnight Oil. Ja, ja natuurlijk. Ja. Ik, je hebt ook Banana Paul Gas van Cat Stevens. Is een leuk liedje.
1: Oh ja.
0: Ja.
1: En wat dacht je van Thank You for the Music? Ah.
0: Oké, dus alles met tank mag ook gewoon. Nou, dan kunnen we wel even door. Je kunt het even laten weten natuurlijk op Facebook. Maar je mag ook een appje sturen via de Oost-app. En dan hoor je je keuze misschien voorbij komen straks.
1: Ja, alles van diesel, ook leuk.
0: Alles van diesel. Hoe verzinnen mensen toch, hè? En jij, Mr. Know-it-all. Ja. Bryan Adams heb ik nog voor je. Can't stop this thing we started.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
6: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
7: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
8: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
7: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer. Diverse varianten, €3,99.
8: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
9: Vandaag is de grote heropening van XXX Loods in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting en alleen tot zaterdag nog eens 10% on top. XXX Loods in Noordhoorn viert mee. XXX Loods in Salzbergen.
10: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
9: Vandaag, grote heropening van XXX Loods in Salzbergen.
11: Hey opa, je doet toch wel je mooie pak aan?
12: Wat is er aan, Dianti?
11: Woest de Gold is genomineerd voor de Gouden Tilly-versiering.
12: Oh, dat is mooi. Het was nu ook wel het seizoen, hè? En kreeg dan vanavond weer een prijs?
11: Als iedereen vanavond stemt op Woest de Gold, dan wel. Stem via avondros.nl/live.
12: Nou, leuk. Stem dan voor de Gouden Televisiering op Woeste Grond. Is er ook gratis bier?
11: Opa.
9: Heropening Salzbergen. Tot wel 20% korting en nog eens 10% on top.
13: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste najaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Aanstaande zondag, extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode. Meer Roetgerink.
14: Het laatste nieuws in Overijssel. Een van de bewoners van het complex aan het Pottenbakkerserf in Rijssen, waar al lange zorgen zijn over UF-schuim, moet haar huis verlaten. Dat komt omdat er in de woning een waarde is gemeten die boven de wettelijke norm ligt. En hulporganisatie Doors Wide Open uit Goor heeft een appeltje van oranje gewonnen. Meer daarover op oost.nl of in de app.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 4 uur.
16: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Minister Yesh Yilgaz van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Dat deed ze tijdens de behandeling van de defensiebegroting. Volgens Yesh Yilgaz was Rusland al de grootste dreiging op ons continent, maar is die dreiging nog groter geworden. Ze wijst op sabotage, drone-aanvallen en andere incidenten net over grenzen van Europese landen. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn, en vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt, maar een vijand. Voor het beleid betekent dat verder niets, zei ze. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND, en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Ze verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu dus een einde is gekomen. Dan nog het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-foodproducten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
17: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
18: In het diepste van het betoverende bos, waar magie tot leven komt, woont opperheks Odelia.
19: Welkom, lieve vrienden. Bereid je voor op een heksendoorn vol magie en avontuur.
18: Dit jaar opent opperheks Odelia de poort naar Heksendoorn. Exclusief in Avonturenpark Hellendoorn. Kom en beleef de magie. Dit is Halloween die je nooit zult vergeten.
20: Crea Weekend, het event voor alle creatievelingen. Nu samen met Handwerk en Modelbouwweekend. 9, 10 en 11 oktober in Evenementenhal Hardenberg. Crea-weekend.nl
21: Radio Oost.

0: Madonna.
1: Jan-Willem Cobus en Serien Beunen. De dag van Oost.
0: En die dag ziet er in één keer toch een beetje anders uit, kunnen we zeggen.
2: Is dat zo, ja?
0: Ja, toch wel na een lange, zonnige, droge periode.
2: Ja, dat is
0: waren
2: waar.
0: Er vandaag wel echt wat meer buien en wat hardere wind. En het begint een beetje op herfst te lijken.
2: Ja, ik vind het wel lekker, moet ik zeggen. Ik heb de regen wel een beetje gemist na al die droogte. Jij niet?
0: Ja, zeker. En ook de warmte kan ik heel goed zonder. Maar en dan het weer van nu. Als wij naar buiten kijken, zien we toch een zonnetje. Iets verder op wat donkere bewolking.
2: Wel
0: wat wisselvalliger weer, zeker. Het hoort helemaal bij de herfst. En je ziet ook al hier en daar de bomen mooi verkleuren. En wat dat betreft gaan we weer een mooie tijd. En dus af en toe dat zonnetje er tussendoor komt. Nou, het zonnetje op de radio, dat hoor je tot 7 uur. We gaan voor jou het nieuws op de rij zetten. Kijk onder meer naar UF-schuim. Naar een betere samenwerking tussen ziekenhuizen. En goedkoop tanken is het onderwerp van de 6 voor 7.

0: Ja, uit de begintijden van de successen van Gordon. En ik bel je zomaar even op, hoor je op een radio.
1: De 6 voor 7.
0: Zo werden wij gisteren ook even opgebeld door iemand die zei van... nou, ik ga vandaag goedkoop diesel en benzine verkopen.
2: Ja, want een tankstation in Losser gaf 2000 liter benzine weg. Nou ja, voor €1,99. Dat is het bedrag. Dat is tegenwoordig heel weinig. Maximaal 35 liter per klant was het. En de eigenaar vindt dat tanken in Nederland veel goedkoper moet worden. En vandaar dus deze ludieke actie. Verslaggever Harro Brouwers was erbij.
3: Iets voor 12 uur staat er al een bescheiden file bij het tankstation van Roy Smit. Fotograaf aanwezig, cameraploeg. Oké, vanaf hier zie ik nu, 15 auto's staan er in de rij. Wachten tot het €2 de liter wordt.
4: Ja, heerlijk. Heerlijk. Maar ik was al wel vaste klant bij hem, dus ik ga niet naar Duitsland.
3: Terwijl dat inderdaad, 5 kilometer verderop is.
4: Maar een klein stukje rijden, maar hij helpt mij altijd zo goed. Ik weet niet hoe mijn tankdop open moet.
3: 35 liter, zit de auto dan vol of hebt u meer nodig?
4: Ik denk dat, ik weet niet hoe groot die tank is. Ik heb niet zo heel veel verstand van auto's.
3: Roy Smit, u staat zelf te tanken.
5: Ja, maar dat doen we altijd hier. We zijn als een ouderwets bedienend station. Dus helpen met tanken, olietje nakijken.

0: en doen.
1: Sorry, wat bedoelt u daar precies mee?
0: We steunen overal iedereen alles in het buitenland. En hier in Nederland is er echt wel van alles aan de hand. Nu in deze branche, met de brandstof.
1: Ik kan me wel herinneren, voor maart, dat denk ik voor iets onder de 1,80 euro.
0: Ja, dat is ook zo gek, want het wordt allemaal gebaseerd op de ruwe olieprijs, het vat. En dat is momenteel gewoon eigenlijk helemaal niet aan de orde, want het vat olie kost momenteel rond de $112 volgens mij. En...
1: Nou, dat is aanzienlijk. Ik hoorde vanochtend toevallig op de radio dat een olietanker huren, nu, op dit moment, 10 keer duurder is dan een jaar geleden. Een 500.000 per dag. Ja. En dat komt allemaal door de oorlog die in Iran is begonnen.
0: Ja, dat klopt. Ja, die straat van Hormuz die daar dicht zit.
1: Ik probeer even te achterhalen. Ik bedoel, Amerika en Israël zijn een oorlog in Iran begonnen. Daardoor zitten wij nu met de gebakken peren. Maar u bent eigenlijk boos op Nederland en niet op Amerika en Israël?
0: Ja, dat ook wel. Ik bedoel, maar de oorlog is sowieso niet goed, oorlog.
1: Maar toen ging de prijs als een malle naar boven, met alles.
0: Maar dat had met de ruwe olieprijs te maken van het vat. Ik denk wel dat binnen Nederland, er zit zoveel accent op een brandstofproduct. Ja, daar kan de staat wel wat mee. En dat doen ze niet.
2: Overal kan het minder duur dan wat het in Nederland is. Dus ik denk dat we ook in Nederland de prijzen wel omlaag kunnen.
1: Dus eigenlijk moet de Nederlandse overheid bijspringen voor wat er in Iran gebeurt door andere landen.
2: Ja, eigenlijk moet die oorlog gewoon stoppen. Laten we dat even vooropstellen. Maar inderdaad, ja, ja.
3: Nou, dat is dus het oordeel aan de pomp in Losser, waar het vandaag even iets goedkoper was.
4: De 6 voor 7.
3: Die gaat daar dus over. Over dat even goedkoper kunnen tanken. En brandstofprijs die zo'n 30, 40 cent lager ligt. Maar alleen maar voor 2000 liter. En daarna is het weer terug naar normaal, wat tegenwoordig normaal is. Welke muziek past daarbij? Misschien High and Low of zo?
5: Ik hoorde jou Thank You en zo. Dat vond ik wel heel leuk. Leuk bedacht. Ik ben benieuwd.
3: Thank You for the music, ja.

0: Schrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1976? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen en nu.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
3: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
6: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
6: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
7: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
9: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
8: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
10: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
9: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
11: Hey opa, je doet toch wel je mooie pak aan?
12: Wat is er aan, Dientie?
11: Woeste Grond is genomineerd voor de Gouden Televersiering.
12: Oh, dat is mooi. Het was nu ook wel het seizoen, hè? En kreeg dan vanavond weer een prijs?
11: Als iedereen vanavond stemt op Woeste Grond, dan wel. Stem via avondros.nl/live.
12: Nou, leuk. Stem dan voor de Gouden Televersiering op Woeste Grond. Is toch ook gratis bier?
11: Opa.
13: De dag van
14: op de seconde is het 4:30. Je luistert naar Radio Oost. In Beuningen staat de thermometer op, let op, 11 graden. Dat is wel zo'n beetje 10 minder dan gisteren.
15: Daar woont mijn vader. Dat zal hij niet fijn vinden.
14: Nou, je vader moet een jas aan. Verder is het in Stegeren op dit moment 15 graden, ietsje warmer. Ja, dat komt door die regen die net over is gekomen. En in Hasselt, daar is het 14,5. Het nieuws uit Overijssel krijg je van Siri Meunen.
16: Een melkveebedrijf uit Raalte moet ruim €116.000 aan de staat betalen, omdat het de regels heeft overtreden. Het bedrijf produceerde meer melk en daardoor meer fosfaat dan het aan rechten had ingekocht. Het bedrijf zat in 2024 in financieel zwaar weer na de bouw van een nieuwe stal. En op die plek kregen de koeien meer rust en dat zorgt uiteindelijk voor die meer melk. Maar meer melk betekent ook meer fosfaat en de rechten om meer uit te stoten kon de maatschappij niet betalen. In het ergste geval moet de familie stoppen met het bedrijf. Dorpscorporatie Adorp blijft bezorgd over de locatie van het geplande arbeidsmigrantenhotel aan de Plesmanweg in Almelo. De drukke weg en omliggende industrie maken de plek volgens de werkgroep ongeschikt. De werkgroep houdt donderdagavond een informatiebijeenkomst voor inwoners. De gemeente laat weten dat de veiligheid rondom de locatie en de verkeerssituatie onderdeel zijn van de beoordeling van het plan. Een van de bewoners van het pottenbakkerserf in Rijssen moet haar huis verlaten omdat er in haar woning te hoge waarden gemeten zijn van een potentieel giftige stof. Die stof kan vrijkomen uit UF-schuim, dat is gebruikt voor isolatie van de woningen. Het schuim kan gezondheidsklachten veroorzaken zoals vermoeidheid, hoofdpijn en bloedneuzen. En het gas dat vrijkomt bij het uitharden is kankerverwekkend. Voor de bewoonster was het best een verrassing.
17: Vorige maand zijn er twee buren van mij bij de deur gekomen en die hebben eigenlijk gevraagd van ben je op de hoogte? op de hoogte van wat? En toen is mij dus verteld dat er het hele ding gaande is eigenlijk sinds dus de verbouwing van vorig jaar. En ik wist van niks. Ik wist het echt niet. Ik wist ook niet waar ik mee te maken had.
16: Om uitsluitsel over de concentraties te bieden liet woningcoöperatie Viverion metingen uitvoeren. Bewoners van de woningen waarin metingen zijn verricht hebben hun uitslag persoonlijk ontvangen. En de andere huishoudens in het complex hebben een brief gekregen met uitleg over de resultaten. Hulporganisatie Doors Wide Open uit Goor heeft een appeltje van oranje gewonnen. Vanmiddag werden ze als eerste van de drie winnaars genoemd tijdens de feestelijke uitreiking op Paleis Noordeinde in Den Haag. En de prijs werd uitgereikt door koningin Maxima. Doors Wide Open zet zich in voor mensen in armoede die tussen wal en schip vallen. En dat doen ze op allerlei manieren, vertelt oprichter Seine Braakman.
1: We hebben hier 53 vrijwilligers. We hebben een ontmoetingsplek, we hebben een kookgroep, we hebben een creativiteitsgroep. Een eigen voedselbank, dierenvoedselbank, speelgoedbank, ga zo maar door. Alles hebben we in huis om de mensen gewoon te kunnen helpen en te kunnen begeleiden.
16: Je hoort er zo meer over hier op Radio Oost. En je kunt er ook meer over lezen op oost.nl of in de app.
14: Prijswinnaars zijn we gek op, zeker als het ook nog met een goed doel te maken heeft. Helemaal super. Dan naar de wegen. Waar staan de files op dit moment? Die staan op de A28 Utrecht richting Zwolle tussen Soesterberg en Strand Nulde. 18 kilometer en 20 minuten vertraging. En verderop tussen Harderwijk en Elspeet ook nog eens 5 kilometer en 5 minuten. Dat is allemaal net buiten de provincie. Ook de net buiten, maar wel voor het doorreizend verkeer tussen Arnhem en Zwolle. Tussen Apeldoorn en Vaassen staat 5 kilometer en 7 minuten. Dus ook als je vanaf A1 de A50 opgaat richting Zwolle kom je in die file te staan. En de N35 Zwolle richting Almelo tussen Heino-Zuid en Raalte in de provincie 3 kilometer en 7 minuten de vertraging. We hebben nog eventjes een blik op het weer. Ja, het is nu wel echt voorbij met het warmere weer. Want de aanvoer van frisse Noordzeelucht zorgt ervoor dat het niet warmer wordt dan een graad of 15, 16. Overigens is dat wel een heel normale temperatuur voor de tijd van het jaar. Dat dan weer wel. Morgen is het bewolkt, zijn er perioden met regen. Waait er een stevige zuidwestenwind, kracht 4 of 5. Het wordt maximaal ook weer 15 graden. En in het weekend blijft het wisselvallig met fris weer. Maximaal zo'n 14, 15 graden. En in het weekend komt de zon wel weer tevoorschijn. Waait het ook flink. Soms valt er een bui. Zondag iets minder zon, meer buien. En na het weekend wordt het weer droger en iets warmer.

0: Met nieuwe muziek uit Overijssel in de Spotlight. Vaste
1: grond. Deze week Edwin Evers. Vaste grond.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: Edwin Evers. De hele week nog, ja, de hele week nog. Dat duurt nog een halve dag en dan is het weer voorbij. Maar was hij de nieuwe oogst met het nummer Vaste Grond. Dat hoor je op Radio Oost. Morgen wordt weer een nieuwe oogst gekozen. Nu gaan we het over iets anders hebben.
1: Samen spelen is voor de meeste kinderen vanzelfsprekend, maar dat geldt niet voor iedereen. Bijvoorbeeld voor kinderen met een beperking. In de Week van de Toegankelijkheid is daar extra aandacht voor. In Deventer is gisteren een tentoonstelling geopend met foto's van kinderen met en zonder beperking.
0: Bij die tentoonstelling was Sylvana van Toor uit Deventer. Ze is bewegingsagoog. Goedemiddag, Sylvana.
2: Goedemiddag.
0: Want waarom is het zo belangrijk dat die kinderen met elkaar samen tijd doorbrengen, vooral op speelplaatsen?
2: Nou, het is vooral heel erg belangrijk omdat de kinderen met een beperking nu vaak gewoon niet überhaupt kunnen spelen. En het is gewoon belangrijk dat die kinderen ook gewoon een plek in de maatschappij kunnen krijgen. Want we merken gewoon dat het voor de kinderen met, maar ook voor de kinderen zonder beperking heel belangrijk is om met elkaar om te gaan. Omdat ze van elkaar juist heel veel kunnen leren.
1: Er is nu een tentoonstelling dus van foto's. Wat is daar op te zien?
2: Ja, dat zijn foto's. Die hebben we in de tentoonstelling gezet omdat we het vooral heel erg belangrijk vinden dat die kinderen zelf hun verhaal kunnen doen en zelf ook hun stem kunnen laten horen. En achter op de foto's staat het verhaal van het kind en hoe het voor hun is om in deze maatschappij te leven.
0: Ja, want het is nog steeds, hoor je natuurlijk in alle generaties wel, hè, als iemand in een rolstoel zit, dan gaan mensen tegen de persoon erachter praten of ernaast. Het is gewoon zo'n raar automatisme wat toch bij de mensen nog leeft, hè?
2: Ja, het is echt heel gek dat het op die manier gaat. En daarom willen we eigenlijk met het project van de eerste inclusieve generatie dat stukje ook weghalen door juist de kinderen erbij te betrekken. Want wij geloven er heel erg in dat als je al begint bij de kinderen, al vanaf jongs af aan, dat het vooroordeel over mensen met een beperking ook sneller kan verdwijnen. En daarom focussen we ook vooral op de kinderen om hun dit mee te geven. Ja.
0: En daarom organiseer je eens in de maand een klauterkooi. Wat is dat?
2: Ja, Klauterkooi is een speelochtend voor kinderen met en zonder beperking, dus ook inclusief. En dat is één keer in de maand in een gymzaal. En dan zet ik eigenlijk gewoon, net zoals je in elke gymlessen hebt, een gymles klaar. Gewoon met klimtoestellen en met hoepels en nou, noem maar op. En iedereen die kan daar gewoon bij aansluiten en met elkaar spelen. Maar ook gewoon naast elkaar. We merken gewoon dat het ontzettend goed loopt. We hebben nu elke keer 30 aanmeldingen. En we krijgen zoveel mooie reacties van ouders. Maar ook vanuit de kinderen zie je gewoon dat niemand elkaar gek aankijkt. En dat iedereen gewoon zichzelf kan zijn.
0: Wat moet er nou volgens jou gebeuren om dit nog beter en uitgebreider te krijgen?
2: Nou, ik denk dat de tentoonstelling daar een heel mooi voorbeeld van is. En dat is mensen bewust maken van het feit dat er een inclusieve generatie moet komen. En nou, hoe meer mensen je ervan bewust maakt, hoe groter dit gevoel ook bij mensen gaat groeien. Dus uiteindelijk willen we dat bereiken.
0: Dit komt ook voort uit het initiatief van Rick Brink, geloof ik. Hè? Hij is helaas overleden al een hele tijd geleden. Maar dit is wat hij ook min of meer bedacht heeft, toch?
2: Ja, klopt. Rick Brink heeft het project van de eerste inclusieve generatie ook geschreven. Helaas heeft hij het niet meegekregen dat het project ook is goedgekeurd. Maar ook namens hem willen we gewoon heel graag dat dit in Deventer gewoon een groot succes wordt.
0: Nou, we gaan het helpen hopen. En daar doe je in ieder geval ook alles aan. Dankjewel voor je toelichting, Sylvana van Toor, bewegingsagoog uit Deventer.
2: Graag gedaan.

A Town Called Mellis en A Town Called Losser. Daar was vandaag de benzine eventjes wat goedkoper. €1,99. Duurde niet heel lang, maar onze muziek gaat er wel over. De 6 voor 7. Welke muziek kun je daarbij bedenken? Zometeen zetten we al het nieuws van vandaag voor je op een rijtje. We hebben het over het herfstweer. Dat mag al. En nu eerst nog muziek van Gladys Knight en Life.

0: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer Café of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Bezoek een Alzheimer Café bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Vandaag is de grote heropening van XXX Loods in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting en alleen tot zaterdag nog eens 10% on top. XXX Loods in Noordhoorn viert mee. XXX Loods in Salzbergen.
7: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%. Voordeeluitjes.nl.
6: Vandaag, grote heropening van XXX Loods in Salzbergen.
7: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
6: Voordeeluitjes.nl. Heropening Salzbergen. Tot wel 20% korting en nog eens 10% on top.
8: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
9: Het laatste nieuws in Overijssel. Een melkveebedrijf uit Raalte moet ruim 116.000 euro aan de staat betalen omdat het de regels heeft overtreden. Dorpscoöperatie A-Dorp blijft bezorgd over de locatie van het geplande arbeidsmigrantenhotel. En een van de bewoners van het complex aan het Pottenbakkerserf in Rijssen, waar al lange zorgen zijn over UF-schuim, moet haar huis verlaten. Meer daarover op oost.nl.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 5 uur.
11: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een Britse matroos is opgepakt omdat hij informatie aan de Russen zou hebben willen doorgeven. De 24-jarige man werkte voor de marine. 2 jaar geleden werd hij op een schip gestationeerd waar hij inlichtingen moest verzamelen. Op die manier had hij toegang tot vertrouwelijke informatie. Via dark web zou hij contact hebben gezocht met Russische autoriteiten. Ook kopieerde hij geheime informatie naar zijn privémail. Of er ook informatie is gelekt is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Zij verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. De bestuurders krijgen een boete van ruim 400 euro. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu een einde is gekomen. Hoeveel geld er opzij wordt gelegd voor de renovatie is onbekend. Het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind. Het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Over naar de files op de wegen in en rond de provincie. Vooral de A28 tussen Amersfoort en Zwolle is het op meerdere plekken raak. Eerst voor Elspeet 5 kilometer en 5 minuten. En rij dan door, dan kom je bij tussen Wezepen en Zwolle Centrum in 5 kilometer. En een kwartier vertraging op die plek. Dan ook nog even kijken naar de N36 om richting Almelo tussen Almelo Noord en Wierden. Daar staat 4 kilometer, 6 minuten is de vertraging al daar. Dag van Oost. Zometeen duiken wat dieper in de verhalen. Onder meer over het UF-schuim in Rijssen. Moeten die mensen wel of niet hun huis uit? Daarover hebben we het onder meer. En de patiënten komen eerder aan de beurt door samenwerking tussen de ziekenhuizen met bepaalde operaties. En Doors Wide Open is prijswinnaar. Ook daar hebben we aandacht voor zometeen in de Dag van Oost op Radio Oost. En de 6 voor 7. Die gaan over goedkoper tanken, want dat komt vandaag in Losser. Een liter voor €1,99.
13: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
14: Aanstaande zondag is de Weerseloze Markt geopend vanaf 12 uur. Bekijk het programma weerselozemarkt.nl.
15: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
16: Hey opa, je doet toch wel je mooie pak aan?
17: Wat is er aan, Dianti?
16: Woeste Gold is genomineerd voor de Gouden Televisiering.
17: Oh, dat is mooi. Het was nu ook wel het seizoen, hè? En kreeg dan vanavond weer een prijs?
16: Als iedereen vanavond stemt op Woeste Gold, dan wel. Stem via avondros.nl/live.
17: Nou, leuk. Stem dan voor de Gouden Televisiering op Woeste Gold. Is er ook gratis bier?
16: Opa. Dank u.

0: De sterren van Simply Red hoorde je Stars.
1: Jan-Willem Cobus en Serien Beunen. De dag van Oost.
0: Terwijl het zonnetje volop zichtbaar is, het ook hard waait en toch echt wat kouder is, gaan wij kijken wat de dag van Oost ons te bieden had.
2: Ja, het was een spannende dag voor bewoners van het appartementencomplex van de Pottenbakkerserf in Rijssen. Vandaag kregen zij de uitslag van de metingen naar het giftige UF-schuim in hun woningen. Het schuim kan gezondheidsklachten veroorzaken, zoals vermoeidheid, hoofdpijn en bloedneuzen. En het gas dat vrijkomt bij het uitharden is kankerverwekkend. Eén bewoner kreeg slecht nieuws en moet haar huis uit. Ze wist lange tijd niet van de problemen met het schuim.
3: Vorige maand zijn er twee buren van mij bij de deur gekomen en die hebben eigenlijk gevraagd van, ben je op de hoogte? Op de hoogte van wat? En toen is mij dus verteld dat er het hele ding gaande is eigenlijk sinds dus de verbouwing van vorig jaar. En ik wist van niks. Ik wist het echt niet. Ik wist ook niet waar ik mee te maken had.
2: Meer over de uitslag hoor je zo meteen. Verslaggever Jesse Klein-Koorkamp schuift aan. En hij besprak met de bewoners van het complex met het giftige UF-schuim.
0: In het buitengebied van Ommen is een werkend drugslab aangetroffen gisteren. Behalve de twee bewoners van het pand zijn er nog drie mensen aangehouden. Het lab werd min of meer bij toeval ontdekt. Hoe de zaak precies aan het rollen kwam is nog niet duidelijk. De politie wil alleen kwijt dat er een verkeerscontrole eerder op de dag aan vooraf ging. De in totaal vijf verdachten zitten allemaal nog vast. Volgens de woordvoerder worden ze de komende dagen verhoord.
2: De gemeente Te Bergen heeft zich uitgesproken over de beschietingen van het asielzoekerscentrum in Albergen. Burgemeester Anko Postma erkent dat de opvang stevige gevoelens kan oproepen, maar noemt de beschieting onacceptabel. Maandagavond werd het AZC beschoten, waarschijnlijk met een alarmpistool. En het is de derde beschieting in twee jaar tijd. Ook werd er in de buurt in Geesteren een auto van een Syrisch statushouder gezien in brand gestoken. Voor de beschieting is nog niemand aangehouden.
0: Een failliete houthandelaar uit Hengelo is veroordeeld vanwege fraude met 80.000 aan coronasteun, 80.000 euro. De steun was met vervalste documenten aangevraagd. Zo stonden er 11 medewerkers op papier die niet bleken te bestaan. Er werd een gevangenisstraf geëist van 5 maanden voor het vergrijp. Maar in plaats daarvan krijgt de man nu een taakstraf van 220 uur. De rechter oordeelde dat het Fiat-onderzoek te lang heeft geduurd om de ondernemer alsnog achter de tralies te zetten.
2: De IJsselcup, de traditionele opening van het schaatsseizoen, wordt dit jaar niet in Deventer gehouden. Vanwege technische mankementen aan het koelsysteem is het niet mogelijk om ijs aan te maken. De wedstrijd wordt nu in Enschede bij IJsbaan Twente gereden. Bij de IJsselcup staan ook nog startbewijzen voor het kwalificatietoernooi World Cup op het spel. En dat toernooi is eind oktober in Tialf.
0: En hulporganisatie Doors Wide Open uit Goor heeft een appeltje van oranje gewonnen. Vanmiddag werd ze als eerste van de drie winnaars genoemd tijdens een feestelijke uitreiking op Paleis Noordeinde in Den Haag. Die prijs werd uitgereikt door koningin Maxima. En Doors Wide Open zet zich in voor mensen in armoede die tussen wal en schip vallen. En doen ze op allerlei manieren, vertelt oprichter Seine Braak.
4: We hebben hier 53 vrijwilligers, we hebben een ontmoetingsplek, we hebben een kookgroep, we hebben een creativiteitsgroep, een eigen voedselbank, dierenvoedselbank, speelgoedbank, ga zo maar door. Alles hebben we in huis om de mensen gewoon te kunnen helpen en te kunnen begeleiden.
0: Ja, en dan krijgen ze nu ook nog extra centjes voor om dat nog beter te gaan doen. Je hoort er meer over Doors Wide Open hier bij Radio Oost. Even na 6 gaan we de winnaars bellen.

0: plaat kwam weer op stal. De banjo terug in de kast. The Kingdom of Fear hoor je van Cameron Whitcomb op Radio Oost. En... dan gaan we richting reizen.
1: Ja, want zo ben je ineens je huis kwijt. Het is de harde realiteit voor een van de bewoners van een appartementencomplex in Rijzen. De woning in het complex zit in een grote concentratie van giftig gas. En dat komt vrij bij het isoleren van spouwmuren met UF-schuim.
0: Ja, voor de bewoner kwam het slechte nieuws niet helemaal als een verrassing.
2: We verwachten het ergens wel eigenlijk dat de waarden hoog zouden zijn. Maar ja, toen vanochtend iemand voor de deur stond met een brief en die zei... jij bent als enige heel hoog gemeten, kwam dat wel even binnen, ja. Ik heb best wel een heel slecht immuunsysteem eigenlijk. En ik ben heel veel ziek geweest. Vooral na de verbouwing merkte ik wel dat het eigenlijk steeds meer werd. Vooral heel veel last van mijn keel. Vermoeidheid ook heel erg. Gewoon echt heel moe gewoon. Door de hele dag heen. De ogen die brandden, ogen die rood werden op een gegeven moment. Dus je merkt het in alles eigenlijk, ja.
0: Het lijkt wel of het ook op de opname slaat, want het ruist het best. Maar ook andere bewoners maken zich zorgen en werden vanmiddag ingelicht over de metingen van de hoeveelheden giftig gas. Verslaggever Jesse Klein-Koelkamp, die sprak met die bewoners en die is aangeschoven in de studio. Goedemiddag, Jesse.
3: Goedemiddag.
0: Ja, hoe reageren die bewoners?
3: Ja, ik denk toch dat onzekerheid wel het woord is wat ik het meest heb gehoord vanmiddag. Want er zijn in totaal 18 woningen aan zo'n meting onderworpen. En één woning is een concentratie formaldehyde. Dus dat gas wat uit dat UF-schuim kan ontsnappen. Gemeten van boven de 120 microgram per kubieke meter is dat dan. En dat is boven de wettelijke toegestaan hoeveelheid. Nou, dat is dat meisje wat je net hoorde. Die is die kan vandaag eigenlijk al verkassen naar een andere woning. Maar al die andere bewoners, die zitten tussen de 29 en de 111 microgram. En onlangs heeft het RIVM de gezondheidsadvies...

0: toch wel aan. Ja, ze worden weer geconfronteerd met maatregelen als in nog meer extra ventilatie. Er worden gaten en kieren gedicht in hun woningen. Maar ze zijn daar eigenlijk niet tevreden mee. Want een deel van die bewoners die ervaart ook die gezondheidsklachten. Zoals branderige ogen, last van de keel, neus, et cetera. En ja, die zijn er toch wel bang voor dat ze nu nog langer in die woning moeten blijven wonen. En niet weten waar ze aan toe zijn. En of die maatregelen die nu genomen worden ook daadwerkelijk het effect hebben.
1: Ja, en als het verschil ook maar zo klein is met wat er bij de buurvrouw die er wel uit moest. Ja, dan ga je ook nadenken, wat is hier aan de hand? Ja. Want bovendien, in 18 van de 66 appartementen is gemeten. De rest is ook niet eens gemeten. Dus wat betekent dat voor die andere woning?
0: Ja, die mensen die moeten doen met de huidige GGD-adviezen. Wat onder andere ook weer bestaat uit meer ventileren, et cetera. Ik sprak daar ook een aantal van op straat. En die gaven eigenlijk aan dat ze een meting in hun woning eisen. Maar of de woningbouw daar ook gehoor aan gaat geven. Er was er al eentje die wel een advocaat in gaan schakelen. Dus ik denk dat dit nog wel een staartje krijgt wat dat betreft. Maar vooralsnog wordt er in die woningen niet gemeten. Nee.
2: Het probleem met UF-schuim speelt niet alleen in Rijssen, maar ook in andere plekken.
0: Ja, klopt. Ja. In onze provincie weten we van Hengelo, Dedensvaart, Dalfsen, waar ook woningen leeg staan op dit moment. Maar het materiaal is landelijk op heel veel plekken weer gebruikt. Nadat het in de jaren 80 veel is gebruikt, is het onlangs weer opnieuw gebruikt voor na-isolatie. En het kan overal zitten eigenlijk. En die gezondheidsklachten die zijn er lastig aan te linken, maar die duiken op steeds meer plekken op.
1: Ja, wat gaat de woningcorporatie Viverion doen? Want ik kan me voorstellen, ja, die bewoners zijn natuurlijk ongerust, maar zij hebben misschien ook niet zomaar even een andere plek voor die mensen.
0: Nee, ze hebben deze week wel een aantal mutatiewoningen, zoals ze dat noemen. Dus woningen waar al huurders uitgaan, hebben ze even achter de hand gehouden. Mochten er nog meer mensen vertrekken. Maar voor zover nu bekend is er dus één iemand die gaat vertrekken. En de andere bewoners die blijven dus echt in de woning zitten. Aanstaande maandag hebben ze weer een soort inloopbijeenkomst voor bewoners. Die nog meer vragen hebben. En die vragen hebben ze. Daar ben ik vandaag wel achter gekomen.
1: Ja. Ja, dat lijkt me inderdaad ook. Want ga maar even bij jezelf na. Wat zou je doen? Ja.
0: Ik zei, ik zou er geen fijn gevoel bij hebben.
1: Nee, het zijn allemaal huurwoningen, toch?
0: Ja.
1: Dus vind het soms maar eens een ander plekje. Het is echt een zorgelijk verhaal. En dat gaan we zeker nog meer over horen. Juist ook om inderdaad wat je al zegt. Ja, als die normen inderdaad lager gesteld zijn. En voor de wet niet, maar dat zit toch ook een beetje raar in elkaar.
0: Ja, het laatste wat de minister erover heeft gezegd is inderdaad dat ze daarna gaat kijken of die ook verlaagd moet worden. Een verbod op het spul wil ze vooralsnog niet. Nee.
1: Oké, jij blijft hem voor ons volgen?
0: Zeker.
1: Heel goed. Dankjewel, Jesse Kleikenhoekamp. Dus over dat UF-schuim. Je leest er meer over op oost.nl en in de app.

0: Nelly Imbruglia is torn.
1: De 6 voor 7.
0: Ja, en straks dan is het weer eens een keer tijd om die tank vol te gooien. En dan denk je wel van poepoe.
2: Ja, dat is duur tegenwoordig, maar in Lossen viel het mee vandaag.
0: Ja, er was een actie om 12 uur vanmiddag. Was er bij één tankstation even dat de prijs op €1,99 werd gezet. Uit protest, ook een maximum aantal liters dat er doorheen ging. Maar daarover gaat onze 6 voor 7. Heb je daar een goed idee bij? Geef hem door. Hanna mee bijvoorbeeld en Meteor. Wat wil je van mij? Nou, lagere benzineprijs. Dat zou fijn zijn.

0: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
5: Zeker weten.
4: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
7: Voor de grootste keuze

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Koop ook uw droomkeuken bij Stal Treffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L. Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Huizenbouwers en renoveerdersweken bij Stalkeukens. En 10% extra korting op vrijgeplande keukens. Stalkeukens. Gronau en Koesveld, Duitsland. Stal.nl.
2: Het is inmiddels 6:01. We kijken even naar de temperaturen. In Beusbergen is het 14 graden, Stegerveld 16 en in Heetveld ook weer 14 graden. Het nieuws in de overheid, zo krijg je van Sirien Beunen.
3: Een van de bewoners van het Pottenbakkerserf in Rijssen moet haar huis verlaten omdat in haar woning te hoge waarden gemeten zijn van een potentieel giftige stof. Die stof kan vrijkomen uit UF-schuim, dat is gebruikt voor isolatie van woningen. Het schuim kan gezondheidsklachten veroorzaken zoals vermoeidheid, hoofdpijn en bloedneuzen. En het gas dat vrijkomt bij het uitharden is kankerverwekkend. De bewoner is de enige die nu moet vertrekken. Toch zijn de andere bewoners er niet gerust op, zegt verslaggever Jesse Klein-Koerkamp.
4: Al die andere bewoners die zitten tussen de 29 en de 111 microgram. En onlangs heeft het RIVM de gezondheidsadvieswaarde bijgesteld naar maximaal 20 microgram. En 7 microgram voor langdurige blootstelling. Dus die zitten eigenlijk boven die nieuwe advieswaarde. Alleen de wettelijke waarde, daar is de minister nu nog aan het kijken of die omlaag moet. Dus ja, die zitten eigenlijk compleet in onzekerheid. Want stel die waarde was wel iets lager, dan hadden ze ook een woning moeten verlaten.
3: Een melkveebedrijf uit Raalte moet ruim 116.000 euro aan de staat betalen omdat het de regels heeft overtreden. Het bedrijf produceerde meer melk en daardoor meer fosfaat dan het aan rechten had ingekocht. Het bedrijf zat in 2024 in financieel zwaar weer na de bouw van een nieuwe stal. Op die plek krijgen de koeien meer rust en dat zorgde uiteindelijk voor meer melk. Maar die meer melk zorgt dus ook voor meer fosfaat en de rechten om meer uit te stoten kon de maatschappij niet betalen. In het ergste geval moet de familie stoppen met het bedrijf. Dorpscorporatie A-Dorp blijft bezorgd over de locatie van het geplande arbeidsmigrantenhotel aan de Plesmanweg in Almelo. De drukke weg en omliggende industrie maken de plek volgens de werkgroep ongeschikt. De werkgroep houdt vanavond een informatiebijeenkomst voor inwoners. De gemeente laat weten dat de veiligheid rond de locatie en verkeerssituatie onderdeel zijn van de beoordeling van het plan. Hulporganisatie Doors Wide Open uit Goor heeft een appeltje van oranje gewonnen. Vanmiddag werden ze als eerste van de drie winnaars genoemd tijdens de feestelijke uitreiking op Paleis Noordeinde in Den Haag. De prijs werd uitgereikt door koningin Maxima. Doors Wide Open zet zich in voor mensen in armoede die tussen wal en schip vallen. Je hoort er zo meer over hier bij Radio Oost. En meer lees je ook op oost.nl of in de app.
2: En ga er maar even voor zitten, want er zitten een heleboel files op dit moment op de wegen in en rond de provincie. Om te beginnen de A28 van Amersfoort richting Zwolle. Kom je eerst bij Harderwijk-Zuid en Elspeet in 6 kilometer en 18 minuten vertraging. En rij je door, dan kom je tussen het Harde en Zwolle-Noord in 11 kilometer en daar een half uur vertraging op dit moment. Oosten van de provincie, A35 en Enschede-West richting Delden, 7 kilometer en 7 minuten. De andere kant op tussen Almelo-West en Borne-West, 6 kilometer en 6 minuten. En verderop tussen Enschede-West en Oost, ook 6 kilometer en 6 minuten. Dan de N35 Heino-Zuid-Raalte, daar staat 3 kilometer en 5 minuten. En dit is ook druk op de N349, dat is de doorgaande weg van Almelo richting de N36. Daar staat in Almelo 3 kilometer en 8 minuten is de vertraging. Dan zijn ze dat wel zo'n beetje voor dit moment op deze wisselvallige dag. Want het heeft er aardig herfstig uitgezien vandaag, Margot Ribbering.
5: Ja, een ander gezicht van de herfst. Hè? Want gisteren was het ook herfst. Met mist in de ochtend. En dan zon en uitzonderlijk hoge temperaturen. 23 graden, 24 graden in het oosten gisteren. Nou, dat hebben we vandaag bij lange niet gehaald. Op de officiële stationstemperaturen onder de 16 graden. 15,7 in Enschede, 15,8 in Heino. Dus dat is een flink stuk lager. En dat komt natuurlijk omdat we in een hele andere luchtsoort bevinden. Met een noordwestelijke wind. En die was ook vanmiddag vrij stevig en vlagen van karakter. Kwam er frisse Noordzeelucht naar ons toe. Maar het weerbeeld was natuurlijk best prachtig hoor. Met blauwe luchten en dan weer van die oppollende stapelwolken. Een paar flinke buien en daartussendoor ook nog eens ruimte voor een regenboog.
2: Ja, dat is inderdaad. Als het dan zo felle zon is en felle buien, dan komt dat ook voorbij. Geeft altijd mooie plaatjes. Ja. Krijgen we morgen ook van die mooie plaatjes.
5: Nee, dat denk ik niet, want het is zo dat er vanavond nog een bui gaat vallen. Maar de wind neemt af en vannacht neemt dan vanuit het westen de bewolking weer toe. En tegen de ochtend komt er een storing met regen. Egale regen. Morgenochtend is het regenpakken weer. Bewolking en af en toe regen. Stevige wind uit het zuidwesten, matig tot vrij krachtig. Morgenmiddag is het tijdelijk wat droger. Maar morgen in de loop van de namiddag en avond volgen vanuit het noordwesten een paar stevige buien. Misschien ook wel met onweer en windstoten. En dat bij temperaturen van 14, 15 graden. En dat zijn ook de temperaturen voor het weekend. Maar ik denk dat het weekend, net zoals vandaag, ook een flinke zonnige periode oplevert met af en toe een bui. Zaterdag waait het nog stevig, maar zondag wordt het alweer wat rustiger.
2: Oké, dankjewel Margot.
5: Graag gedaan.

0: Douwe Bob en Note to Self hoor je op Radio Oost.
1: Ruim 600 patiënten zijn eerder geopereerd dankzij een samenwerking tussen ziekenhuizen in Oost-Nederland. Het gaat om 3 Overijsselse locaties en 1 ziekenhuis in Gelderland.
0: Patiënten die wachten op een galblaas, liesbreuk of navelbreukoperatie konden dus terecht bij een ander ziekenhuis binnen de regio als daar eerder plek was. Ronald van der Bijl, projectleider namens het Medisch Spectrum Twente, praat daarover mee. Een van de samenwerkende partijen is dat Medisch Spectrum Twente. Goedemiddag meneer van der Bijl.
2: Ja, goedemiddag. Ja,
0: tevreden over de resultaten tot nu toe?
2: Ja, nee, zeker, zeker. Als je kijkt dat je na een jaar 600 patiënten op deze manier sneller hebt kunnen helpen, of in ieder geval eerder hebt kunnen helpen, dan is dat een heel mooi resultaat.
0: Ja, het klinkt allemaal heel erg logisch en onder het motto van waarom hebben we dat niet eerder gedaan? Waarom hebben we dat niet eerder gedaan?
2: In beginsel zijn het patiënten die wij opereren die geen extra complexiteit hebben, multimorbiditeit zoals wij dat noemen. Die patiënten kunnen meestal na 1 of 2 dagen alweer terug naar huis. De patiënten die wat complexer van aard zijn, omdat ze ook andere onderliggend lijden hebben, die naar verwacht ook langer in de ziekenhuizen zullen blijven liggen, die worden gewoon in het eigen ziekenhuis geopereerd.
1: Is dit nu een unieke samenwerking of wordt er nog meer samengewerkt tussen de ziekenhuizen?
2: Nou, in het algemeen wordt er wel tussen ziekenhuizen samengewerkt, maar op dit soort over de ziekenhuismuren heen patiënten plannen voor dit soort type ingrepen, dat is voor zover wij weten nog niet elders in het land aan de orde.
0: Ja, het klinkt op zich, wat ik eerder zei, allemaal heel erg logisch, maar uiteindelijk is min of meer een ziekenhuis toch ook een bedrijf. Heeft dat ook ermee te maken dat men misschien toch eerst wat voorzichtig was met het uitlenen aan andere werk uitwisselen, bij wijze van spreken?
2: Nou, nee, dat denk ik niet. Hè, want er is een landelijke agenda, dat noemen we de concentratie- en spreidingsagenda. Die agenda die maakt dat we een aantal complexe ingrepen concentreren in een beperkt aantal ziekenhuizen. En betekent ook dat we daar ruimte creëren door ook andere wat minder complexe ingrepen te verspreiden naar andere ziekenhuizen toe. Dus dat soort type samenwerkingen en dat soort verwijzingen, dat loopt wel. Het unieke is alleen dat hier de patiënt naar zijn eigen ziekenhuis nog steeds wordt verwezen door de huisarts. En dat achter de voordeur in afstemming met de patiënt wordt besloten of die patiënt ook elders in de regio kan worden geopereerd. En als die patiënt daarvoor toestemming geeft, dan gaan de OK-planners van de 4 ziekenhuizen, die gaan dan iedere dinsdag, bij ons is dat, iedere dinsdagochtend, in een speciaal overleg deze patiënten met elkaar bespreken en kijken waar plek is en waar de patiënt dan het snelste terecht kan.
1: En als we kijken naar de toekomst, willen jullie deze samenwerkingen dan gaan uitbreiden naar meer operaties en meer ziekenhuizen?
2: Nou, dat is op zich geen onlogische gedachte natuurlijk. Wat wij op dit moment, het is een pilot zoals we ook hebben aangegeven. Wij zitten op dit moment nog met een aantal kleine verbeterpunten in het proces. Dat willen we eerst goed ingeregeld hebben. Onder andere de digitale patiëntenreis zoals we dat noemen. Hè. Hoe gaat de patiënt ook digitaal door ons elektronische patiëntendossier heen van het ene naar het andere ziekenhuis? En als we dat proces goed onder controle hebben, dan is het ook makkelijker om het op te schalen naar de volgende ingrepen. En parallel daaraan willen we ook met de UT nog onderzoeken wat nou de feitelijke impact is op de wachttijden. En dat onderzoek dat loopt nog. Dus we moeten eerst nog even op dit proces, op deze pilot, nog eerst even de juiste eindevaluatie maken.
0: Goed. Over dat onderzoek horen we morgen weer meer op Radio Oost. In ieder geval voor dit en het succes van die uitwisselingen op dit moment. Dank voor de toelichting. Ronald van der Bijl namens Medisch Spectrum Twente. Dankjewel.
2: Ja, graag gedaan.
3: Tot 7 uur. De Dag van Oost.

0: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.

0: in het dan oog.
1: Zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Voor, tegen, links of rechts? Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
4: Hey opa, je doet toch wel je mooie pak aan?
5: Wat is er aan, Dianti?
4: Woeste Grond is genomineerd voor de Gouden Tilly-versiering.
5: Oh, dat is mooi. Het was nu ook wel het seizoen, hè? En kreeg dan vanavond weer een prijs?
4: Als iedereen vanavond stemt op Woeste Grond, dan wel. Stem via avondros.nl/live.
5: Nou leuk, stem dan voor de Gouden Televisiering op Woeste Grond. Is toch ook gratis bier?
4: Opa.
6: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
7: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
8: Het laatste nieuws in Overijssel. Een melkveebedrijf uit Raalte moet ruim €116.000 aan de staat betalen omdat het de regels heeft overtreden. Een van de bewoners van het complex aan het Pottenbakkerserf in Rijssen, waar al langer zorgen zijn over UF-schuim, moet haar huis verlaten. En Door Wide Open wint een appeltje van Oranje. Meer daarover op oost.nl en zometeen bij ons in de show.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 6:00.
10: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM schrapt de komende tijd uit voorzorg vluchten omdat veel toestellen stuk zijn en niet gebruikt kunnen worden. Er staan daardoor meer vliegtuigen aan de grond voor onderhoud of schadeherstel dan gepland. Ook duurt onderhoud soms langer door vertraagde levering van onderdelen. Het gaat om vluchten in de periode 26 oktober tot begin maart. Om hoeveel vluchten en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet te weten. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND. Die informatie hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn, vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Volgens een woordvoerder loopt alleen deze concessie financieel uit de pas. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 9. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
0: Om 6:02 de files in en rond de provincie. Nou, in de provincie valt het op zich mee. Alleen de A28 tussen het Harde en Wezep. Daar staat nu nog 4 kilometer file. Een kwartier is de vertraging op dit moment nog. En verder zijn de wegen filevrij volgens de ANWB.
11: De dag van Oost.
0: De dag van Oost verliep wel heel erg goed voor Doors Wide Open. Want dat project uit Goor heeft een appeltje van oranje gewonnen. Wat dat allemaal betekent, hoor je zometeen op Radio Oost.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Vandaag is de grote heropening van XXX Loots in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting en alleen tot zaterdag nog eens 10% on top. XXX Loots in Noordhoorn-Viertnee. XXX Loots in Salzbergen.
14: In het diepste van het betoverende bos, waar magie tot leven komt, woont opperheks Odelia.
15: Welkom, lieve vrienden. Bereid je voor op een heksendoorn vol magie en avontuur.
14: Dit jaar opent opperheks Odelia de poort naar Heksendoorn. Exclusief in Avonturenpark Hellendoorn. Kom en beleef de magie. Dit is Halloween die je nooit zult vergeten.
13: Vandaag, grote heropening van XXX Loots in Salzbergen.
16: Aanstaande zondag is de Weerseloze Markt geopend vanaf 12 uur. Bekijk het programma weerselozemarkt.nl.
13: Heropening Salzbergen. Tot wel 20% korting en nog eens 10% on top.
9: Radio Oost.

0: Into the Light. Nou, dansen, dat doen ze zeker ook vandaag in Goor.
1: Jan-Willem Cobus en Serien Beunen. De dag van Oost.
0: Ja, we nemen de dag van Oost met je door. En de oogst is onder meer een appeltje van Oranje. Hoe dat zit, hoor je zo meteen. Verder kijken we even naar de agenda van vanavond en morgen. En hebben we natuurlijk ook nog de 6 voor 7. En die gaan dan weer over die korte, maar wel lage benzineprijs in Losser.
2: Ja, dan was het maar 1,99 om te tanken. Dat was een protest tegen de hoge prijzen. Wij zoeken daar nummers bij. Je kan nog eventjes wat nummers insturen over tanken, over geld, dat soort dingen.
0: Hoog en laag, alles kan nog voorbij komen. Moet je wel snel zijn, over 10 minuten gaan we ze draaien. Nee, dan gaat de lijn er dicht en over 20 minuten gaan we ze draaien. De 6 voor 7. Maar eerst het mooie, bijna koninklijke nieuws.
2: Ja, Stichting Doors Wide Open uit Goor heeft een appeltje van Oranje gewonnen. Dat is de landelijke prijs voor sociale initiatieven. Vanmiddag werden de 3 winnaars bekendgemaakt op Paleis Noordeinde.
0: En zo stond Seine Braakman, de oprichter van dat Doors Wide Open, oog in oog met koningin Maxima, de beschermvrouwen van Appeltjes van Oranje. Seine, goeie avond.
3: Goeie avond.
0: Ja, maar eerst eventjes...
4: Van harte gefeliciteerd.
0: Ja, want fantastisch. Is de champagne al geopend?
3: Nou, in Goor zijn ze voor alles aan het voorbereiden. Kreeg ik heel iets van mee, maar ik mag niet alles weten. Maar ik denk dat we straks terugkomen dat het groot feest is.
0: Ja, als er een feestje te vieren is, dan staat Goor sowieso altijd wel vooraan, volgens mij.
3: Ja, dat kunnen ze wel. Ja,
0: dat kunnen ze zeker. Ja. Maar hoe bijzonder is dat jullie zo'n appeltje van Oranje hebben gewonnen?
3: Ja, dit is echt wel heel bijzonder. We op een gegeven moment raak je er meer in aanraking en word je uitgeselecteerd bij de laatste 50. Dat is eerst een voorselectie en dan een screening en dan kom je bij de laatste 50 en dan begint het allemaal. En dat begint al in februari. En uiteindelijk een stemronde in mei. En de jurybezoek of een pitch moesten we nog doen in juni. Toen kwamen we bij de laatste 10 genomineerden. Dan komt er nog weer eens een jury op bezoek. En dan is het eigenlijk vanaf half juli is het stil tot 8 oktober. Ja, en dat wordt het wel heel spannend, ja.
2: Ja, heel spannend klinkt dat. Jullie hebben die prijs natuurlijk niet voor niks gewonnen. Met jullie totaalhulpconcept hebben jullie dat gewonnen. Kan je uitleggen wat dat is?
3: Ja, we hebben dus een combinatie van het begeleiden van gezinnen en een combinatie met alle praktische voorzieningen. Dus we hebben een heel breed scala van diensten, waardoor we en mensen kunnen bereiken op verschillende manieren, maar ook maatwerk kunnen leveren. Dus echt een gezin helpen met wat ze echt nodig hebben, omdat we dat allemaal in eigen huis hebben. En dan kan het dan snel en zonder dat je dat met anderen toe hoeft te overleggen, met gemeentes of iets dergelijks. Wij kunnen daar gewoon gelijk inzetten om snel actie te ondernemen.
0: Ja, ik hoor wel eens verhalen als mensen inderdaad in bepaalde problemen zitten. En als het dan via instanties moet, dat soms wel, nou, misschien wel 10 tot 15 organisaties ermee bezig zijn. Maar alles een beetje langs elkaar heen gaat.
3: Ja, dat ook. En er zit natuurlijk wel in deze regio van dans sowieso ook heel veel schaamte. Met name op armoedegebied. Men is het hier toch niet gewend. Want je zit nu echt met een groep mensen. En ik zeg altijd de lage middeninkomens. Maar eigenlijk gewoon de werkende mensen met een minimum inkomen. Die dan net buiten bepaalde voorzieningen vallen. En door de hoge inflatie van de laatste jaren. Alle hoge kosten voor huisvesting en dergelijke. Wat enorm gestegen is. Ja, en levensonderhoud. Dat die mensen gewoon echt op het randje leven. En snel in de problemen dreigen te komen.
0: Ja, je vertelt er heel helder en duidelijk over. En ook de jury was erg enthousiast over jullie als organisatie. We luisteren even naar een klein stukje uit het juryrapport.
5: We beginnen met een winnaar die heel dicht bij mensen staat. Niet vanuit regels en procedures, maar vanuit aandacht, vertrouwen en gelijkwaardigheid. Wat de jury bijzonder waardeert, is de grote rol van ervaringskennis. Mensen die eerst zelf ondersteuning kregen, zetten zich vervolgens in voor anderen. Wat de jury uiteindelijk het meeste raakte, is wat hier uit vrijwillige inzet en persoonlijke betrokkenheid is opgebouwd. Een plek waar mensen niet worden beoordeeld op hun problemen, maar worden gezien op wat zij kunnen betekenen.
2: Wat betekent deze prijs voor jullie?
3: Ja, toen de jury het rapport voorlas, toen kreeg ik toch even een code. En had ik zoiets van, dit is echt ook wel heel mooi. Kijk, je bent er eigenlijk 12 jaar mee bezig. En voor ons is heel veel dingen is gewoon dagelijkse kost. En voor andere mensen is het heel bijzonder. En als daar alles een beetje op een rijtje gezet wordt. En dat je ook ziet van wat de resultaten van de laatste jaren zijn. Hoe we mensen hebben kunnen helpen. Ja, dan is dit echt wel een stukje eer op ons werk en met name voor het hele team. Kijk, we zijn op dit moment met 60 mensen. Ik doe het echt niet alleen. We zijn met 4-5 mensen begonnen, maar we zitten nu op 60 mensen. En ongeveer de helft daarvan, dat zijn mensen die wij eerder geholpen hebben en die nu gewoon weer terugkomen binnen de stichting om andere mensen te helpen.
0: Ja.
3: Nou, en hoe mooi is dat?
0: Prachtig initiatief en meer dan terecht dat deze eer naar jullie toe gaat. En niet alleen de eer, maar ook nog een bedrag van 25.000 euro. Heb je daar al wat voor bedacht?
3: Ja, dat is zeker een doel voor. We hadden eerder de mobiele voedselbank. En daar hebben jullie ook wel reportages over gemaakt. Dat was echt ook een succes. We konden daar mensen goed mee bereiken. We konden heel veel mensen ook daarin voorzien. Maar het is toen destijds stopgezet omdat het toch wel heel veel geld kostte. En onze bus daar echt dat onderhoud voor nodig had. En dat allemaal niet meer kon bekostigd worden. En die gaat nu terugkomen. We hebben nog wat andere inmiddels inkomsten vanuit de shop, die vanuit onze eigen winkel, die ook toenemen. En we kunnen zeggen van dit kunnen we gewoon weer terugbrengen. Waardoor we met name ook buiten Goa, in de rest van de Hof van Twente, want ons verzorgingsgebied is Hof van Twente, dat we ook in Delden en Marklo en dergelijke dichter bij de mensen kunnen komen, de wijken in kunnen gaan en zo meer mensen kunnen helpen. Dus die gaat terugkomen.
0: Nou, duidelijk en heel veel succes bij die werkzaamheden, want jullie gaan natuurlijk wel gewoon door nu ook met dat appeltje van Oranje. Aan je doors wide open, uitgehoord, Seiner Braakman. Je zit nog ergens halverwege het paleis en Goor. Nou ja, waar zit je liever?
3: Ja, we staan bij de McDonald's in Amersfoort. We gaan even een lekker hapje eten hier en dan gaan we door naar Goor. En dan staan als goed is een man of 50 vrijwilligers om ons te wachten.
0: Heel veel plezier daarbij ook.
3: Ja, dankjewel.
0: Seiner Braakman, dankjewel.

0: Sister, sister, and I don't feel like dancing. We duiken langzaam maar zeker de avond in, want er is weer van alles te doen op dit moment en de rest van de dag en morgen.
1: Ja, vanavond is het weer zover.
2: Goedenavond allemaal, welkom bij AVROTROS bij het Gouden Televisiering Gala.
1: In Carré in Amsterdam worden de televisieringen vanavond uitgereikt op het Gouden Televisiering Gala. En dat zijn de belangrijkste televisieprijzen. Een van de kanshebbers voor de ring is Woeste Grond, opgenomen in onze provincie. Hendrik-Jan Bukkers is een van de acteurs in de serie en voor hem kan het vanavond dubbelfeest zijn. Hij is ook weer genomineerd voor beste acteur. Woeste Grond en Bukkers waren vorig jaar ook genomineerd, maar wonnen toen allebei niet.
0: Het hart van onze redacteur Justin die is weer helemaal op hol, want het gaat over wielrennen. En dat past weer perfect, want voormalig stadsdichter van Zwolle, Bouke Vermaas, die presenteert morgenavond haar nieuwe boek over wielerpoëzie. Speciaal op ons verzoek heeft ze alvast een van die gedichten uit het boek ingesproken.
3: Klim, mijn trappen vertragen in zacht novemberlicht. Op hellend asfalt laat ik zware gedachten uiteenspatten. Alleen wat dwarrelt neem ik mee, de heuvel af, naar huis. Je vindt dit gedicht en nog vele andere gedichten over fietsen in Rijwind en Rakentrapper, het nieuwe boek van wielerpoëzie.
0: Helemaal mooi. Wielerpoëzie, nou weet ik ook wat Justin op zijn oortjes heeft als hij aan het wielrennen is.
1: Precies, ja, van gedichten gaan we naar harde misdaad. Het opsporingsprogramma Plaatsdelict gaat vanavond een paar maanden terug in de tijd. Naar de nacht van 13 op 14 juni om precies te zijn. In Zwolle waren in die nacht 5 harde knallen te horen. De volgende dag hoorde je dit in onze nieuwsuitzending.
4: Coffeeshop De Tulp in Zwolle is afgelopen nacht beschoten. In de ramen van het pand zijn 5 kogelgaten te zien. De politie begon een zoektocht, maar hield geen verdachte aan.
1: Die verdachte komt vanavond duidelijk in beeld in Plaatsdelict op TV Oost. Er is natuurlijk nog veel meer te zien op TV Oost, waaronder een nieuwe aflevering van de Wijkpatrouille. Wijkagenten geven een inkijkje in hun werk.
0: Ja, en tot zover het overzichtje wat jij nog kunt zien. Nu even wat je kunt meemaken en horen, want we gaan eens eventjes richting reizen. Want nog een paar weken en dan barst het schaatsseizoen weer los. Met toppers uit onze provincie en een van de grote ploegen is Reggeborg. En vanavond presenteren ze zich inreizen. En verslaggever Job Vaarhorst is erbij. Job, wat zie je en hoor je allemaal?
5: Oh, wat zie ik en hoor ik? Tot mijn stijgende verbazing zijn hier gewoon 300 of 400 mensen. Chef Sport is er ook. Die zit hier natuurlijk voor de verbinding. Doet hij heel erg goed als gezicht van onze omroep. Willy Oosthuis komt net binnenlopen. Ja, en wat zie ik verder? Nee, zonder gein. Er zijn 200 of 300 mensen aan genodigden. Is ook nog een mannetje of 60, 70 aan pers. Ja, en dat allemaal bij een van de beste schaatsploegen van Nederland. Ja, dit is geen kleine jongen, laat ik het zo zeggen.
0: Nee, en bij die Reggeborg ploeg zitten daar ook nog echt Overijsselse schaatsers bij. Welke grote talenten heeft de club nu of de organisatie nu binnengehaald?
5: Nou, qua Overijsselse namen valt het wel mee. Team Reggeborg is natuurlijk wel een ploeg uit Rijssen. Ze hebben Stefan Westerbroek uit Ommen. Ja, die schurkt een beetje tegen de nationale top aan als het gaat om de 500 meter sprint. Plaatsen zich niet voor de Spelen in Milaan. Maar dat is wel een jongen, ja, die kan gewoon gigantisch hard schaatsen. En op een goede dag kan hij het echte gevestigde orde, de echte top. Zoals Jenning de Bo, ja, die zit ook bij Team Reggeborg. Die kennen we natuurlijk allemaal. Pakte 2 keer Olympische zilver op de Spelen. Werd even later wel wereldkampioen op de sprint. Dat is een ploeg. Ja, en die kan die wel het vuur aan de schenen leggen. Maar echt verslaan, dat is Westerbroek nog niet gelukt. En ook bij Team Reggeborg zitten ook lange afstandsspecialisten. Onder meer Jasper Krommenhoek uit Steenwijk op Wold. Ja, dat is echt nog een talent, een upcoming jongen, 22 jaar.

0: Veroverde vorig jaar al brons op de 10 kilometer op de NK afstanden. Ja, en die hoopt in zijn tweede jaar bij Team Regenborg toch echt die stempel van talent te gaan verwisselen voor iemand die ook tot de nationale top behoort.
1: Afgelopen schaatsseizoen stond in het teken van de Olympische Spelen, maar dit jaar natuurlijk niet. Wat wordt het voor schaatsseizoen?
0: Ja, dat is natuurlijk wel een heel ander seizoen. Want in zo'n Olympisch seizoen heb je dat zenuwslopende Olympische kwalificatietoernooi waar elke schaatser aan mee moet doen om een ticket voor de Olympische Spelen te bemachtigen. Ja, dat is een toernooi op zich. Je kunt alles gewonnen hebben het hele seizoen. Maar als jij op dat toernooi, op dat OKT, niet thuis geeft, ja, dan ga je gewoon niet naar de Spelen toe. Ja, dat hebben ze dus dit seizoen niet. Ja, wat rest zijn nog wel de World Cups. Eind oktober beginnen daarvoor de kwalificaties. En daarna hebben we nog de Europese kampioenschappen, sprint, allround, de afstanden, de wereldkampioenschappen. Dus er staat gewoon genoeg op het spel voor de schaatsers dit seizoen. Maar het is wel degelijk anders dan wanneer je in een Olympische cyclus zit.
2: Ja, het zit aardig vol daar in Rijssen, in het parkgebouw. Als iemand nog wil kijken, is dat nog te volgen, die presentatie, of is het alleen voor genodigden?
0: Nee, Jan-Willem, ik moet je teleurstellen. Ach. Ja, je bent hier welkom. Het is alleen voor genodigden.
2: Weer geen uitnodiging gehad.
0: Nou, maar dan misschien kan onze chef nog wat voor je betekenen als je graag naar binnen wil. Ja, ja, hij loopt hier toch een beetje zijn netwerk uit te breiden.
2: Nee, dat komt wel helemaal goed. Dankjewel, Joop. Morgen horen we de reacties van de schaatsers en die presentatie van Team Regenborg. Morgen vroeg bij Marcel op de radio. Dankjewel, Joop.
0: Oké.

0: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Hey opa, je doet toch wel je mooie pak aan?
7: Wat is er aan, Dianti?
6: Woestergold is genomineerd voor de Gouden Televersiering.
7: Oh, dat is mooi. Het was nu ook wel het seizoen, hè? En kreeg dan vanavond weer een prijs?
6: Als iedereen vanavond stemt op Woestergrond, dan wel. Stem via avondros.nl/live.
7: Nou leuk, stem dan voor de Gouden Televisiering op Woestergrond.
8: Is toch ook gratis bier?
6: Opa.
9: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland.

0: Salaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
2: Voordeeluitjes.nl. De dag van Oost.
3: Ruim 1 minuut over 6:30. Het is op dit moment nog best fris, want het is wat kouder aan het worden. Maximaal 15, 16 graden de komende dagen. En op dit moment in Boekelo staat de thermometer al op 14 graden. Trenkhaar 13,5 en Hogeweg 14,5 graad. Het nieuws in de overheid, zo krijg je van Sirien Beunen.
4: Een melkveebedrijf uit Raalte moet ruim 116.000 euro aan de staat betalen omdat het de regels heeft overtreden. Na de bouw van een nieuwe stal zat het bedrijf in zwaar weer. En door de nieuwe stal kregen de koeien meer rust en gaven dus ook meer melk. Maar geld voor de rechten voor extra fosfaatuitstoot had het bedrijf niet. En dus moet het bedrijf nu veel geld terugbetalen. In het ergste geval moet de familie stoppen met het melkveebedrijf. De werkgroep van A-Dorp houdt vanavond een informatiebijeenkomst voor inwoners over de plannen van een arbeidsmigrantenhotel aan de Plesmanweg in Almelo. De drukke weg en omliggende industrie maken de plek volgens de werkgroep ongeschikt. De gemeente zegt rekening te houden met de veiligheid rondom de locatie en de verkeerssituatie bij het beoordelen van het plan. Hulporganisatie Doors Wide Open uit Goor heeft een appeltje van oranje gewonnen. Vanmiddag werden ze als eerste van de 3 winnaars genoemd tijdens de feestelijke uitreiking op Paleis Noordeinde in Den Haag. En de prijs werd uitgereikt door koningin Maxima. Doors Wide Open zet zich in voor mensen in armoede die tussen wal en schip vallen. Oprichter Seine Braakman is ontzettend blij met de prijs, maar moest wel even wachten.
5: Ja, dit is echt wel heel bijzonder. We op een gegeven moment raak je er meer in aanraking en word je uitgeselecteerd bij de laatste 50. Dat is eerst een voorselectie en dan een screening en dan kom je bij de laatste 50. En dan begint het allemaal en dat begint al in februari. En uiteindelijk een stemronde in mei. En de jurybezoek, of een pitch moesten we nog doen in juni. Toen kwamen we bij de laatste 10 genomineerden. Dan komt er nog weer eens een jury op bezoek. En dan is het eigenlijk vanaf half juli is het stil tot 8 oktober. Ja, en dat wordt het wel heel spannend, ja.
4: Houd jij een beetje van kroketten, Jan-Willem?
3: Ja, op zijn tijd, een kroketje is niet tussen smaden.
4: Ja, ik vind dat dus ook heel lekker. Morgen is het krokettendag, maar in Henkelo wordt de snack vandaag al gevierd. En daar stond namelijk de allereerste krokettenfabriek van Nederland. Harry Niemeyer opende in 1969 de deuren van die fabriek en had een heel eigen recept, vertelt oud-medewerker Tony Visser.
6: Als die ragout klaar is, dan komt de paneermeel op de tafel. En dan gaan de mensen die gaan het kroketje, nadat het schillenmesje is geweest, uitrollen met de handen. En dan gaat hij door het eiwit heen en dan komt hij weer op paneermeel rollen. En dan gaat hij uiteraard in de doos. En dan was de Harry Niemeyer kroket. En dat was de eerste in Nederland die kroketten maakte.
4: Het hele verhaal zie je op oost.nl of in de app.
3: Nou, dankjewel. Morgen is het echt die dag.
4: Morgen is het nationaal, vandaag in Hengelo alvast.
3: Nou, dan doen we maar eens een keer mee aan zo'n nationaal dag. Daarmee is het inmiddels 5 minuten over 6:30 geworden. En zijn inmiddels de wegen filevrij wat betreft de provincie Overijssel en de omstreek. Ik zit ook eventjes verder te kijken, want net was het best een drukke avondspits. Maar op de meeste plekken is het nu wel weer rustig. Dat brengt ons richting het weer, Margo Ribbering. Want het was een dag met felle zon en felle buien.
7: Ja, inderdaad. We hebben van alles gehad vandaag. Ook regenbogen daarbij bij temperaturen die natuurlijk een stuk lager uitkwamen dan gisteren. We hebben de 16 graden niet gehaald. En dat gaan we ook de komende dagen niet halen. Eerst maar even vanavond. Dan is het wisselend bewolkt en er valt een enkele bui. Maar de wind neemt af en vannacht is het droog. Maar de bewolking neemt toe. En morgenochtend is die bewolking zo dik dat het gaat regenen. En daarbij gaat de zuidwestenwind ook weer aantrekken. Tot matig of vrij krachtig. Morgenmiddag is het eventjes droog bij 14, 15 graden. En in de namiddag en avond volgen er opnieuw weer buien. Ja, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Het is wel zo dat in het weekend die temperaturen inderdaad rond 15 graden uitkomen. Maar we gaan net zoals vandaag de zon weer zien. Er vallen wel een paar buien op zaterdag en zondag. Na het weekend wordt het langzaamaan wat droger. En wordt het ook weer ietsjes minder fris.
3: Oké, dankjewel Margot.
7: Graag gedaan.
8: De nieuwsplaten uit zes decennia in 6 voor 7.
3: De 6 voor 7 gaan vandaag over dat ene momentje op de dag dat in Losser de benzine iets goedkoper was. 1,99 euro. En daarover zoeken we leuke plaatjes in de 6 voor 7. Zometeen draaien we Diesel en Sausalito Summer Night.
4: En Bats Are Burning van Midnight Oil.
3: Heroes for Just a Moment van David Bowie.
4: Best of Both Worlds van Robert Palmer.
3: En Baila de Gasolina hoor je zometeen van Even Serieus. Maar eerst dat de prijs even iets lager lag. Daarover zingt Dido. En Thank You, Thank You.
8: De nieuwsplaten uit zes decennia in 6 voor 7.

0: De nieuwsplaten uit zes decennia in 6 voor 7.
1: De 6 voor 7 gaan vandaag over die benzineprijzen die zo enorm hoog zijn. In Losser was het eventjes iets goedkoper. Dus draaiden we al Thank You van Dido.
2: En Sausalito Summer Night van Diesel.
1: En net hoorde je The Bats Are Burning van Midnight Oil. Nog 3 plaatsen te gaan. Zometeen The Best of Both Worlds, Robert Palmer.
2: Bela de Gasolina van Even Serieus.
1: En David Bowie bedacht Jenny, ze zei Heroes Just for One Day. Het gaat over die tankhouder.
0: De 6 voor 7 bij de Dag van Oost.

0: Oosttribune.
1: Morgenavond Heracles Almelo, RKC Waalwijk. Zaterdagmiddag Go Ahead Eagles, Sparta Rotterdam. Zaterdagavond Fortuna Sittard, FC Twente. En zondagmiddag PEC Zwolle, Cambuur. Volg deze wedstrijden uit de Ere- en Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: schrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van
1: 1976?
0: Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
2: Je voelt je thuis in Overijssel.
3: Toppers van toen en nu.
1: Radio Oost.
3: De 6 voor 7 op Radio Oost.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Bij Simpel krijgt meer voor minder, altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder, Simpel.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
9: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods in Norton en Salzbergen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods in Norton en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
10: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
11: Ja, een

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 7 uur.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM annuleert uit voorzorg verschillende vluchten. Veel toestellen kunnen tijdelijk niet worden gebruikt omdat ze stuk zijn. Ook duren onderhoudswerkzaamheden langer dan gedacht. Hoeveel vluchten worden geschrapt en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet. Het gaat om de periode van 26 oktober tot begin maart. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt.
2: Rusland is onze vijand. En nee, dat betekent niet dat wij in oorlog zijn. Maar zorgeloze vrede is ook heel ver weg.
1: Voor het beleid betekent het verder niets, zegt Jesselgus. In het Verenigd Koninkrijk wordt een medewerker van de marine verdacht van een spionagepoging. De 24-jarige matroos had toegang tot vertrouwelijke informatie en zou die door willen spelen aan de Russen. Hij werd al een tijd in de gaten gehouden, zegt deze journalist van Sky News.
3: Clearly, he is someone that has been under suspicion for a long time. He was arrested first last year and then rearrested again earlier this week at his parents' home in Bedfordshire.
1: Of de matroos ook informatie heeft kunnen doorspelen is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.
0: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
4: Hey opa, je doet toch wel je mooie pak aan?
5: Wat is er aan die Andy?
4: Woestergold is genomineerd voor de Gouden Televisiering.
5: Oh, dat is mooi. Het was nu ook wel het seizoen, hè? En kreeg dan vanavond weer een prijs?
4: Als iedereen vanavond stemt op Woestergold, dan wel. Stem via avondros.nl/live.
5: Nou, leuk. Stem dan voor de Gouden Televisiering op Woestergold. Is toch ook gratis bier?
4: Opa.
0: Huizenbouwers en renoveerdersweken bij Stalkeukens. En 10% extra korting op vrijgeplande keukens. Stalkeukens. Gronau en Koesveld, Duitsland. Stal.nl. Radio Oost. De avond bij Oost.

0: In 1976, the city of Daventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Wag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Daventer. More information at abridgetoofar.nl.
1: Crea Weekend, het event voor alle creatievelingen. Nu samen met Handwerk en Modelbouwweekend. 9, 10 en 11 oktober in Evenementenhal Hardenberg. Crea-weekend.nl.
2: Voor de grootste keuze in

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 8 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Een man van 33 moet 4 jaar de cel in voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als politieagent en belde aan bij een studentencomplex in Den Haag. Hij zei dat hij de kamer van de vrouw moest controleren op drugs. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. Na het incident is de vrouw teruggekeerd naar Zuid-Korea. Een paar maanden later probeerde de man opnieuw toe te slaan op exact dezelfde wijze. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. Dat zegt deze verslaggever van de BBC.
3: Thames Valley Police have had to admit that the search warrants they used when they went to arrest him were unlawful. And they have admitted that, and those search warrants have been quashed. So that is a victory for Andrew Mountbatten Windsor at this point in the legal proceedings.
2: Het is een succesje voor de ex-prins Andrew, maar het is niet dat het onderzoek tegen hem moet worden gestopt, zei de rechtbank. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden de busconcessie met EBS. Het bedrijf heeft grote financiële problemen en de provincies moeten bijspringen. Ook in Utrecht verloopt de concessie van het busvervoer van Keoli en Trandef niet naar wens. Alexander Seferin wil toch langer voorzitter blijven van de Europese voetbalbond UEFA. Eerder liet hij weten dat hij zich niet meer herkiesbaar zou stellen, maar de Sloveen is van gedachten veranderd. Dat liet hij de nationale bonden weten tijdens een bijeenkomst in Berlijn. Seferin wil zich niet weer mengen in de strijd om het voorzitterschap van de FIFA. De UEFA zoekt nog een kandidaat die het in maart wil opnemen tegen Gianni Infantino. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.

0: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-foodproducten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
1: Hey opa, je doet toch wel je mooie pak aan?
2: Wat is er aan, Dianti?
1: Woest de Gold is genomineerd voor de Gouden Tele-versiering.
2: Oh, dat is mooi. Het was me ook wel het seizoen, hè? En kreeg dan vanavond weer een prijs?
1: Als iedereen vanavond stemt op Woest de Gold, dan wel. Stem via avondros.nl/live.
2: Nou leuk, stem dan voor de Gouden Televisiering op Woest de Gold. Is toch ook gratis bier?
1: Opa.
0: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: met nieuwe muziek uit Overijssel in de Spotlight.
1: Deze week Edwin Evers, Vaste Grond.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Crea Weekend, het event voor alle creatievelingen. Nu samen met Handwerk en Modelbouwweekend. 9, 10 en 11 oktober in Evenementenhal Hardenberg. Crea-weekend.nl.
3: Hey opa, je doet toch wel je mooie pak aan?
4: Wat is er aan die Andy?
3: Woeste Gold is genomineerd voor de Gouden Televersiering.
4: Oh, dat is mooi. Het was hier ook wel het seizoen, hè? En kreeg dan van allen weer een prijs?
3: Als iedereen vanavond stemt op Woeste Gold, dan wel. Stem via avondros.nl/live.
4: Nou, leuk. Stem dan voor de Gouden Televersiering op Woeste Gold. Is er ook gratis bier?
3: Opa.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 9 uur.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politie heeft fouten gemaakt bij de doorzoekingen van de woningen van voormalig prins Andrew. De doorzoekingen waren volgens de rechtbank onwettig omdat ze gebaseerd waren op een verkeerd wetsartikel. Toch betekent dit niet dat het onderzoek tegen hem wordt gestopt, zegt deze verslaggever van het Britse Sky News.
7: But, said the judge, the fact that the warrants were quashed does not bring an investigation to an end or mean that the whole of the investigation was unlawful.
6: Het onderzoek draait om ambtsmisbruik en de vraag of Andrew geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. 7 publieke omroepen willen opheldering van de NPO over de Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Eerder maakte de NPO bekend dat er toch een Nederlandse inzending zou komen waar verschillende omroepen in het bestel aan mee zouden werken, zonder te noemen welke. Bijna alle omroepen willen nu weten hoe dit is besloten en of Nederland zich nog kosteloos kan terugtrekken uit het Songfestival. Avrotros trok zich vorig jaar terug uit de wedstrijd vanwege deelname van Israël. President Trump zegt dat de VS Iran niet zal aanvallen voor de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Volgens Trump verlopen de gesprekken tussen beide landen productief. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Daardoor veroorzaakte hogere brandstoffen zijn een belangrijk verkiezingsthema. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse operatie. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.

0: accessoires op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Koop ook uw droomkeuken bij Stahl Treffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stahl in Gronau en Koesveld. Kijk op Stahl.nl. Stahl met dubbel L.
2: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
1: Huizenbouwers en renoveerdersweken bij Stahlkeukens. En 10% extra korting op vrijgeplande keukens. Stahlkeukens. Gronau en Koesveld, Duitsland. Stahl.nl. Radio Oost. De avond bij Oost.

leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren. En nu het leven weer van mij is.

0: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
1: Crea Weekend, het event voor alle creatievelingen. Nu samen met Handwerk en Modelbouwweekend. 9, 10 en 11 oktober in Evenementenhal Hardenberg. Crea-weekend.nl.

0: Wat is er aan de hand?
1: Woestergrond is genomineerd voor de Gouden Televisiering.
0: Oh, dat is mooi. Het was nu ook wel het seizoen, hè? En kreeg dan vanavond weer een prijs?
1: Als iedereen vanavond stemt op Woestergrond, dan wel. Stem via avondros.nl/live.
0: Nou leuk, stem dan voor de Gouden Televisiering op Woestergrond. Is er ook gratis bier?
1: Opa.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 10:00.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval gepleegd op de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Correspondent Daisy Moore.
4: Twee ballistische raketten van de Houthis werden daar onderschept, maar die hebben wel nevenschade veroorzaakt. Want als zulke raketten onderschept worden, komen er alsnog allerlei brokstukken naar beneden. En we horen dat een kinderopvang en een kliniek beschadigd zijn.
3: Een aantal luchtvaartmaatschappijen heeft vanwege de explosie zijn vluchten op Riyadh gestaakt, waaronder het Duitse Lufthansa en Air India. Een man van 33 uit Den Haag is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als agent om bij het slachtoffer binnen te komen. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. De vrouw is na het incident direct teruggekeerd naar Zuid-Korea. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. De doorzoekingen gebeurden in het onderzoek naar ambtsmisbruik door de broer van koning Charles en of hij geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hoewel de huiszoekingen niet volgens de regels gebeurden, wil dat volgens de rechtbank niet zeggen dat het onderzoek naar hem moet worden gestaakt. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse inval. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval uitgevoerd op het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Volgens Saoedi-Arabië is een raket onderschept en vernietigd, maar kwamen er brokstukken op de luchthaven neer. Die zouden schade hebben toegebracht aan een kinderopvang en een medische kliniek. Persbureau Reuters meldt ook dat er een burgervliegtuig in brand is gevlogen. Daar zou niemand in hebben gezeten. Het vliegverkeer zou zijn stilgelegd. Ook hebben luchtvaartmaatschappijen vluchten op Riyadh gestaakt, waaronder Lufthansa en Air India. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AVROTROS. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En Paardenpraat TV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zou uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterm zullen zakken, maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. Opnieuw waren in Frankrijk tienduizenden demonstranten op de been bij onderwijsprotesten door het hele land. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken raakten demonstranten slaags met de politie. Er zijn vandaag 500 mensen opgepakt en zo'n 50 agenten raakten gewond. 7 publieke omroepen willen opheldering van de NPO over de Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Eerder maakte de NPO bekend dat er toch een Nederlandse inzending komt, waar verschillende omroepen in het bestel aan mee zouden werken zonder te noemen welke. Bijna alle omroepen willen nu weten hoe dit is besloten en of Nederland zich nog kosteloos kan terugtrekken uit het Songfestival. AVROTROS trok zich vorig jaar terug uit de wedstrijd vanwege de deelname van Israël. 4 astronauten zijn na 8 maanden teruggekeerd naar aarde vanuit het internationale ruimtestation ISS. Ze zijn met een ruimtecapsule van SpaceX geland in de Stille Oceaan voor de kust van Los Angeles. Het ging om 2 Amerikanen, een Rus en een Française. Ze werden in februari met spoed naar het ruimtestation gebracht om 4 andere bemanningsleden te vervangen, omdat 1 van hen ziek was geworden. De ruimtereis duurde 237 dagen. De Franse astronauten is de eerste Europeaan die zo lang onafgebroken in de ruimte verbleef. Het weer, vannacht nog kans op een bui, het koelt af naar 7 tot 10 graden. Morgen vooral in het midden en westen veel regen, in de rest van het land iets droger. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
4: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
5: De wereldwijd geroemde meesters Hendrik en Barend Avekamp keren terug naar hun thuisstad. Een unieke tentoonstelling van topstukken en zelden getoond werk, nu te zien in Stedelijk Museum Kampen.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
6: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
7: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
8: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
1: Beleggen kent risico's, je kunt je inleg verliezen.
9: Zondag 11 oktober klinkt Aandacht voor het Klimaat net even anders. Tijdens het eerste Kinderklimaatconcert spelen meer dan 80 nationale talenten de mooiste muziek om op een positieve manier aandacht te vragen voor het klimaat. Steun het initiatief en kom luisteren in Tivoli Vredenburg. Kaarten via kinderklimaatconcertdag.nl.
10: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.

0: Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden. Binnen zit Lucella Carrasso.
2: Tussen al dat slechte nieuws las ik vanavond dat de Zeelandbrug morgen na 6 weken onderhoudswerkzaamheden weer open gaat. En dat is 3 dagen eerder dan gepland. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Goedenavond, welkom bij het Oog. Bauke Mollema rijdt zaterdag zijn laatste wielerkoers. En hij neemt niet voor niets in Lombardije afscheid na 19 jaar als wielerprof. Daar vertelt hij straks over. Oud-politicus Jan Pronk is de gast. Hij vindt dat de Nobelprijs voor de Vrede moet worden uitgereikt morgen, ondanks alle oorlogen die gaande zijn. En de mensen die zeggen, misschien moesten we maar niet uitreiken dit jaar. Turkije en Pakistan snellen Saoedi-Arabië te hulp vanwege de aanvallen uit Jemen. En over die hulp spreken we zo. Sommigen noemen dat het begin van een islamitische NAVO. Ook spreken we over stilgeboren kinderen en het type rouw dat daarbij komt kijken. Nu eerst krijgt u het nieuwsoverzicht van vandaag.
3: Donderdag 8 oktober.
2: Opnieuw forse Russische aanvallen op burgerdoelen in Oekraïne. De Verenigde Naties zijn bezorgd.
4: Deadly attacks are continuing to take a devastating toll on civilians, damaging homes, civilian infrastructure, transport and energy across Ukraine.
2: Het gevolg van deze aanvallen: tientallen omgekomen burgers.
4: In just over a day between yesterday and this morning, nearly 50 civilians were killed, including 6 children. We of course condemn all attacks against civilians.
2: Eén omschrijving hoorden wij in Nederland de laatste jaren vaak als het over Rusland ging.
5: Belangrijk om te benadrukken, Rusland is de agressor.
6: Rusland is hier de agressor.
2: Maar defensieminister Jezukus gaat nu een stapje verder.
7: Rusland is niet langer de agressor. Dat eufemisme zult u uit mijn mond niet vaak meer horen. Rusland is onze vijand.
2: En betekent dit dat we in oorlog zijn?
7: Wij zijn niet in oorlog met Rusland. De oorlog in Oekraïne kan vandaag stoppen.
8: Maar ze zijn wel onze vijand.
7: Maar dat wil niet zeggen dat wij in oorlog zijn.
2: En toch is het woord vijand hier op zijn plek, zegt Jezukus.
7: De uitdagingen, de speldeprikken, de intimidaties vanuit Rusland richting Europa zijn echt toegenomen. Dus het is ook belangrijk dat je niet in verhullend taalgebruik blijft, maar ook benoemt zoals het is.
2: De Russische ambassade zegt dat er geen agressieve intenties zijn en wil graag opheldering. De Rotterdamse haven moet van het stikstofslot. En één bepaalde diersoort moet daarbij helpen.
9: Ja, konijnen. De inzet van konijnen.
2: Ja, de konijnen moeten zorgen voor natuurherstel. Minister Van Essen geeft toe dat deze oplossing creatief is.
10: Ja, dat klinkt misschien in eerste aanleg een beetje gek.
11: Klinkt een beetje gek.
2: In een ander interview gaat hij nog een stapje verder.
10: Ja, dat klinkt natuurlijk eerst best wel idioot, hè?
2: Maar toch moeten die konijnen echt helpen om stikstofruimte vrij te maken, samen met andere maatregelen.
10: We zorgen op deze manier eigenlijk voor dat die natuur in goede staat is. En dan kun je hier ook weer vergunningen gaan verlenen. En dat is een recept wat ook in andere plekken van Nederland gaat werken. En dat zien we vandaag.
2: En Toet Bekend Nederland was bijeen in Theater Carré, allemaal vanwege
12: het Gouden Televisiering Gala 2026.
13: Wie verdient de 61ste Gouden Televisiering?
2: AfroTros zond dit gala uit en presentator Peter Pannenkoek wilde daar nog wel iets over kwijt.
14: Als u door het Songfestival dacht dat deze omroep niet meer wilde meewerken aan misdaden tegen de menselijkheid, dan heeft u het mis. Dit gala gaat gewoon door.
2: En kijkers konden weer stemmen op het beste tv-programma bijvoorbeeld. En dat werd uiteindelijk deze reality-spelserie op SBS6.
15: De Bondgenoten! Ja! Maar ik moet één groep mensen het allermeeste bedanken. En dat zijn de mensen die het lef hebben om deel te nemen aan de Bondgenoten. Want je moet het maar durven. Dank jullie wel!
16: Yes!
2: Dit was Nieuws Vandaag in de media. En dan gaan we ook nog even naar Den Haag, want ieder moment kan in de Tweede Kamer een ingelaste hoofdelijke stemming beginnen, waarvoor veel Kamerleden terug moesten keren naar Den Haag op de late avond. Het gaat om de regenboogvlag die zondag op coming-out-dag aan het Kamergebouw zou wapperen. Politiek verslaggever Lars Geerts, goedenavond.
6: Dag Lucella, goedenavond.
2: Zou wapperen, want dit is waar het precies over gaat, wel of niet?
6: Ja, nooit een saai moment in Den Haag, zullen we maar zeggen. Nee, deze week heeft het dagelijks bestuur van de Kamer besloten dat er aankomende zondag, dus vanwege coming out dag, een regenboogvlag zou wapperen bij het gebouw. Maar niet alle partijen in de Kamer zijn vertegenwoordigd in het presidium. En toen de SGP hoorde, staken ze er een stokje voor. Want, zeggen zij, daar gaat het dagelijks bestuur niet zomaar over. Daar moet de hele Kamer zich over uitspreken. En zij vinden ook dat de regenboogvlag een activistische vlag is en dat je terughoudend moet zijn met het tentoonspreiden van een dergelijke vlag, ook nog eens een keer op een zondag. Dat doet de Kamer gewoon niet vaak. De laatste keer was de Oekraïense vlag in 2024. Daar was de SGP trouwens wel voor.
2: En dit wordt uiteindelijk een hoofdelijke stemming. Dat betekent dus dat iedereen er moet zijn.
6: Ja, dat betekent dat iedereen er inderdaad moet zijn. En waarom wordt er dan over gestemd vanavond? Nou, omdat bij een debat dat toch al gaande was, partijen zoals Volt, 50+, Partij voor de Dieren en ook Pro dachten, dan kunnen we bij dit debat mooi een motie indienen, zodat de hele Kamer zich er inderdaad over kan uitspreken. En toen zei de SGP, ja dan willen we dat dat graag een hoofdelijke stemming is. En bij een hoofdelijke stemming moet inderdaad iedereen terugkeren. Dan zit je dus op donderdagavond. Nou, wat gebeurt er op donderdagavond in Den Haag? Dan heb je vaak debatten die vroeg zijn afgelopen. En Kamerleden die ver weg wonen willen dan wel graag naar huis. Naar hun gezin, naar hun woonplaats en familie. En die moeten dus nu allemaal terugkomen. Of die zijn bijvoorbeeld op dat televisiegala waar we net iets van hoorden. Harmen Krul van het CDA was daar. En die moesten hals over kop weer terug naar Den Haag. Caroline van der Plas was al zo'n beetje in Deventer. En kon weer 150 kilometer terugrijden om er weer te zijn. En dus nu in de Kamer, ik kijk naar een plenaire zaal die vol loopt, te gaan stemmen over of de vlag komende zondag wappert boven, of naast, moet ik eerlijk zeggen, want daar staan de vlaggenmasten, het parlementsgebouw.
2: Nou, mocht de uitslag er dit uur nog zijn, Lars Geerts, dan komen we nog even kort bij jou terug. Dankjewel voor dit moment. Dan gaan we naar de krant van morgen, gelezen door Sid van der Linden.
11: De woningbouwdoelen raken verder uit zicht door de haperende verkoop van nieuwbouw. Daar begint het Financiële Dagblad mee. De bouw loopt al vertraging op door bezwaarprocedures, vergunningtrajecten en netcongestie. En makelaars zeggen dat nu ook de trage verkoop meespeelt. Hypotheekrentes zijn hoger en dat maakt de nieuwbouw minder betaalbaar.
2: Bouwbedrijven mogen vaak pas beginnen als 70% van een nieuwbouwproject is verkocht. En vooral bij appartementen is dat een probleem, omdat het voor ouderen en starters bij een lange bouwtijd moeilijker is om een hypotheek te krijgen. Makelaars spreken van een mismatch tussen vraag en aanbod.
11: De wachtlijst voor zwemlessen is al jaren hoog. In Trouw staat dat kinderen gemiddeld 7 maanden moeten wachten om te mogen beginnen aan het zwem-ABC. Vooral in de steden zijn de wachttijden lang. In Den Haag en Utrecht gaat het gemiddeld om meer dan een jaar. Bij goedkope aanbieders is de wachtrij het allerlangst.
2: Daarom vreest de Nationale Raad Zwemveiligheid voor ongelijkheid, omdat ouders met minder geld dus het langst moeten wachten. Zij kunnen wel een bijdrage van de gemeente krijgen, maar die dekt vaak niet alle kosten. Nu is het op zich niet erg om een jaartje te moeten wachten op zwemles, aldus de raad, maar van uitstel moet geen afstel komen.
11: De 64-jarige Pieter Willems is een van de mensen die zaterdag naar het landelijk woonprotest in Amsterdam gaat. In het AD staat zijn verhaal. Willems is het voorbeeld van hoe woningnood echt iedereen kan overkomen. Hij woonde jarenlang in een koophuis met een vaste baan, maar na een scheiding en een verandering op werk verloor hij alles. Lange tijd had hij een zwaar en hectisch leven op straat. Inmiddels heeft hij via een stichting weer onderdak.
2: En nu hij als vrijwilliger andere daklozen helpt, ziet hij hoeveel meer mensen risico lopen om op straat te belanden. Het grootste deel van de daklozen is volgens Willems onzichtbaar. Ze leven in auto's of hoppen van bank naar bank. Er zijn nauwelijks sociale huurwoningen of überhaupt betaalbare woonruimte, zegt hij. En daarom gaat hij naar het woonprotest zaterdag.
11: In het Parool een interview met docent Josje de Zwart over hoe zij omgaat met Paarse Vrijdag. De dag over LHBTI+-acceptatie ligt onder een vergrootglas, omdat die acceptatie onder middelbare scholieren afneemt. De Zwart vraagt haar klas nooit: accepteer jij homo's? Want dan krijg je de extreme aan het woord, zegt ze. In plaats daarvan heeft ze wel besproken wanneer ze haar vriendin ten huwelijk zou vragen.
2: En de stoerste jongens reageren dan: mevrouw, u moet dat op oud en nieuw doen, want dan hebt u gratis vuurwerk. Dat kinderen soms thuisgehouden worden vanwege Paarse Vrijdag wil volgens de docent niet zeggen dat voor hen de hoop verloren is. Dan hebben ze alsnog 5 jaar les van mij gehad en heb ik misschien een zaadje geplant.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Laura Jansen met Wicked World. Vandaag, zoals we net ook hoorden in het nieuwsoverzicht, kwamen bij Russische aanvallen in Oekraïne tientallen burgers om het leven. Het is een van de vele langlopende gewelddadige conflicten, zoals die in Soedan, ook Gaza, Congo, Iran. En morgen wordt dan bekendgemaakt wie de Nobelprijs voor de vrede krijgt. Is daar eigenlijk wel reden toe? Zouden we niet een jaartje moeten overslaan? Dat bespreek ik met oud-minister en oud-diplomaat Jan Pronk. Goedenavond, meneer Pronk.
1: Goedenavond.
0: Die Nobelprijs voor de Vrede die wordt vanaf 1901 uitgereikt. Hoe vaak is eigenlijk besloten om die niet uit te reiken?
1: 18 keer.
0: Zo.
1: De laatste keer was in 1972. Dat is weer geruime tijd geleden.
0: En dat had toen te maken met de Vietnamoorlog?
1: Met Vietnam. Ja, zeer zeker.
0: En de andere jaren?
1: Nou, dat lag wel voor de hand. Gedurende de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog. En een aantal tussenliggende jaren, toen de spanningen zo groot waren dat men niet een kandidaat kon vinden. Het is ook één keer niet doorgegaan in het jaar dat Gandhi stierf. En toen werd eigenlijk als verklaring gegeven, we kunnen geen levende kandidaat vinden. En dat was een duidelijke verwijzing dat men liever Gandhi nog had geëerd.
0: Ja, want en als ze dan die Nobelprijs niet uitreiken, toen hebben ze daar wel een verklaring bij gegeven. Doet het Nobelcomité dat altijd als ze hem niet uitreiken?
1: Nee, bij mijn weten niet. Bij mijn weten was dat de enige keer dat op een indirecte manier dat is gezegd. Maar dat is alweer 1918 geweest.
0: En als we dan nu naar de situatie in de wereld kijken, met al die oorlogen en conflicten, vindt u dat een reden om het een jaar over te slaan?
1: Ik zou me kunnen voorstellen dat het na 1972, dan zitten we dus 53 jaar later, 54 jaar later, een keer een goed teken zou zijn om in deze tijd vast te stellen. We willen een teken geven, wij geven geen Nobelprijs voor de vrede uit. Maar er is ook een andere mogelijkheid. Je zou kunnen zeggen, juist dan zou je iemand of een organisatie naar voren moeten schuiven die zich echt bezighoudt met de slachtoffers van de oorlog. En die zijn er in zeker twee van die drie gebieden die u noemde duidelijk. Als ik naar Gaza ga, dan zou je kunnen zeggen, al die artsen die omgebracht worden door Israël en die ambulancemedewerkers, iedereen in de gezondheidszorg die daar nog steeds met gevaar voor eigen leven bezig is.

0: daarbuiten. En die hebben zich georganiseerd. En dat is een beweging die de samenleving probeert en de mensen probeert overeind te houden, ondanks het feit dat er een gruwelijke oorlog wordt gevoerd. En je zou ook kunnen zeggen, we willen een ander teken geven. We geven de prijs aan het Internationaal Gerechtshof of aan de VN-organisatie UNRWA, die altijd aan de Palestijnen steun heeft gegeven in een situatie waarin men werd onderdrukt. Er zijn dus politieke mogelijkheden om hetzelfde teken te geven als het teken we keren het helemaal niet uit.
1: Ja,
0: het Nobelprijscomité zo wijs zal zijn om een van die twee mogelijkheden te kiezen, weet ik niet, want men buigt nogal eens.
1: Ja, waar buigen ze voor?
0: Voor macht. Kijk, de vorige keer, Machado, dat was natuurlijk een misgreep.
1: Ja, dat was de oppositiekandidaat van Venezuela.
0: Ja, dat leek een interessante keuze, maar ze ging spoorslags naar Washington om haar eigen Nobelprijs die ze kreeg te overhandigen aan Trump. De agressor in wezen, in haar eigen land. En als er, maar dat mogen God verhoeden, een prijs zou worden uitgereikt aan Trump zelf, die er nog steeds naar solliciteert, en er zijn zelfs presidenten van andere landen die hem voordragen, dan is dat helemaal het einde van de Nobelprijs.
1: Maar denkt u echt dat ze, zijn ze omkoopbaar dan, de mensen die dat nu beslissen? Of waar buigen ze voor?
0: Omkoopbaar niet. Nee, omkoopbaar niet, maar je wil doorgaan en je wil niet al te veel problemen hebben. En dat kan ik me dus heel goed voorstellen, dat men dus maar buigt. Je kan ook op een andere manier buigen door een prijs uit te reiken aan een vredesactivist in een heel ander deel van de wereld die dat ongetwijfeld verdient, maar dat betekent dat de aandacht wordt afgeleid van de grote vraagstukken op het terrein van oorlog en vrede die er momenteel, ja, de wereld in hun ban hebben. En dat zijn die drie die ik net heb genoemd. Samen met Iran uiteraard.
1: En wat daarin opvalt is dat u volgens mij zoiets heeft van, doe het ook sowieso maar niet aan een politicus.
0: Dat zou ik op dit moment zeker niet doen. Bovendien zijn alle keuzes voor politici in het verleden toch altijd een beetje mank gegaan. Dan moesten er twee die samen vrede hebben gemaakt, gesloten, een prijs krijgen. Maar ze hadden in de jaren die eraan vooraf gingen zeer hard oorlog gevoerd. En we hadden dus heel veel bloed aan hun handen. Denk maar
1: dat waren Rabin en Arafat? Of?
0: Ja, maar ik dacht nu even aan Kissinger en Le Ducteau in 1975. En je kunt datzelfde natuurlijk ook zeggen van Rabin, Peres, zelfs Peres en Arafat. Bijna altijd.
1: Obama,
0: dus liever niet aan een politicus.
1: Obama liever kwam daarna natuurlijk ook veel kritiek op.
0: Ja, ik heb hem hoog zitten, maar dat was veel te vroeg. Hij was net president. En dat was dus ook een misser. Dus geen politicus, liever niet. Liever iemand uit de samenleving, dat uit de basisbeweging of een internationale organisatie. Dat is ook vaak gebeurd, hè? Internationale organisaties die zich keerden tegen de verdere kernbewapening. Dat is vier keer het geval geweest in die 120 jaar. Dat type organisaties is van groot belang. En dat betekent dat je dan ook de vredesprijs uitreikt aan een vraagstuk dat daardoor weer dicht bij de mensen wordt gebracht.
1: Meneer Pronk, we gaan het morgen horen wat ze gaan doen. Dank u wel in ieder geval dat wij hier eventjes op dit moment over konden spreken. Dank u wel.
0: Tot uw
1: Jan
0: dienst.
1: Pronk. Dan gaan we naar de sport. Want niet alleen Lionel Messi neemt deze week afscheid van de topsport, ook wielrenner Bauke Mollema stopt ermee. Zaterdag rijdt hij na een profcarrière van bijna 20 jaar zijn laatste wedstrijd, de Ronde van Lombardije. Dat is de race die hij in 2019 ook heeft gewonnen. Vanuit Italië, goedenavond Bauke Mollema.
2: Goedenavond.
1: Dat je stopt na die Ronde van Lombardije, dat is volgens mij geen toeval.
2: Nee, dat is zeker geen toeval. Dat heb ik eigenlijk wel altijd in mijn hoofd gehad, zeker de afgelopen jaren. En toen ik mijn laatste contract tekende, wist ik dat ik nu bijna 40 zou zijn. In de Ronde van Lombardije is mijn hele speciale wedstrijd geweest. Omdat ik die gewonnen heb. Ik heb hem ook maar 1 keer gemist, überhaupt, sinds dat ik prof ben. Mooie wedstrijd. En in Como, waar,

0: Waar ik dus in 2019 heb gewonnen. Om op die plaats ook mijn laatste wedstrijd te rijden. Dat is wel iets heel bijzonders.
1: Want dat je hem 1 keer hebt gemist, betekent dat als je hem nu uitrijdt, je hem 18 keer hebt gereden. Dat is een record. Wat maakt juist deze ronde voor jou zo bijzonder?
0: Het is een hele, hele zware wedstrijd wel. Slopende wedstrijd, wat mij altijd goed lag. Met veel, veel heuvels erin. Mooi parcours, echt door de Italiaanse bergen, veel, veel groen. In het verleden was het nog wel vaker ook heel slecht weer. De koers van de vallende bladeren heet het natuurlijk. Maar de laatste jaren is het vaak wat beter en warmer weer. Gelukkig ook wat mij betreft. Maar ja, de koers zelf lag me gewoon goed. En ik was altijd aan het eind van het jaar nog gemotiveerd. Waardoor ik hier elk jaar eigenlijk weer opnieuw aan de start stond.
1: En vind je Italië het lekkerste land om te fietsen?
0: Misschien niet het lekkerste. Het is wel soms wat riskanter. De wegen zijn wat slechter over het algemeen dan bijvoorbeeld in Frankrijk of Spanje. Wat meer gaten, wat meer bochtige parcours ook vaak. Ook qua afzetting met het parcours moet je wel echt de hele dag gefocust zijn. Als je pech hebt, kan er ook zomaar een auto midden op de weg staan in Italië. Maar het lag mij altijd wel goed. Het is wat chaotischer misschien dan in sommige andere landen.
1: En wat ga je direct na die laatste wedstrijd doen?
0: Nou, een klein feestje vieren.
1: Ja?
0: Eerst aan de finish. Mijn gezin die komt kijken. Mijn ouders, vrienden uit Nederland zijn over. En daarna gaan we ook nog met een deel van de ploeggenoten gezellig uit eten in een restaurant in Como. Dus wel een mooie avond even van maken.
1: En daarna begint het afbouwen natuurlijk, na 20 jaar topsport. Heb je al bedacht hoe je dat gaat doen?
0: Nou, afbouwen qua training heb ik niet echt een specifiek plan voor. Ik wil wel blijven fietsen, ik wil gewoon fit blijven. Ik vind fietsen ook nog steeds leuk. Alleen, het is nu wel mooi geweest na zo lang. Dus ik zal zeker een paar keer in de week blijven fietsen. Hardlopen doe ik eigenlijk ook al de laatste jaren er wel naast. Dus misschien dat ik dat wat meer ga doen. Misschien volgend jaar een keer een marathon proberen. En wat andere sporten ernaast doen om wel gewoon fit te blijven. Maar echt een concreet plan heb ik daar nog niet voor.
1: En qua eten? Waar kijk je naar uit?
0: Nou, ik moet zeggen, die vraag is me vaker gesteld de laatste week. Of ik daar nou heel, heel, heel andere dingen in ga doen. Maar ik moet zeggen, het eten zoals ik dat in mijn carrière gedaan heb. Zeker de laatste jaren. Op een gezonde manier natuurlijk, topsport, voeding. Maar dat zou ik denk ik wel blijven doen. Ik hou gewoon van gezonde voeding. En natuurlijk misschien wat vaker een keer een wijntje. En misschien wat vaker een taartje of een croissantje. Maar ik denk eigenlijk dat dat niet heel anders gaat zijn dan dat ik nu eet.
1: En wat ga je nou het meeste missen, denk je, uit het profwielerbestaan?
0: Ik denk het koersen zelf, dat ga ik zeker missen. Gewoon echt, die chaos soms van het peloton. Die snelheid ook, die geluiden. Die adrenaline die je dan hebt in de finale van zo'n wedstrijd. Dat is ook moeilijk na te bootsen in een training natuurlijk. Dus het koersen zelf heb ik altijd leuk gevonden. Dus dat ga ik zeker missen.
1: Ik blijf even hangen bij die geluiden van het peloton. Wat kan je die omschrijven?
0: Ik denk de wielen die ronddraaien, de snelheid. Soms dat het chaotisch is, wat geroepen bij remmen. Dat is een soort van hectiek. Een soort wasmachine wordt het soms ook wel genoemd. Dat iedereen voor zijn plekje vecht. Om als eerste richting de finish te gaan. Of als eerste bijvoorbeeld aan een klim te beginnen. Of een kasseienstrook, als dat belangrijk is. Een soort van adrenaline. Dan zit je zo in je focus. Dat heb je dan ook nodig op zo'n moment natuurlijk. En dat is gewoon heel moeilijk te omschrijven of ergens mee te vergelijken.
1: Ja, en waar kijk je het meest naar uit dat je straks niet meer hoeft te doen?
0: Het afzien. Het afzien zeker. Dat werd de laatste jaren ook misschien steeds meer. Ik denk, ik werd natuurlijk wat ouder. Dus het lichaam had soms wat meer herstel nodig. En de koersen werden tegelijk zwaarder. Ik denk, die wielren is de laatste 15 jaar wel echt enorm veranderd. Er zijn eigenlijk geen makkelijke koersen meer. Er wordt overal gewoon ontzettend hard gereden. Zelfs in de kleinere koersen. Daardoor moet je eigenlijk ook in training dat meer nabootsen. Dus ook trainingen werden misschien intensiever nog. Dus ja, ik ben wel blij dat ik straks klaar ben. Dat ik niet meer elke dag moet, moet trainen. Elke dag weer moet op die fiets stappen om weer 4, 5 of 6 uur hard te gaan trainen.
1: Ja, het werd natuurlijk ook professioneler qua data, hè, steeds meer. Ook wel steeds zakelijker. Vind je het minder leuk geworden door al die veranderingen?
0: Het is zeker zakelijker geworden. En ja, ik heb het denk ik voor mezelf wel leuk gehouden. Of nog steeds vind ik het leuk. Met fietsen en ook, nou, ook op pad zijn met de ploegen, met de renners. Ja, hebben we altijd veel gezelligheid. Wel samen nog aan tafel of in de bus. Gewoon met elkaar op pad. Maar het is zeker, de ploegen die worden groter. Als ik ook naar mijn ploeg nu kijk. Veel grotere begeleiding qua ploegleiders, coaches, diëtisten. Zelfs data-analisten. De ploeg wordt zo groot. Dat je ook heel vaak mensen niet meer echt goed kent of wel de namen niet weet. Minder.
1: En dat familie. Je de namen niet eens weet?
0: Nou ja, als je met 200 man in een ploeg zit, dan is dat zelfs moeilijk.
1: Zoveel en nu. Ja.
0: Ja, we hebben dan een damesploeg erbij en een belofteploeg. En dan iedereen heeft zijn eigen begeleiding die dan soms wisselt. Dus dat is dat is echt enorm gegroeid de afgelopen jaren.
1: En zou jij in de toekomst daar nog iets mee willen doen met deze sport? Qua werk?
0: Met de sport, zeker. Ik hou heel veel van de sport en dat is nog steeds mijn passie. En ik zie het niet zozeer zitten, in ieder geval nu niet, ook om ploegleider te worden of om meteen nu naar mijn carrière dan in een ploeg aan de slag te gaan. Eerst even goed bijkomen en wat meer thuis zijn bij het gezin, in ieder geval de komende maanden. En ja, wie weet volgend jaar iets in de sport te gaan doen, dat is zeker mogelijk.
1: En commentaar geven? Ja, vraag ik niet namens de NOS hoor, want ik ga er niet over. Maar ik ben er even nieuwsgierig naar.
0: Nou ja, weet ik niet. Ik heb op dit moment dus geen concrete plannen nog. En gewoon de winter even goed nadenken van wat ik wil. En wat er op mijn pad komt. En dat zien we dan wel weer.
1: Ja. Nou, dus die laatste ronde, die start zaterdag. Is er nog een ritueel wat je altijd doet, wat je nu voor het laatst gaat doen?
0: Nee, ik ben niet bijgelovig op dat gebied. Maar het zal wel een emotionele koers voor mij gaan worden. Nog een keer toch een beetje ervan proberen te genieten. En dat familie aan de finish staat, daar kijk ik wel echt naar uit.
1: Ja, en het weer? Wat wordt het weer?
0: Gelukkig is dat best goed, want die afdalingen hier zijn heel technisch en bochtig. Maar volgens mij voorspellen ze een graadje of 20 en droog, dus dat scheelt.
1: Nou, geniet er ontzettend van, Bauke Mollema. En bedankt namens de wielerliefhebbers voor alles wat je het publiek hebt voorgeschoteld de afgelopen 19, 20 jaar. En ik wens je een hele mooie tijd toe.
0: Dankjewel.
1: En dan gaan wij nog even terug naar Lars Geerts in Den Haag. Want de Tweede Kamer moest terugkomen om te stemmen, zo rond 11:15 vanavond, over de regenboogvlag, wel of niet zondag hijsen bij het parlement. Lars Geerts, hoe is de stemming afgelopen?
2: Wel hijsen rond het parlement. Inderdaad, er waren 126 Kamerleden teruggekomen. Die hebben gestemd en 90 Kamerleden waren voor en 36 Kamerleden waren tegen. Een aantal partijen wilden vooraf nog wel even een verklaring afleggen waarom ze stemden, wat ze stemden. Onder meer de SGP deed dat, die de stemming had aangevraagd. En Forum voor Democratie. De meest gehoorde reden was dat de enige vlag die zou moeten wapperen bij het parlement de Nederlandse vlag is. Dat vond eigenlijk, maar het merendeel moet ik zeggen, vond eigenlijk dat de hele discussie onzinnig was. Dat vond onder meer ook de ChristenUnie, vonden het ook raar, zei Pieter Grimwis van die partij, dat ze ervoor terug moesten komen. Maar, zei hij, ondanks dat wilde hij wel degelijk met zijn partij, de ChristenUnie, dus voor het wapperen van die vlag stemmen. Want, zei hij, dit parlement dient ook op te komen voor de rechten van minderheden. En dus, aankomende zondag, voor het eerst op Coming Out Day, een regenboogvlag wapperend naast de Nederlandse driekleur, zoals die dan altijd genoemd wordt.
1: Lars vanuit Den Haag.

0: La Seine, Vanessa Paradis. Het zogenaamde Mekka-pact werd eind augustus gesloten. Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan richtten toen een bondgenootschap op en spraken af elkaar militair te helpen als dat nodig was. Nou, dat gebeurt nu voor het eerst, want Saoedi-Arabië krijgt steun vanwege de aanvallen van de Houthis uit Jemen. Erwin van Veen is conflictonderzoeker bij Instituut Klingendaal. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: En hoe ziet die steun van Turkije en Pakistan aan Saoedi-Arabië eruit?
1: Nou, op militair vlak is het zo dat er meerdere duizenden militairen uit Pakistan inmiddels in Saoedi-Arabië rondlopen. Ongeveer 16 gevechtsvliegtuigen van Chinese makelij daarheen gevlogen zijn en nog een aantal luchtverdedigingsbatterijen. Dat is allemaal aan de Pakistanse kant. En Turkije volstaat vooralsnog met een veel kleinere footprint in de vorm van een aantal militaire adviseurs en misschien wat anti-drone maatregelen, installaties. Dat is niet helemaal duidelijk. Maar een stuk kleiner in ieder geval dan Pakistan.
0: En was het voor u logisch dat juist deze drie landen hun krachten hebben gebundeld?
1: Het zijn alle drie regionale grootmachten die natuurlijk ofwel een hele stevige militaire basis hebben. In Turkije is dat defensieindustrie, Pakistan en een groot leger, NAVO-ervaring. Pakistan heeft ook een zeer groot staand leger, veel ervaring. En Saudi-Arabië heeft vooral veel ambities, maar ook veel geld. Dus op zich zijn ze wel complementair aan elkaar. En zijn ze natuurlijk naarstig op zoek naar een alternatief voor de toch wat afbrokkelende Amerikaanse veiligheidsgaranties en footprint in de regio.
0: En dat Turkije ook lid is van de NAVO, hè? Wringt dat niet? Bijt dat elkaar niet met dit Mekka-pact?
1: In principe niet, omdat het allebei defensieve politiek-militaire allianties zijn. Dus ze komen pas in het geweer als een van haar leden, het grondgebied van een van haar leden aangevallen wordt. Dus je zou hooguit een soort van luxe situatie kunnen krijgen als Turkije onverhoopt ook nog een keer in het echt aangevallen zou mogen worden. Dat zowel de NAVO als de ondertekenaars van het Mekka-pact tegelijkertijd in het geweer komen. En dat levert misschien wel wat interoperabiliteitsproblemen op dan.
0: Ja, en wat zijn problemen?
1: Die strijdkrachten zijn natuurlijk niet gewend om met elkaar te werken. Hè. In de NAVO wordt er al decennia op getraind dat alle NAVO-legers met elkaar kunnen praten, opereren en dergelijke. En dat is onder dat Mekka-pact nog helemaal niet zo. En tussen Mekka en de NAVO, daar hoeven we het nog niet eens over te hebben.
0: Nee. Nu wordt er ook wel gezegd van het is een soort islamitische NAVO. De wording van een islamitische NAVO. Is dat logisch om dat in één adem te noemen?
1: Het is toevallig zo dat al die drie landen islamitisch zijn, maar verder zou ik daar niet al te veel aan toeschrijven. Kijk, dat vergemakkelijkt ongetwijfeld op bepaalde punten de omgang als je wat culturele en religieuze affiniteit hebt. Maar de organisatie als zodanig heeft geen islamitische doelstellingen of iets dergelijks, of doctrine of wat dan ook. Dus het is een beetje afleidend label, denk ik. Kijk, het is wel een politiek-militaire alliantie in wording, net zoals de NAVO dat ooit was. En we moeten zien wat daar precies uit voort gaat komen. Omdat als je echt aan collectieve verdediging wil doen, ja, moet je daar beleid bij bouwen, instituties. Je moet legers met elkaar gaan leren trainen, optreden en dergelijke. En ja, daar heeft de NAVO ook heel lang over gedaan. Dus dat komt niet zomaar uit de lucht vallen voor zo'n nieuw Mekka-arrangement.
0: Dat zij dat ook moeten gaan doen. En dat is het risico ook niet dat nu steeds meer landen actief betrokken raken bij de conflicten in het Midden-Oosten?
1: Ik zou het tegenovergestelde zeggen, dat is al het geval. Met name de golfstaten die proeven natuurlijk de wrange vruchten van een oorlog die ze niet zelf begonnen zijn, maar die de Amerikanen en de Israëli's tegen hun zin in tegen Iran gaan voeren en waar zij grotendeels de rekening voor betalen. Dus ik denk dat we dat Mekka-pact meer moeten zien als een realisatie aan de kant van de ondertekenaars dat de vooraanstaande rol van de Amerikanen in de regio op veiligheidsgebied ook behoorlijk wat nadelen met zich mee begint te brengen. Zeker onder de huidige Amerikaanse regering. die toch aan een vrij roekeloos conflict is begonnen, waar deze landen allemaal nadeel van hebben.
0: Ja, maar als u bijvoorbeeld ook Pakistan erbij betrekt, zijn er nog andere landen die zich ook bij dat Mekka-pact willen gaan aansluiten, waardoor het misschien toch echt nog groter wordt?
1: Ja, daar wordt natuurlijk druk over gespeculeerd. En namen die daar dan wel rondgaan zijn bijvoorbeeld Egypte en Qatar. Die komen allebei met voor- en nadelen. Maar kijk, uiteindelijk is de vraag natuurlijk een beetje, blijft dit een defensieve alliantie tussen de drie landen plus eventueel nog wat nieuwe toetreders? Of is dit de basis voor een soort van regionale veiligheidsarchitectuur, waarin landen meer met elkaar gaan overleggen en misschien afspraken maken over welke troepen je waar mag legeren, observateurs of waarnemers sturen naar militaire oefeningen. Een beetje meer in de stijl van de OSCE bijvoorbeeld, zoals die dat in de Koude Oorlog deed. En dat zijn wel andere vooruitzichten. En we weten gewoon nog niet welke kant de ondertekenaars van dit nieuwe pact op willen.
0: Voor nu is het in ieder geval militaire steun aan Saoedi-Arabië. Kan dat veel impact uiteindelijk op de lange termijn hebben op de verhouding in het Midden-Oosten? Of is dat juist omdat ze het nog niet helemaal hebben uitgewerkt moeilijk te zeggen?
1: Nou, kijk, op tactisch militair niveau is het zo dat de Turken en de Pakistanis al hebben aangegeven dat ze geen offensieve operaties gaan ondernemen tegen de Houthi. Dus ze komen echt op Saoedisch grondgebied om het Saoedische luchtruim te verdedigen, helpen verdedigen, de grens te verdedigen, bewaken en dergelijke. Dus het zal geen praktisch effect hebben, of weinig praktisch effect, in de mate waarin de Saoedi's wel of niet de Houthi het hoofd zullen kunnen bieden in Jemen zelf. Kijk, op lange termijn kan dit natuurlijk wel een behoorlijke verschuiving in de regio teweeg brengen. Omdat Pakistan ook de deur openzet naar Chinees militair materieel. En de Turken natuurlijk een succesvolle eigen defensieindustrie hebben. Dus dat creëert wel mogelijkheden voor landen als Saoedi-Arabië om langzaam af te stappen van een aantal wapensystemen van de Verenigde Staten en de afhankelijkheden die daarbij horen. Maar de Saoedi's zullen waarschijnlijk proberen een balans te vinden. Die zien dit waarschijnlijk als een soort van verzekeringspolis. En die kunnen ze gelijk verzilveren, want de Amerikanen hebben al gezegd dat ze tegen de Houthi's niets gaan doen. En van de Pakistanis en de Turken krijgen ze in ieder geval nog een zekere vorm van assistentie.
0: Ja, maar op het moment dat de Chinezen waar daar mee gaat doen, dat zullen de Amerikanen niet leuk vinden, denk ik.
1: Nee, maar goed, kijk, de Golfstaten, de Emiraten, maar ook Qatar en Saudi-Arabië, die volgen al wat langer een politiek van multi-alignment. Dus dat is, ze weigeren zich exclusief in het kamp van een van de grootmachten te laten indelen, maar proberen eigenlijk goede relaties te onderhouden met de VS, Rusland en China. Dat zullen de VS op punten inderdaad niet leuk vinden, maar de vraag is of ze daar heel erg veel keuze in hebben. Het zijn natuurlijk uiteindelijk zeer rijke, soevereine landen die daar zelf in kunnen besluiten wat ze doen.
0: Ja. Goed, Erwin van Veen van Instituut Klingendaal. Hartelijk dank voor uw toelichting bij dit Mekka-pact dat nu geactiveerd wordt. Hartelijk dank.
1: Graag gedaan.
0: Ieder jaar worden in Nederland rond de 500 kinderen stilgeboren. Dat betekent dat ze na 24 weken zwangerschap of langer overlijden in de buik of bij de bevalling. En morgen begint de internationale Baby Loss Awareness Week. En tegelijkertijd komt het boek Geboren in Stilte uit. 17 ouders schrijven daarin over hun ervaringen met het verlies. En een van die ouders is Danique van der Snoek. Ze is ook van de stichting Nooit Voorbij. Van harte welkom.
2: Dank je wel.
0: Ja, jij hebt in 2024 jouw zoon verloren, Senna.
2: Klopt.
0: Hoe vond je het om daarover te schrijven voor dit boek?
2: Ik vond het heel bijzonder dat ik over Senna mocht schrijven. Ik vind het heel belangrijk om het verhaal van Senna te blijven vertellen. Omdat voor mij binnen de muren leeft Senna altijd voort. En ik vind het een hele eer om die boodschap ook naar buiten te mogen brengen.
0: Ja, wanneer ging het mis bij jou in de zwangerschap?
2: Het was een ogenschijnlijk goede zwangerschap. Tot ik in mei 2024 tijdens een reguliere controle erachter kwam dat mijn vliezen gebroken waren. Hierdoor ben ik opgenomen in het ziekenhuis en ben ik eigenlijk als het ware aan de CTG aangesloten. De CTG moest mijn hartslag en die van de baby monitoren. En helaas is het daar 2 dagen opname in het ziekenhuis is nog misgegaan. En kwamen ze op een ochtend erachter dat Senna geen hartslag meer had. En dit resulteerde er helaas in dat, dat Senna dood werd verklaard in mijn buik.
0: En hoeveel weken was hij toen?
2: 28 weken was ik.
0: Ja. En je gaat dus inderdaad naar het ziekenhuis voor routine. Dus je had natuurlijk totaal even niet door in het begin wat er allemaal gebeurde, denk ik.
2: Nee, zeker niet. Het was echt een wervelwind. Want het een na het andere eigenlijk heftige gebeurtenis, die waren elkaar aan het opvolgen. Het was ook een ontzettende verrassing, want ik had een ogenschijnlijk goede zwangerschap. Ik was zelf wel heel erg ziek, maar dat stond er eigenlijk elke keer wel los van. En de doktoren die waren er zeker van dat alles goed ging. En dat dan onverwacht je vliezen scheuren. Ja, ik wist echt niet wat ons overkwam.
0: Nee. En hoe was het toen je thuis kwam? Want je had al een kind, of jullie hadden al een kind, je man en jij.
2: Ja. Ja, ook dat was eigenlijk echt een wervelwind. In het begin word je echt geleefd. Wij hadden de keuze of wij Senna mee naar huis wilden nemen. Nou, dat wilde ik heel graag. Dus ik heb in de week thuis zoveel mogelijk leven in die week gestopt. Heel veel herinneringen gemaakt. En daar ben ik heel dankbaar voor. Maar na de uitvaart, ja, mijn wereld stond stil. Mijn partner die ging weer werken en mijn zoon ging weer naar de kinderopvang. En ik zat thuis met zwangerschapsverlof, maar zonder zwangerschap en zonder baby.
0: Wat voor impact heeft dat op jouw gezin gehad?
2: Ja, dat heeft heel veel invloed gehad. Ik denk dat mijn partner en ik zijn eigenlijk allebei een eigen kant opgegaan tijdens het trouwen. Waardoor wij laatst uiteindelijk ook de verdrietige keuze hebben moeten maken om uit elkaar te gaan. Het heeft eventjes geduurd, maar we zijn inmiddels gelukkig weer een heel goed en sterk stamgezin met elkaar. Maar het liefst hadden wij natuurlijk de toekomst heel anders voor ons gezien.
0: En wat mij moeilijk lijkt, is dat je komt in een type rouw. En de mensen om jou heen, die hebben Senna niet gekend. Hè? Dus hoe is dat? Het lijkt me anders dan als mensen een kind gekend hebben.
2: Ja, het is heel moeilijk te omschrijven. Vanaf het moment dat ik die positieve zwangerschapstest vasthield, was ik moeder. En wist ik dat er een nieuw leven zou komen. Senna heeft natuurlijk 28 weken in mijn buik gezeten. Dus ik kan met een grote glimlach vertellen over hoe druk dat mannetje aanwezig was in mijn buik. En hoe ik voelde dat hij zou zijn. Maar dat is voor andere mensen natuurlijk heel moeilijk om te begrijpen. Want er is niks fysieks. Er zijn geen fysieke herinneringen om naar terug te grijpen. Dus dat is soms echt heel moeilijk uit te leggen.
0: Is dat ook de reden dat je op zoek bent gegaan naar mensen die hetzelfde mee hebben gemaakt?
2: Ja, klopt. Ik heb veel erkenning gevonden bij lotgenoten. Ik heb het gevoel dat ik bij lotgenoten echt ongefilterd mijn verdriet kan delen. En dat maakt dat ik vaak wel sterker uit dat soort gesprekken kom.
0: En dat biedt een soort tegenwicht tegen de omgeving die het wat moeilijker kan voorstellen.
2: Ja, ik denk dat het voor veel mensen in de omgeving, spreek ik vanuit mijn persoonlijke ervaring na de uitvaart, eigenlijk als het ware klaar is. Mensen begrijpen dat er verdriet is, maar het leven gaat weer verder. En je leeft er altijd mee, je neemt het altijd mee en het kind blijft altijd onderdeel van het gezin. En bij lotgenoten, die er helaas zijn, want dat gun je niemand, maar merk je onderling dat mag er zijn, dat is welkom en dat is herkenbaar.
0: Want praat je er met de mensen in je eigen directe omgeving nog veel over?
2: Nee, helaas niet. Die drempel wordt eigenlijk steeds hoger. Ik heb in mijn omgeving hele lieve mensen staan. En ik weet dat ik altijd welkom ben voor een kop koffie en een goed gesprek. Maar soms is het wel heel erg moeilijk om echt heel diep te beschrijven wat ik voel. En dat maakt soms gewoon de eenzaamheid voor mij in ieder geval groter.
0: Want wordt er nog wel naar gevraagd?
2: Nee, dat eigenlijk niet. Ik moest zelfs tot eigenlijk de verdrietige conclusie komen dat in het eerste jaar na Senna's overlijden, of eigenlijk zijn eerste jaardag, mensen zijn jaardag overgeten waren.
0: En jouw zoontje, want die was nog super anderhalf, hè?
2: Ja,
0: was hij jong?
2: Ja.
0: Hoe ga je daarmee om?
2: Ik neem Senna heel erg mee in ons gezin. En ik vind het heel belangrijk dat Kai, mijn oudste, weet dat hij grote broer is. Dus in huis hangen er foto's van Kai en hangen de foto's van Senna. Nu komen er wel steeds meer vragen. En ik bereid me heel erg voor op de vraag dat er ongetwijfeld ooit op een dag gaat komen. Maar waar is Senna dan? En daar praat ik bijvoorbeeld ook met professionals over. Omdat ik het wel belangrijk vind dat ik het pedagogisch verantwoord aan hem kan uitleggen.
0: En is daar veel kennis over bij psychologen, pedagogen?
2: Ik denk dat die kennis eigenlijk altijd nog wel beter kan. Wat ik vooral heel erg heb gemerkt is dat het in het begin bij ons aan ons is uitgelegd hoe wij als ouders het konden integreren in ons gezin. En op wat voor manier wij onze zoon vooral niet bang konden maken voor de dood. Maar ik denk dat de emotionele lading erachter, dat daar nog veel meer aandacht voor mag komen. Want ik vind het heel erg belangrijk dat ik mijn zoontje niet bang maak. Maar ik vind het net zo belangrijk dat ik hem wel kan laten opgroeien met het idee, ik heb nog een broertje. En daar zit voor mij altijd nog wel een groot vraagstuk.
0: Ja, en heb je het daar ook over met de lotgenoten die je via jouw stichting ontmoet? En misschien ook op andere manieren?
2: Ja, er is best wel veel ruimte om daar ook bij elkaar af te tasten. We zijn veel van de schrijvers ook allemaal wel in een soortzelfde levensfase. Dus veel van ons die hebben dit ook al meegemaakt. Dus het is wel heel erg fijn om dat met elkaar te kunnen aftasten van hoe doe jij dit en hoe kan ik dat voor de toekomst met mijn eigen kinderen meenemen.
0: Want als zoiets vroeger gebeurde, horen wij ook veel verhalen van mensen, werd het helemaal nooit besproken. Hè? Dus nou, dat is ook niet wat je wil. En jij zegt, ik ben eigenlijk nog zoekende wat nou de juiste manier is.
2: Ja, klopt. Ik denk dat dit heel erg met de tijd meegaat. En ik hoor inderdaad ook hele verschrikkelijke verhalen van vroeger, dat er inderdaad helemaal niet over gesproken mocht worden. En als je nog langer kijkt, dat het zelfs zo erg was dat een stilgeboren baby gelijk bij de moeder werd weggenomen. Ik denk dat het heel goed is om te zien wat er nu al mogelijk is en dat het echt met de tijd meegaat. Maar ik denk dat het altijd nog beter kan.
0: En wat hoop jij dat zo'n week die er nu komt en zo'n boek en ook jouw stichting, wat hoop je dat dat teweeg brengt?
2: Ik hoop dat het vooral aan mensen in een omgeving die dit hebben meegemaakt laat zien dat de naam van het kindje altijd benoemd mag worden. Dat het geen taboe is. En dat ondanks dat er geen fysieke herinneringen met het kindje zijn, dat het kindje altijd een individuele plek in de familie mag innemen. En dat het gewoon belangrijk is om de naam te blijven noemen.
0: En daarom heb jij ook hier jouw verhaal verteld. Dank je wel daarvoor. Hoe was dat om dat zo te doen? Nu?
2: Ja, het was heel erg mooi.
0: Om het hierover te hebben.
2: Ja, dat was heel erg mooi. Heel erg bedankt.
0: Nou, ik dank jou ook hartelijk voor jouw komst. Danique van der Snoek. En komende week dus zal er vast ook meer aandacht zijn voor deze internationale Baby Loss Awareness Week. En er is dus een boek uitgekomen, Geboren in Stilte, met de verhalen van 17 ouders. Dank je wel, Danique. En daarmee is een eind gekomen aan Dit Oog voor deze avond, donderdag 8 oktober. Straks kunt u gaan luisteren naar Nooit meer slapen. En morgen zit hier, ik denk Simone Wijmans, jongens, klopt dat? Ja, Simone zit hier morgen. Ik wens u een heel goede nacht.

0: van Nederland.
1: De wereld is continu in beweging.
2: Daar komt dan nu ook nog eens een keer die verre vliegtuig bij.
1: Grote ontwikkelingen met een directe impact op jouw portemonnee.
3: De laagste inkomens, daar gaat het allemaal redelijk mee met koopkracht. Het zijn vooral de middeninkomens.
1: Blijf op de hoogte van al het nieuws dat je financieel raakt. En krijg tips over hoe je je portemonnee gezond en gevuld houdt.
4: En dat is 38%. Dus stel je wint €500, dan blijft daar €311 van over.
1: Stand van Nederland. Het programma over geldzaken. Morgenavond, 8 uur.
0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
5: Ster. Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
6: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
7: AI.
8: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
9: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Ik zie Matisse. Ik zie zon, zee, kleur. Matisse gaat schilderen. De wereld wordt mooier. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
14: Beleggen kent risico's, je kunt je inleg verliezen.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: Ook je geld laten beleggen? Ga naar Accento.nl. Accento met een X.
15: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is middernacht.
16: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde vanavond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op coming-out-dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren vanavond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zal uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterm zullen zakken. Maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een...
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf...

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op coming-out-dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren gisteravond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gevonden gevallen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avrotros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 2:00.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nido Hassan live uitzenden. Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump goedkeuring voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS en een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AVROTROS. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Even na 00:30 vannacht was de brand onder controle. Het weer vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.